0: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Radio NL.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Mary Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Mary Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ze is een stuk hoor.
1: En als ik haar in jeans zie, denk ik dat mijn hart het begeeft.
0: Gaat als een klop hoor.

Aan Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
0: Dit is de muziek van Radio 1.

zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benutte in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre de Omarm hem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
9: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over 6 op de woensdagochtend, 7 oktober vandaag, bij de ANWB, net als gisteren. Mandy, goedemorgen.
10: Hi Lars, goedemorgen. Hey, ik begreep uit betrouwbare bron dat het een feestdag is vandaag.
9: Ja, nou ja, goed, ik weet niet wie precies jouw bron is, maar die bron die zou het zomaar gelijk kunnen hebben. Ja, zeker.
10: Ja, wat is er dan precies aan de hand vandaag? Iets met taart en een verjaardag?
9: Oh, je wil ook dat ik het zelf vertel?
10: Ja, tuurlijk. Ja, je bent gefeliciteerd, Lars.
9: Vandaag is mijn verjaardag. Ja,
10: ja,
9: inderdaad.
10: Wel, ja. Gefeliciteerd.
9: Nou, Hobart.
10: Van harte gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
10: Nou, ja. Zal ik je meteen belonen met wat files?
9: Nou, trakteer, deel uit.
10: Nou, ik ben gul. Ik deel er meteen 3 uit. En dat op de vroege morgen. Het is meteen al hommeles. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Let daarop onderweg en denk ook aan je verlichting. Ja, en dan staat er dus al file op de A15 bij de Zuurhofbrug. En wel in 2 kanten. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam is er vannacht namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. En de brug is daarom dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 6:30. Nou ja, ook de andere kant op staat uiteraard weer file op die Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Dat komt door wegwerkzaamheden daar. De situatie is wel veranderd ten opzichte van de vorige weken. Want eerst kon je daar nog over de vluchtstrook. Ook die is nu afgesloten. De weg is helemaal dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. En dat kost je nu al 40 minuten. En verder nog een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Zoeterwoude-Rijndijk nu 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook al wat controles. Op de A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 16,2. De A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij 161,5. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij 61,0. En dan ook nog één op de A6 van Muiden naar Lelystad bij 43,2.
9: Dankjewel Mandy, tot zo meteen weer.
10: Tot zo.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Lars van Dijk!
9: Dan kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze woensdagmorgen. Doen we zo meteen met Cheerio van Justin de Wild.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uitgerekende Sjotaki om de hoek zetten volgens mij. Ja, Gerard Joling, Geertje, elke dag weer feest. Hoor eens, daarvoor Justin de Wild en zijn Cheerio. Nou, nou.
1: Ook zeggen, het kan me niks geven.
0: Geertje was nog niet klaar.
1: Ik pak echt alles wat het leven me geeft.

0: Amen.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Bas kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
3: Nou dan, een hele goede morgen op deze woensdagmorgen. 7 oktober vandaag. Het is alweer 6:15 en we zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma van deze woensdagmorgen. Tot 9:00 deze ochtend met ook vandaag uiteraard gewoon weer kans op zo'n kalender. Die gaan we weggeven later vandaag. Morgen, dan doen we dat tussen 6 en 7. Dat is alvast eentje om te noteren. Dan weet je waarvoor je de wekker zet morgen. Gaan we even kijken naar het nieuws van deze 7e van oktober. Het gaat over het ultimatum van de buschauffeurs. Vandaag om 12 uur vloopt het ultimatum van CNV en FNV namelijk aan de werkgevers in het stads- en streekvervoer. Komt er geen akkoord, dan volgen volgens de bonden snel acties bij onder meer Arriva, Qbuz, Keolis en Transdev. Die acties die worden pas kort van tevoren bekendgemaakt. Dus het kan zo zijn dat we binnenkort in nieuwe stakingen terecht gaan komen. Andere zaken. Uit de nieuwe voedseldrukmonitor blijkt dat 93,6% van de onderzochte middelbare en mbo-scholen in 10 grote steden tussen ongezonde verkooppunten ligt. En wat versta je onder een ongezonde verkooppunt? Nou ja, denk aan een snackbar bijvoorbeeld. En dat een snackbar om de hoek van de school staat. Super slim om daar zo'n ding neer te zetten. In 10 jaar tijd werd de voedselomgeving in 77% van de onderzochte buurten ongezonder. Gemeenten willen daarom meer mogelijkheden om ongezond aanbod te gaan weren. Met andere woorden, mag ik hier mijn snackbar neerzetten? Nee, want daar 2 kilometer verderop staat een school. Hè, dat gaan we dan krijgen. Goed. Meer nieuws voor deze woensdag 7 oktober. Op vliegbasis Eindhoven is een muurschildering onthuld over het afscheid tussen militairen en hun thuisfront. Een hele mooie muurschildering, groot ook trouwens. Een oud militair vertelt hoe zwaar vertrek op missie kan zijn en hoe emotioneel het afscheid van kinderen is bij Omroep Brabant.
4: Een afscheid valt altijd zwaar. En elke militair die zal dat benadrukken. Het is toch altijd pijnlijk.
3: En deze muurschildering zal daar dan weer bij moeten gaan helpen. Zowel bij vertrek als bij aankomst zien ze hem. Zou voor verbinding moeten zorgen.
2: De Sowieso Ochtendshow.
3: Nou dan, we zijn lekker begonnen met deze woensdagmorgen editie. Met nu Chris Bauer

0: ik weet dat ze er zijn, de mannen in de korte broek. Hanny zojuist bij Radio NL. Daarvoor nog Chris Bauer, vanavond event en morgen absent. Nou, 7:10. Tijd voor onze alt met de spreuk.
1: Ladies and gentlemen.
0: Wacht even hoor.
1: Madame en monsieur. Dames en heren. Vrienden en bekenden. Het is vandaag woensdag 7 oktober. Jawel.
0: Ja, dat klopt.
1: En we hebben een speciale dag vandaag. En dat is... Onze Lars is vandaag jarig. Jawel. En hij wordt vandaag 22 letters jong. Oh, gauw Larske. Vanuit de proficiat.
0: Wat een soort jong, ja.

0: Van harte proficiat, jongen.
1: Dankjewel.
0: Ben je 22 lentes jong? Oh, oh, oh, wat een mooie leeftijd was dat toch vroeger, hè?
1: Nou ja, goed.
0: Maar ja.
1: Volop actie natuurlijk met die leeftijd.
0: Ik wens jou een hele fijne verjaardag vandaag. Dat het de eentje is die je in mag lijsten. Dus ik zou zeggen nog een prettige verjaardag en een prettige uitzending. Ja, ik heb weer het tijd. Ik kan het ook niet laten.
1: Wel rustig.
0: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al. Nou, dankjewel. Het is nog geen 7:30. Ik ben inmiddels 2 keer toegezongen. Dat kan inderdaad ook wel op het lijstje van dingen die nooit eerder zijn gebeurd. Maar...

0: los daarvan gaan we er gewoon proberen een soort van reguliere uitzending vandaag van te maken natuurlijk. Hè.
1: Goedemorgen, Lars. We zijn weer vanop thuis om de Tini van de receptie. Fijne werkdag. Hoi, hoi.
0: Ja, onze Tini heeft er ook zin in vandaag. 7:15 en dan horen haar weer lallen uiteraard. En dan gaan we eens even horen welk liedje er dan gezongen gaat worden. Andere zaken, andere appies die binnenkomen via de app van Radio NL. Een appie van bijvoorbeeld Koeno. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Hier Koeno zingen naar Tilzitten. Lars, gefeliciteerd met je verjaardag, hè. En hoe oud ben je geworden?
0: Nou ja, goed, dat is
2: ik
0: dus
2: ik kom
0: niet.
2: Mijn gemakje wel een keer ophalen.
0: Ja, precies.
2: Ik heb mensen mij gemoeid van, ik ga naar de koffiepot. Ik doe lekker rustig. Dus het is de laatste dag mooi weer. Morgen heb je slecht weer. Dus even lekker genieten.
0: Ja.
2: Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen, Koeno. Nou, inderdaad, over het weer van vandaag gesproken. Het is nog wel prima eigenlijk. Vanmorgen komt wel plaatselijk wat dichte mist voor. Vooral in het noorden en het noordwesten van het land. En daarna zonnige periode en blijft het eerst droog. Later dan kans op een klein buitje. In Zeeland bijvoorbeeld, daar is die kans aanwezig. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot 25 in Zuid-Limburg. En dat waren de voorspellingen helemaal niet gisteren. Dus mooi, ja, we mogen in onze handjes wrijven natuurlijk. Gaan we daarom dan ook doen. Happy van Rick, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Les. En al Les was mijn radio nou natuurlijk. Hier was ik weer bij mijn schorre stem. De heftruckchauffeur. Nee. Ik zit in een staalboot trouwens, maar dat maakt helemaal niks uit.
0: Heftruckchauffeur.
3: Las, graag wou ik weer even gebruik maken. Ja, een mooi plaatje aan te vragen van. Maakt niet uit, doe maar een lokale trots. Als het dan vet die Nijboer is. Jan Boy, ook mooi. Hoor je ook niet zo vaak, hè, Radio NL. Nou ja, kijk maar wat je wilt. Hele fijne werkdag. En adjo.
0: Oh, wacht even hoor. Met Lars, goedemorgen.
4: Hey Lars, goedemorgen met Robin.
0: Hey, Robin, goedemorgen met 1B.
4: Jazeker, dat klopt, daar is gelijk aan.
0: Ja, nee, zeker, zeg het eens.
4: Ja, van harte gefeliciteerd, jongen. Ik denk, ik zal het keertje even live bellen.
0: Ja, normaal gesproken bellen we jou natuurlijk.
4: Met dat klopt, ik denk, we draaien hem nu om.
0: Nou ja, goed, dankjewel, Robin.
4: Maak er een mooie dag van, Lars.
0: Nou, het gaat.
4: Hey.
0: Zo dan, nou. Ja, de kop is eraf voor deze woensdag 7 oktober. De dag kan al niet meer stuk. Hè? En dan hebben we het rest van het programma nog te gaan natuurlijk.

0: Zal die leven. Laske, jongen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En dat we nog veel jaren bij jou mogen genieten, jongen.
1: Dankjewel, Henry.
0: Hey, een fijne dag en tot snel, lolleke.
1: Gauw weer, inderdaad, een mooie dag. Mooie woensdag wel te verstaan. Nieuwsweerverkeer is onderweg. Onder andere een update over de Zuurhofbrug. Want daar is het hommeles onderweg naar de Maasvlakte. Eerst muziek van Circus Custers en een vieze Louise.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende

0: 9,99. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vandaag op zich wel een mooie dag. We beginnen deze morgen met wat dichte mist. Vooral in het noorden en het noordwesten van het land. Daarna zijn er zonnige perioden. Blijft het eerst droog. Later komt vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag kan in Zeeland dan een klein buitje vallen. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg. Ik heb al een paar keer geopperd, zullen we eens een keer het is hier voorbij die mooie zomer draaien. Maar het is maar goed dat we dat nog niet hebben gedaan. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De komende 20 jaar zullen steeds meer Nederlanders te horen krijgen dat ze kanker hebben, melden meerdere media. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de meest voorkomende vorm. De vrouw die in het Amerikaanse Tennessee haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zeggen haar advocaten. Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen bleek dat de dodelijke injecties niet werkten. En na 208 interlands is het voor Lionel Messi nu echt over en uit bij het nationale elftal van Argentinië. Hij sloot vannacht met zijn team winnend af in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Na afloop was er een emotioneel dankwoord van Messi.
5: Nou, goed, het was ook wel een tijd daarvoor natuurlijk. Hè. We hebben met z'n allen, tenminste dat gevoel heb ik een beetje, niet echt een liefdesverhouding met Lionel Messi. Maar ja, goed, het is wel eventjes een uitstekende voetballer geweest. En nou, dus een einde aan zijn interland. En ja, gewonnen. Nou ja, goed, Messi en verliezen staat ook niet in een draaiboek van tevoren. Hè, dus dat kan ook niet anders. Goed, we gaan naar compleet andere zaken. Manny, dingen waar jij ook verstand van hebt. De Suurofbrug bijvoorbeeld. Het is daar erg volgens mij nu, hè?
7: Ja, het is helemaal hommeles. Het rijdt overal nog goed door in het land, behalve dus daar bij de Maasvlakte. Daar staat het echt volledig vast, alle kanten op, door die Suurhofbrug dus. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd op die brug met twee vrachtwagens. Ja, voorlopig is de weg daarom nog helemaal dicht. Dat duurt nog tot 7:30 is de verwachte eindtijd. De andere kant op, daar was het natuurlijk al een hele tijd, ja, bal kunnen we wel zeggen.
5: Bal.
7: Want ja, die brug is in slechte toestand. Al het verkeer moest daar via de vluchtstrook. En ik zeg moest, want die vluchtstrook is nu ook dicht. Je wordt hier omgeleid via de op- en afrit en de vertraging is nu al ruim 50 minuten. Ja, dit veroorzaakt ook een hoop oponthoud op de omliggende wegen. Op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam bijvoorbeeld, daar is de vertraging vanaf Rokanje 1/2 uur. En ook op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne, ruim 1 uur vertraging bij de aansluiting met die N15. Verder meldt Flitsmeister ook al wat snelheidscontroles. Op die beruchte A15 ook, van Rotterdam naar Europoort. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 61,0. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,1. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom bij 161,5. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 114,9.
5: Dankjewel Mandy, tot zometeen weer.
7: Tot zo.
5: Ah, ik moet eventjes naar lijn nummer 2 hoor. Wacht even, met Lars, goedemorgen.
8: Een Nederlandse, lang zal willen liever, veel zal die geven.
5: Hyper de piep, hoera. Ja. Hans, kijk eens, Hans, goedemorgen. Dankjewel, man.
8: Maak een mooie dag van, jongen.
5: Gaan we doen.

0: lekker begonnen met deze woensdagmorgen. Zometeen uiteraard tijd voor onze tini.
1: Hey, Lansi, lang zal je leven, veel zal je geven. Hyper de piep,
0: hoera. Ja.
1: Hans, nou,
0: kijk eens, Hans, goedemorgen. Dankjewel, man.
1: Maak me een mooie dag van, jongen.
0: Gaan we doen. Fijne woensdag.

Bandit en Jan Smit, Marco Schuitmaker van Goes tot Purmerend. Ja, ze zijn wel op het theatereffect berekend natuurlijk bij de gasten. Iets minder was Jan berekend op het uitverkopen van zijn concert. Dit jaar heeft hij zijn jubileum gevierd in Volendam met echt een concert waar je u tegen zegt. En dat werd ook eigenlijk bijna direct aangekondigd voor volgend jaar. En 3 avonden op rij, binnen 2 minuten uitverkocht. Ja, dat had hij toch even niet gauw zien aankomen volgens mij. Maar ja, goed, dat zijn dan de verdiensten als je zo lang mee gaat met het vak natuurlijk, met de muziek. En het is hem gegund. Laten we er ook even wel over zijn. Goed. We zijn lekker begonnen met deze woensdageditie van het ochtendprogramma. Het gaat over de kachel, de thermostaat. Er is namelijk een vrees voor het begin van het stookseizoen. De thermostaat wordt dit jaar dan ook flink lager gezet. Dat blijkt uit de cijfers van Hart van Nederland. Die hebben een panel. En daar vragen ze dus aan Nederlanders: hoe warm zet jij de kachel zo meteen? Het gemiddelde komt uit op 19,6 graden. 2 jaar geleden hadden ze hetzelfde onderzoek. Toen was het nog 20 graden. Tegelijk maakt bijna de helft zich zorgen over wat een koude winter voor de energierekening betekent. Dat blijkt dus uit onderzoek van dat panel. Ook mensen die moeite hebben met het betalen van een energierekening. Daar wordt dan nog even extra op gelet. Die kunnen namelijk vanaf begin volgend jaar steun van het noodfonds energie aanvragen. Dat is daar dan zeker eventjes waard om aan de bel te trekken natuurlijk. Want een koude winter kan aardig wat gaan betekenen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, bij ons is de kachel van de week ook voor de eerste keer weer aangegaan. Sinds, wat was het? Mei zoiets? Het is altijd wel lekker in huis geweest, maar het was toch een beetje fripsig. Goed.

0: Eens even een greep uit de appies. Mike, goedemorgen.
1: Gefeliciteerd met je verjaardagstijden. Een hele fijne dag vandaag.
0: Dankjewel, hè, Mike. Ook Andreas is van de partij. Andreas.
2: Hey, Laske, Kruppie, goedemorgen. Nou, Laske, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, hè. Nou, en het is voor jou een speciale dag natuurlijk. Want het is beuken door de pentiedag. Dus ja, dan wordt het voor jou natuurlijk dubbel op beuken. Ja,
0: gehaktbal.
2: Nou, ik zou zeggen, Laske, draai maar even een plaatje voor jezelf. Een leuke lievelingsplaat voor jou of zo. Dat mag één keer per jaar als je jarig bent. Nou, ik zou zeggen, iedereen werkt ze. Laske, fijn uitzending, jongen. Ik zou zeggen, ciao de bako, rietati en tot morgen.
0: En tot morgen, Andreas, een plaatje voor mezelf. Nou ja, goed, dan weet ik wel direct wat dat moet zijn. Dat is dan de plebs. Die pakken we er zo meteen even bij. Daar begon het complete verhaal mee hier in het ochtendprogramma. Dat was het allereerste liedje dat we draaiden. Jochie, jochie. Mooi liedje vind ik dat. Ja, en meer berichten die inderdaad over de verjaardag gaan. Dank daarvoor voor de felicitaties. Maar het voelt ook een beetje... Nou ja, goed, als we nu beginnen met al die felicitaties voorlezen... dan kan ik om 9:00 niet beginnen, zeg maar. Dus we lezen ze wel, hè. Dank daarvoor in elk geval. Laten we het op deze manier eventjes doen. Is het dan voor ons even tijd om naar Tini te gaan? Volgens mij wel, hè. Onze Tini van de receptie die weer vroeg van de partij is. Het is namelijk 7:15. En ja, als we te laat bij Tini komen, dan zwaait er wat. Hè? Dan mag ik hopen dat ik hier morgen überhaupt nog welkom ben. Tini van de receptie zingt elke morgen 7:15 haar liedje. Aan jou de vraag om de oren even te spitsen en goed mee te luisteren naar de opgave van vandaag. We zoeken de titel van de plaat. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ja! Tijd om het douchegordijn te gaan sluiten, want we willen het niet zien natuurlijk. Hè. Dan gaan we. De kraan die gaat aan en dan is het naar de opgave van Tini. Ja, dat was hem. Nou goed. Het gelal van onze nachtegaal van de vroege morgen. Onze Tini van de receptie aan jou de vraag. Wat is de titel van de plaat van deze woensdagochtend? Stuur hem door via de app van Radio NL. Draaien we hem zo meteen misschien even in zijn geheel. En dan nu, ja, klinkt raar om te zeggen, maar een plaatje voor mezelf.

0: Ik hoor niks geks.
1: Ik hoor niks geks. Tino Martin en Billy Dans, juist bij Radio NL. Daarvoor dus muziek van de Plebs, Jochie Jochie vanuit Utrecht. Vind ik een mooi liedje, mooie tekst. En daar is het ooit mee begonnen hier in het ochtendprogramma. En nou ja, goed, het is misschien, tenminste voor mij is het nog te vroeg om erop vooruit te blikken. Maar daar zal het ooit mee eindigen. Tenminste, dat is de afspraak die ik ooit met mezelf heb gemaakt. Maar zover zijn we nog niet, alles behalve zelfs. We zijn namelijk druk bezig met onze Tini van de receptie. Tini die heeft haar liedje weer gelald. Aan jou de vraag, wat is de titel hiervan?

0: ja, goed, de herkenning is er volgens mij wel. We hebben wel eens langere opgaves in Tini van de receptie gehad. Maar die vandaag die kan misschien bij de kortste.
1: Met Arvid!
0: Arvid, goedemorgen, met Lars. Ja, staan op de kaart dit.
1: Ja, goeiedag, Lars! Ja,
0: goedemorgen, alles goed?
1: Ja, zeker, met jou!
0: Ja, fantastisch vandaag. Een mooie dag vandaag, Arvid.
1: Ja, zeker. Heel stuk gebak op daar.
0: Nee, dat nog niet. Dat, nee,
1: dat ik, niet?
0: Nee. Dat gebeurt na 9 uur. Dan ga ik aan het gebak.
1: Ja, goed, ja, naar zo'n kunst.
0: Ja, nee, dan gaan er 2 benen op tafel en dan gebeurt er verder helemaal niks meer vandaag, kan ik je vertellen, Arvid.
1: Nee, dat geloof ik direct.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een beetje de gemiddelde dag. Nee, dat is gekkigheid. Ja. Hey, Arvid, we zoeken het liedje van onze Tini van de receptie. Die heeft natuurlijk gelald. Hij was wel kort vandaag, hè?
1: Ja, hij was zeker kort. Maar ik had hem direct daar. Ik dacht van, oh shit, wat is dat ook weer? Ja, dan ga je nadenken.
0: Ja, heb je nog gezongen in de auto?
1: Ja, zeker. Ik heb
0: hem
1: ook
0: heel veel
1: in de
0: kast
1: zitten.
0: Ah, nou ja, goed. En dan zeggen ze dat je hem helemaal moet uitzingen natuurlijk, hè?
1: Ja, maar daar is mij dan weer net wat te vroeg voor.
0: Ja, nou ja, goed. Dat uitzingen, dat hoeft ook niet op de radio natuurlijk. Arvid, wat is het ook alweer?
1: Het is Jannes met een beetje meer.
0: Ja, natuurlijk.

0: Arvid, met dat zingen, daar moet je wat mee doen, man.
1: Ja, dat, je bent niet de eerste die dat zegt, hoor. Dat hoor ik alle dagen op de bal.
0: Ja, ophouden alsjeblieft. Goed, fijne dag, Arvid.
1: Ja, fijne dag, yo!
0: Dankjewel.

0: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Maar €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: Radio NL.
3: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
6: Oh, wat doe je elke keer met mij?
5: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker.
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En tot zover het ANP-nieuws.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
5: Een hele goede morgen, een paar minuten over 7 bij de ANWB deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
6: Hey Lars, goedemorgen. Het wordt langzaam drukker onderweg. Wel staat het al volledig vast rond de Maasvlakte. En dat komt door onder andere een ongeluk en door wegwerkzaamheden bij de Zuurhofbrug. Op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is vannacht een ongeluk met 2 vrachtauto's gebeurd bij die brug. En de weg is daarom nog tot 7:30 dicht. Ook de andere kant op file op die A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar is de weg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En al het verkeer wordt hier via de af- en oprit omgeleid. Dat kost je onderweg ruim een uur. Het rijdt daar ook langzaam op omliggende wegen. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam is het oponthoud vanaf Hellevoetsluis 3 kwartier. En op de N218 tussen Oostvoorne en Spijkenisse, daar is de vertraging in beide richtingen maar liefst 60 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook meerdere snelheidscontroles. Op de A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 58,9. De A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 108,3. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,1. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Naast Van Dijk! Met zometeen het officiële keuzemoment van deze woensdagmorgen. Uiteraard de Wijngaard woensdageditie daarvan.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

de Kwarten en de Tapster uit Tijuana. Zojuist bij Radio NL. Goedemorgen. 7:12. Zometeen hebben we de twee liedjes voor je van het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Uiteraard is het vandaag Wijngaard Woensdag, hè, niet te vergeten. Daarom zometeen twee liedjes van Henk tegenover elkaar. Een beetje begrensd tegenover onbegrensd, als we die titels mogen geven. Want het is een iets langzamer tegenover eentje met wat meer pit. Daar straks meer over. Eerst het nieuws van deze woensdag 7 oktober. Vandaag wordt in Stockholm bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor scheikunde dit jaar zal gaan krijgen. De bekendmaking is vanaf 11:30 deze morgen te volgen via de verschillende livestreams. Meer te doen voor deze woensdag 7 oktober. Het gaat namelijk over de Gaza-docu. De documentaire NASA, zoals dat heet, wordt vandaag namelijk in geen enkele Nederlandse bioscoop vertoond. Ook gisteren en morgen zijn de voorstellingen geschrapt. De makers die vroegen er zelf om vanwege bedreigingen aan het adres van familieleden rondom de herdenking van 7 oktober. Vanaf overmorgen, de 9e, vrijdag de 9e, dan staan er weer vertoningen gepland. En dan is hij weer te zien. Ander nieuws. De wachtlijst voor bedrijven en organisaties die meer stroom willen gebruiken is opgelopen tot bijna 15.500. Netbeheerders zien wel dat flexibel stroomgebruik helpt. Bijvoorbeeld door 's nachts te laden. In delen van Utrecht geldt inmiddels een volledige aansluitstop, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. En dat zorgt er dus voor dat 15.500 bedrijven nu wachten op ruimte op het stroomnet. Ja, en na de diefstal van een foodtruck van een stel uit Eindhoven krijgen ze in één keer hulp uit alle hoeken. Een ondernemer uit Drunen biedt tijdelijk een complete frietkraam aan. En via een crowdfunding is inmiddels ruim €12.000 opgehaald. Morgen dan gaan ze de vervangende kraam bekijken. Het gaat over Ronald en Carlina, die weer een klein beetje hoop zien. Omdat, dan toch wel de inkomen, hun inkomen in één keer verdwijnt. Als zo'n foodtruck in één keer ook verdwijnt, zeg maar. Dus daarom krijgen ze nu eentje toegestuurd als het ware. Hè. Deze mag je even gebruiken. Vind ik een mooi initiatief. Ja, en mensen die dus massaal geld doneren daarvoor. Goed, gaan wij even naar andere zaken. Het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Ik zei het al eventjes kort. Begrensd tegenover onbegrensd. En iets langzamer tegenover eentje met wat meer pit. Op keuze A, mooi liedje van Henk Wijngaard. Voor een teken van leven. Voor een teken.

0: plaat op keuze A. En een beetje is dan voor eentje, ja, die is misschien wel wat bekender. En misschien helpt dat ook wel. Kijk uit, hier ben ik in de onbegrensde kant.
1: Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefst toch bij jou.
0: Het is de Wijngaard Woensdag editie van het keuzemoment van vandaag. En jouw stem is welkom in de app van Radio NL met de letter A of de letter B.

0: vandaag 7 oktober. En het keuzemoment gaat tussen Voor een teken van leven van Henk Wijngaard. En kijk uit, hier ben ik, allebei van Henk en Aatje of een beetje. Mag je doorsturen via de app van Radio NL.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ah, eventjes een ouwe van de Roffels. En dan niet degene die we normaal gesproken van de Roffels draaien, maar... Ja, eens eventjes wat anders voor de afwisseling. Geef mij een oude boerderij.

0: Frans-Duits en niet zeggen hoe ik leven moet. Het is woensdag 7 oktober en we zijn bezig met de Wijngaard Woensdag editie van het keuzemoment van vandaag. We hebben een beetje een, ik noemde hem vanmorgen begrensd tegenover onbegrensd in het keuzemoment. Een aatje namelijk voor een iets langzamere, maar wel een erg mooi liedje van Henk Wijngaard. Voor een teken van leven. En keuze B is voor kijk uit, hier ben ik. Met een minuut ongeveer, dan gaan wij alle stemmen bij elkaar optellen. En gaan we kijken welke van de twee er als winnaar uit de vrachtwagen zal gaan komen. Dus mocht je nog niks hebben achtergelaten, dan is dit je moment. Je hebt nog heel even om een aatje of een beetje in te sturen via de app van Radio NL. Eerst laten we je ze nog eventjes één keer aan je horen. Keuze A voor deze.
1: Voor een teken van leven, al was het nog zo klein.
0: Erg mooi liedje. Voor een teken van leven hebben we op keuze A staan vandaag. Mooi. Keuze A voor een teken van leven. Keuze B is dan voor een andere van Henk Wijngaard. Natuurlijk. Keuze B voor kijk uit hier.

0: Wijngaard op keuze A en Henk Wijngaard op keuze B. Welke van de twee wil je het liefste horen? Wij gaan stemmen tellen voor het keuzemoment van vandaag. Daar gaan we. Appie van Luca Dalfsen. Goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag. Dan is het een appie van Erik. Ook goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Laske. Doe mij maar een A'tje, A'tje, A'tje, jongen.
0: Staat genoteerd, dankjewel. A voor Olaf van het grote gast. Dan is het Luca... Luca hadden we natuurlijk, hè. Angela uit Beverwijk gaat voor keuze B. Richard uit Spijkenisse, ook een beetje voor mij. Een A voor Henny uit Deventer. De begrensde versie. Bram uit Wieringerwaard, die gaat voor keuze B. Een A'tje voor Mitchell uit Badmen voor een teken van leven. Dan is het nog een A'tje voor Pieter uit Sloot. Een B voor Douwe vanuit Uithuizen. B vandaag, zeggen Lucat aan Parlona. Sineke uit Coaster Tiller, die gaat voor een beetje. Rinus, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jarig op. Van harte gefeliciteerd. Een A'tje.
0: Dankjewel, Flora Flitser. Staat genoteerd. Adrie, goedemorgen.
3: Doe maar een beetje, beetje, beetje, beetje.
0: Een beetje. Ook voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laden. Dan is het een bericht van Timo.
4: Morgen, Lassie. Een A'tje. Groetjes aan de kapo's.
0: Yo, dan is het een A'tje voor de Bevers uit Bakel. Een A voor Vormer vanuit Damwoord. Een appie van Brendan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars. Voor mij een beetje een fijne uitzending.
0: Toch een beetje. Een A voor Sophia vanuit IJsden. Een A voor Jolanda uit Andelst. Een A'tje voor Maria uit Veldhoven. Diana uit Ede, die gaat voor keuze A. En dan hebben we er nog eentje van Matthijs.
6: Goedemorgen. Doe maar keuze B. We werken ze. Houdoe.
0: Houdoe. Een A voor Daan uit Klazinaveen. Dan is het een A'tje voor Robin vanuit Oorlepekel. Volgens mij is het ook een A'tje geworden voor een teken van leven. Wel alvast een kleine excuses. Ergens halverwege het eerste refrein slaat de plaat namelijk over. Hè? Hij is ooit opgenomen vanaf vinyl. Lang geleden is hij hier in het systeem gezet. Maar ik weet toevallig dat het bij deze versie zo is. Dus nou goed, kun je er misschien ook een klein beetje op gaan letten. Keuzemoment van vandaag. De begrensde van Henk Wijngaard. Keuze A voor een teken van leven.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
5: Glitter chalet en staakcaravans.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Zo, klus klaar?
14: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
13: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
14: Hoe dan?
13: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
14: Mag wat kosten zeker?
13: Maar €15 per maand.
14: Echt? Hoe heet het?
13: Ik app het je wel even.
14: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
18: Weerbericht.
20: Vanmorgen.
17: komt er plaatselijk wat dichte mist voor. Vooral het noorden en het noordwesten van het land. Daarna zijn er zonnige perioden. Blijft het eerst droog. Later en aan het eind van de middag kan in Zeeland wat regen gaan vallen. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten. Tot 25 graden in het zuiden van Limburg. Morgen wordt het wisselvalliger. Maar ja, goed, dat zeiden ze van vandaag natuurlijk ook. Maar morgen zouden er daadwerkelijk perioden met regen aan gaan komen. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende jaren flink omhoog. Naar 170.000 in 2045, zegt het kankercentrum. En waar nu nog borst- en prostaatkanker het meest voorkomen, is dat straks huidkanker, is de verwachting. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van de Drentse Hogeveen. Daar vallen volgens de regionale omroep jongeren op fatbikes al een tijdje mensen lastig. De laatste dagen zijn al bijna 15 mensen aangehouden. Een Amerikaanse vrouw die vorige week haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar, zeggen haar advocaten. Christa Pike ligt in het ziekenhuis nadat twee executiepogingen met dodelijke injecties waren mislukt.
17: Oké, dan Ronald, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Mandy in Den Haag bij de ANWB. Goedemorgen.
20: Hey, hallo Lars, goedemorgen. Het is iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat nu bijna 300 kilometer file. En het rijdt vooral heel erg langzaam rond de Maasvlakte door problemen bij de Zuurhofbrug. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is de linker rijstrook dicht bij die brug. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is hier 30 minuten. De echt grote problemen die zien we nu de andere kant op, richting Europoort. Want daar is die brug helemaal dicht. Het wegdek is in slechte toestand. En al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Dat kost je een uur en veroorzaakt ook vooral veel vertraging op omliggende wegen, zoals de N218. Daar is de vertraging in beide richtingen ruim 60 minuten. Op de A16 verder nog file van Breda naar Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Dordrecht nu ongeveer 30 minuten. En ook meldt Flitsmeister weer meerdere snelheidscontroles. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 161,5. De A67 van Eindhoven naar België bij 18,1. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 58,9. En ook nog flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is het oppassen bij 3,8.
17: Dankjewel Mandy en tot zometeen weer.
20: Tot zo weer.
21: Radio NL.
22: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters de

0: De boodschap is duidelijk. Jan Wolters met de Hollandse Nieuwe van deze week. Heet Ik Wil Jou.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Wij zijn bezig met het dobbelspel van deze woensdag 7 oktober. Zometeen mag je een liedje gaan verzinnen met de categorie die er vanaf komt rollen. Eerst even kijken naar de categorieën die het kunnen zijn vandaag. Voordat wij met de dobbelsteen gaan gooien. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan gaan we met z'n allen op zoek naar een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een liedje waar verkoeling bij nodig is. Bijzondere categorie, maar de meest creatieve komen daarin naar boven. 3 categorie vakantie. 4 is activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter H. De H van... Eens even kijken wat het mag worden vandaag. Wij gaan dobbelen. En daarna is het aan jou. Het dobbelspel van vandaag. Wacht even, we zijn op nummer 5 gekomen. Dat is onhandig. Dan moeten we namelijk nog een keer. Dat is... Het is nummer 1 geworden vandaag. En... Oh, dat is leuk. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een liedje dat gaat over vroeger.
2: De wekker roept je uit je bedje. Nou, wat let je. En de ochtendshow staat aan.
0: Niet een liedje van vroeger. Maar een liedje dat gaat over vroeger.
2: Ja.

dobbelspel van deze woensdagmorgen. Wat mag het zijn? Een liedje dat gaat over vroeger. Dagje van... Hier heb ik nog een foto van heel wat jaar geleden, Rob de Nijs.

0: Radio NL.
1: Lars van Dijk.
2: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Er

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Guus en Gers, nergens zonder jou. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag en we zoeken daarin liedjes die gaan over vroeger. Een van de perfecte voorbeelden daarvan, dat is een bijzondere. Dat is namelijk een liedje en er zijn er meer van. Daar zijn eigenlijk de eerste zinnen waarschijnlijk bekender van dan het refrein zelf. Sterker nog, het wordt eventjes bevestigd door Jolanda uit Utrecht. Die gaat namelijk voor het liedje van Wim Sonneveld. Dat gaat over de aanzichtkaart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Ja. Daarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven.
0: Is natuurlijk het dorp, Ricardo. Die vraagt hem ook aan. Die gaat ook voor Wim Sonneveld.
1: Het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.
0: Mooi. Jolanda daarentegen, die vraagt dan wel weer voor
1: ik weet nog hoe het was.
0: Het liedje van Wim Sonneveld, maar dan met de eerste zin van het refrein. Langs het tuinpad van mijn vader. Ja, dat is het inderdaad. Goed. Mogen misschien inmiddels wel duidelijk zijn. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij naar liedjes die gaan over vroeger. Jouw suggestie is welkom in de app van Radio NL.
1: En langs het tuinpad van mijn vader.
0: Het dorp van Wim Sonneveld is er dus één van. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app.

0: ik jou zag, ja, gaat ergens natuurlijk ook over vroeger, de verleden tijd.
1: Een wereld waarop ik zo lang had gewacht.
0: En toen was het, even kijken, Margrethe die gaat voor een liedje van Thomas Bergen, Vroeger of Later.

0: mooi. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag in de categorie. Een liedje dat gaat over vroeger is welkom in onze app. We gaan even bellen met Hattie. Hattie die woont in Coevorde. En die gaat ook voor een liedje van vroeger en over vroeger. Dus eens even horen bij Hattie.
1: Goedemorgen, Hattie.
0: Hattie, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hoe is het in Coevorde?
1: Een beetje mistig.
0: Ja, maar verder wel prima.
1: Prima, jou hoor.
0: Gelukkig. Hattie, heb jij dit nog echt op de buis gezien in plaats van via de herhalingen?
1: Hoe bedoelt u?
0: Dat liedje wat je aanvraagt, Hattie. Dat hoort natuurlijk bij een televisieprogramma.
1: Ook dat. Maar ik heb eigenlijk een beetje gekoppeld van wat is nou echt een oud liedje. En toen kwam ik Gerard Cox in en dacht, ja, dat is hem.
0: Je hebt eigenlijk vals gespeeld.
1: Ja.
0: Nee, daar is verder niks mis mee hoor, Hattie. Maar heb je het wel gezien? Ken je dat televisieprogramma? Jawel toch?
1: Zeker.
0: Ja, oké.
1: En het liedje op zich ook wel, want het is een heel gezellig liedje.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad waar. En hij past in de categorie van vandaag, dus dan kunnen we hem gewoon in zijn geheel draaien, toch?
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Nou, met een klein beetje dank aan Hattie en ook een klein beetje dank aan Google gaan we Gerard Cox draaien. Toen was geluk nog heel gewoon.
1: Dankjewel.
0: Fijne woensdag.

0: Heel erg mooi. Gerard Cox en...
1: Toen was geluk heel gewoon.
0: In het dobbelspel van vandaag. Mogen we er nog eentje doen? Daarvoor hebben we Dennis aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hey Lassie.
0: In de categorie... Zo, sorry. Categorie liedjes die gaan over vroeger. Wat mag het zijn?
2: Ja, super gave tijd van René Kast.
3: Soms zie ik...

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal. De bouwverslimmers.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deuren, kom.
8: Gooi je werk aan de kant. Heftig glazen. En laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland. Kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
24: En, heb je de klus?
25: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
24: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
25: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
24: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
23: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd. Kijk op scodora.nl.
26: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
31: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
32: Een initiatief van Pfizer.
33: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
34: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
2: Ja, goedemorgen. 7:08 bij de ANWB. Mandy deze ochtend. Goedemorgen, Mandy.
3: Hey Lars, goedemorgen. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het staat volledig vast rond de Maasvlakte door werkzaamheden aan de Suropbrug op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Het wegdek is daar in slechte toestand. De brug is niet meer helemaal veilig en daarom wordt al het verkeer hier over de vluchtstrook geleid. De vertraging is ruim een uur en het rijdt hierdoor ook langzaam op omliggende wegen, zoals de N218 van Oostvoorne naar Spijkenisse. Daar is het oponthoud vanaf Oostvoorne ruim een uur. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd die vertraging veroorzaken, zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen is de vertraging 15 minuten. De linker rijstrook is hier dicht. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort ging het mis bij Barneveld. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging staat nu op 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister meerdere controles, onder andere op de A27 van Almere naar Utrecht bij hectometerpaal 108,2. De A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,7. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam wordt geflitst bij 3,8. En ook op de A67 wordt een flitser gemeld van Eindhoven naar Venlo. Daar staan ze bij 63,1.
2: Oké, dankjewel Mandy. Tot zo meteen weer.
3: Tot zo weer.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Lars van Dijk. Met zometeen weer jouw kans op een nieuwe kalender. En muziek van Bart en Robin Benner is onderweg.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

in hun boeien zojuist bij Radio NL. Woensdag 7 oktober, 12 over 8. Een hele goede morgen. Hallo. Zo dan. Straks dan openen we de box voor de boeren, dan wel boerinnenkalender die we deze week weggeven. Morgen, dan doen we dat een beetje eerder. Hè? Dat hebben we eerder deze ochtend ook al beloofd. Morgen geven we namelijk de kalender tussen 6 en 7 weg. Dus dan bent u daarvan op de hoogte. En dan kun je de wekker gaan zetten, morgen nog niet zo'n apparaat hebben binnengehengeld. Gaan we even naar het nieuws van deze woensdag, de 7e van oktober. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. De normen worden namelijk vanuit het kabinet zo aangescherpt dat een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer voldoet. Minister Broekholt van Volkshuisvesting schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet de hybride warmtepomp als tussenstap ziet op weg naar aardgasloze verwarming van alle gebouwen in 2050. Dat zou belangrijk zijn om de klimaatdoelen te gaan halen. Ander nieuws van deze woensdag de 7e. Om 12 uur vanmiddag loopt het ultimatum van CNV en FNV aan de werkgevers in het stad- en streekvervoer af. Komt er geen akkoord, dan volgen volgens de bonden snel weer acties bij onder meer vervoerder Arriva. Maar ook bij Qbuz, Keolis en Transdev. Acties die daarmee te maken hebben worden dan pas kort van tevoren bekendgemaakt. Kan dus zijn dat we binnenkort weer in nieuwe OV-stakingen terecht gaan komen. Ja, en het gaat over de ongezonde school. Want waar de scholen enorm druk zijn met gezonde producten aanprijzen en bijvoorbeeld in de schoolkantine ook alleen maar gezonde producten te verkopen, blijkt uit de nieuwe voedseldrukmonitor dat 93,6% van de onderzochte middelbare en mbo-scholen tussen juist ongezonde voedingverkooppunten liggen. Denk hierbij aan snackbars, hè, bijvoorbeeld, om eventjes wat te noemen. In 10 jaar tijd werd de voedselomgeving in 77% van de onderzochte buurten ongezonder. Gemeenten willen daarom meer mogelijkheden gaan krijgen om ongezond aanbod te gaan weren. Dat zou dus kunnen inhouden dat er bijvoorbeeld geen vergunningen worden afgegeven voor een snackbar in de buurt van zoveel 100 meter van een middelbare school. En dat allemaal voor de gezonde samenleving. Nou, eens even kijken wie er als allereerste geweerd gaat worden. Het zal dan niet meer lang duren, denk ik.

Met zometeen is jouw kans op een boeren- of een boerinnenkalender. Die geven we straks weg. Je mag zometeen beginnen met appen. Het woord kalender is dan welkom in de app van Radio NL. Eerst hebben we muziek van Rob de Nijs. Dag vader, dag moeder. Maar vooral dag zuster Ursula.

0: Pietersen. Oh yeah. En dat doe jij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En daarvoor nog Rob de Nijs. Dag zuster Ursula. Via de app van Radio NL wordt er gereageerd op het nieuws wat we zojuist naar buiten brachten. Ja, daarin zijn we slechts een boodschapper natuurlijk. Begrijp dat niet verkeerd. Maar het gaat over de warmtepompnorm vandaag. Het kabinet heeft namelijk de nieuwe norm eigenlijk aangekondigd. Vanaf 2029 voldoet een gewone gasketel op veel plekken niet meer en moet er dus een slimme hybride of volledig elektrische warmtepomp komen. Dat is het nieuws waar we het twee liedjes geleden over hadden. Komen daar vragen over binnen via de app van Radio NL. Van onder andere Pascal. Pascal uit Geldermalsen. Die zegt van ja, hoe zit dat dan? Want als je dan een warmtepomp moet aanschaffen, dan kost dat best een hoop geld. Maar ja, goed, dat is inderdaad waar. Als we eventjes gauw de cijfertjes op een rij mogen zetten. Hè, koop je een nieuwe cv-ketel, zit je toch ook al gauw op 2000 euro. Dat is ook al een hoop geld. Maar ja, zo'n warmtepomp kost na subsidie ook gewoon nog 6 mil. Ook nog 6000 euro. Dat is veel. Ja, en nu is dus de minister die de brief heeft geschreven. En die zegt dus, ja, ik realiseer ook wel dat 6000 euro voor veel mensen nog steeds verschrikkelijk veel geld is. Daarom kondig ik het nu al aan. He, dat zijn dan de berichten. Nou ja, goed. Hè. Dat zullen we vandaag nog wel meer gaan horen. Dat zal nog wel vaker besproken gaan worden, die warmtebom. Wij gaan ons met hele andere zaken bezighouden. Positieve zaken. Namelijk de kalender die we weggeven voor het hele jaar 2027. Deze week maak je kans op een boeren- of een boerinnenkalender. De keuze die ligt bij jou. Welke van de twee wil je hebben? Dat mag je straks gaan zeggen. Eerst is het aan jou om eventjes een appie te sturen met daarin het woord kalender. Dat is voldoende. Bellen we je terug, dan mag je dus daadwerkelijk ook de keuze gaan maken. Heb je wel even de tijd voor? Dus als je zo'n apparaat thuis wil hebben hangen, of in de werkbus of in de schuur, weet ik veel waar je zo'n kalender kwijt kan, dan mag je een appje sturen via de app van Radio NL met daarin het woord kalender. Draaien wij in de tussentijd Jeroen van Zelst.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
5: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-wit is in op zoveel versen. Waarom zou ik dat nu dan blessen?
3: Radio NL.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalets en sta-caravans.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
14: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
13: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
14: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
15: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
17: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
24: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
23: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
24: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
25: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop

0: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Vandaag op zich wel een prima dag. Begon op sommige plekken een klein beetje mistig. Maar ook daar zal dan straks de zon gaan schijnen. Zo goed als heel Nederland zal de zon gaan schijnen. Later vanmiddag komt er wel wat meer bewolking vanuit het westen het land binnen. In Zeeland kan er dan een klein buitje vallen. Temperatuur vandaag best wel aangenaam. Het wordt 20 graden in het noordwesten. Tot zo'n 25 in Zuid-Limburg. Gaan we naar het nieuws. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer telkens frustreren moeten maximaal 6 maanden celstraf kunnen krijgen. Dat wil het kabinet. Volgens asielminister Van der Brink is het asielbeleid anders niet geloofwaardig. De komende 20 jaar gaat het aantal Nederlanders dat de diagnose kanker krijgt met bijna een kwart omhoog. Volgens het kankercentrum komt dat vooral door de vergrijzing. Huidkanker wordt de vaakst voorkomende vorm. En de gestopte talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Ondanks veel geld en veel promotie bleven de kijkers weg, zegt de jury.
2: Nou ja, en die prijs, dat vind ik dus best wel grappig, hè? Die TV-knollen. Dat komt dus vanuit een podcast van Victor Vlam. Victor die voelt zich geroepen om zo'n prijs in de wereld te helpen. En dit zeiden ze daarvoor, of daarover, in die podcast Victor Duidt TV.
4: Het is bijna onmogelijk om RTL Tonight niet te laten winnen voor deze prijs.
2: Nou ja. Ja, dat is maar net een prijs die je wil winnen ook. Andere prijzen die ze trouwens hebben uitgedeeld was ook de prijs voor de slechtste televisiepresentator. Die staat op naam van Harry Mens. Ja. Het is maar net wat je wil winnen natuurlijk. Ik zou niet willen weten welke categorie dit radioprogramma wordt genomineerd bij Victor. Maar goed. Andere zaken dan. Mandy bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
5: Hey Lars, goedemorgen. Goed nieuws, want deze toch wel drukke woensdagochtendspits begint langzaamaan af te nemen. De eerste files worden weer korter. Het is nog steeds heel erg druk op de Maasvlakte, dat dan weer wel. Want daar is in de A15 van Rotterdam naar Europoort de Zuurhofbrug dicht. Al het verkeer wordt hier omgeleid via de op- en afrit en de vluchtstrook. Dat kost je onderweg bijna een uur. Het rijdt daardoor onder andere ook langzaam op de N218 van Oostvoorne naar Spijkenisse. Vanaf Oostvoorne ruim een uur vertraging. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd die hier en daar oponthoud veroorzaken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bijvoorbeeld, daar is bij Roelofarendsveen de linkerrijstrook dicht. Dit kost je 15 minuten. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam, die is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Sliedrecht. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 57,2. De A16 Breda richting Rotterdam bij 27,6. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle wordt geflitst bij 213,1. En de A58 ten slotte van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Daar is het oppassen bij 161,5.
2: Kijk, Mandy, veel mensen weten dat natuurlijk niet. We hebben Victor Vlam als mediadeskundige die mensen nomineert voor slechtste presentator en slechtste televisieprogramma. Maar jij bent natuurlijk net zo'n grote televisiekenner. Jij zit uren voor de tv. Wat is nou het beste televisieprogramma?
5: Nou, ik heb pas dus, dat is echt een aanrader, een leuke thriller gekeken. Volgens mij is die Deens en die heet Kastanjemanden of The Chestnut Man in het Engels. Als je een beetje van moord en mysterie houdt, is dat een hele leuke om te kijken.
2: Ja, ik heb net vorig jaar een neefje gekregen. Ik hou het toch maar bij Nijntje, denk ik, en zo. Dat vind ik
5: ook leuk.
2: Vind ik dat toch wat gezellig.
5: Bumba
2: de Clown en Mambaloo. Ja. Ja, hij is helemaal fan van Bluey. Dat is ook hip tegenwoordig onder de jeugd.

0: van Evers, want ga er maar eventjes aan staan. Dat is toch wel een klein beetje als rol van radiopresentator. Edwin Evers, zo kennen we hem natuurlijk. Ga dan maar even muziek maken. En bewijs maar even dat jij het dan wel kan. Hè? Want je bent dan toch een klein beetje... Je bent bekend als radiopresentator. Maar je bent toch een klein beetje van... Ja, goh, ik draai muziek die goed is. Maar ja, wie zegt dat je zelf dan ook goede muziek kan maken? Maar nou ja, hij flikt het wel. Hij doet het wel gewoon. Lijkt me wel spannend, maar... Het is hem gelukt, laten we het zo zeggen. Vaste grond zojuist. Wij gaan eventjes naar belangrijke zaken. Zeker. Deze week geven we namelijk in elk programma een boeren- of een boerinnenkalender weg. Moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat er maandag opvallend veel boerenkalenders de deur uit zijn gegaan. Toen was het namelijk een score van 3-2. 3 boeren, 2 boerinnenkalenders die de deur uit zijn gegaan. En, nou ja, ik heb daar zo mijn theorie bij... Dan blijft er namelijk nog een ander soort kalender over, zeg maar. Die kan dan met de dienstdoende DJ mee naar huis. En terwijl ik dit zeg, bedenk ik me net dat ik maandag ook een boerenkalender heb weggegeven. Maar, nou ja, goed. Ga even horen wie wat waar. Iemand die we kunnen verblijden met zo'n ding. 12 maanden, 12 foto's, 12 keer pret natuurlijk. Dus even horen. Ja, en waar die komt te hangen natuurlijk, hè? Dat vragen we ons ook af. Is dat wel op de wc? Want ja, daar komt toch ook iedereen. En dan komen je schoonouders ook. Goedemorgen, met Lars, met wie?
1: Met Michel Royakkers.
0: Michel, goedemorgen. Had je de telefoon op de achterbank liggen of zo?
1: Ja, zo'n beetje.
0: Zeg ik ja. Hey Michel, het is een mooie woensdag. Hè? Zonnetje, dat stijgt een beetje in ons bol vandaag. En dat betekent ook vaak dat het libido van de Nederlander hoger is, hè, als de zon schijnt.
1: Oh. Daar heb ik altijd weinig last van.
0: Maar ja, goed. Ik hoef het verder ook niet over hoe het bij jou in bed staat te hebben. Maar daar heb jij dus geen last van. En dan denk jij ook niet van, hey, daar wil ik een kalendertje bij hebben bij dit soort dagen.
1: Oh, daar heb ik dan altijd.
0: Ja, nee, dat dan weer wel. Het is het een of het ander, Michel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, goed. Hè. Waar bellen we naartoe?
1: Gemert
0: van het kerkje daar.
1: Ja.
0: Kijk eens, ja. Nou goed. Gemert, nou goed, daar kunnen we wel zo'n kalender opsturen, toch Michel?
1: Ja, dat zal zeker goed komen.
0: Vraag is natuurlijk, wat voor een?
1: Met de dames.
0: Met de dames, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Nou, als jij dat graag wil, dan sturen we het op. Ja. Gaan we dat regelen, Michel, dan gaat hij nou. Gemert, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Yes. Moeten we nog pimpen of zo? Even een handtekeningetje van Tini van de receptie erop.
1: Van Stefan.
0: Een handtekening van Stefan. Nou ja, is goed. Ik kan het hem altijd vragen natuurlijk, hè?
1: Dat is waar. Die is zo het altijd is.
0: Ja, en op welke maand moet hij dan?
1: Wanneer de jarig is op de dag.
0: Ja, nee, dat weet ik toch niet. Als jij een voorkeursmaand hebt waar hij de handtekening op kan zetten, dan gaan we dat regelen.
1: Liefst achterop, maar ja, dat is ook zoiets.
0: Ja, anders dan verpest je de foto, wil je zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: hé, ik snap het. Goed, hey, Michel, we sturen zo'n kalender op. Ja, komt goed, dan ga naar Gemert toe.
1: Yes, dank je.
0: Heel goed. Kan je de handtekening van Tini krijgen? Vraag je om die van Stefan? Nou ja, heb ik zelf ook niet trouwens.

0: avond en zijn maximaal. Waarvoor Django als jij niet kiezen kan. Teken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: 7 oktober, 5 minuten voor 9. En vandaag krijg jij bezoek.
1: Ik heb jou net eerst officieel maar even gefeliciteerd. Dat lijkt me, dat is het belangrijkste voor die hele 7 oktober, toch?
0: Ja. Nou, als je naar mij vraagt, is dat het belangrijkste. Ja, maar er zijn genoeg mensen die er anders over zullen denken.
1: Nou, ik niet. Ik hoorde net jouw kandidaat en die wilde graag die handtekening van Leur bij de verjaardag. Ik denk, nou ja, 7 oktober, die pagina. Zou natuurlijk ook een krabbel van Lars van Dijk kunnen.
0: Nou, dat is wel heel erg overdreven. Ik ga niet een kalender weggeven en dan zeggen... Hey, zal ik mijn handtekening er even voor je inzetten?
1: Nee, maar dat hadden ze aan kunnen dragen in dit geval.
0: Ja, nou ja, als het gewoon een leuke vrouw was die het vroeg of zo. Ja.
1: Het kan nog, dames, de hele dag.
0: Nou ja, Michel wordt gemerd.
1: Ja, als hij dit nu hoort, dan denkt hij, shit, ja, misschien wel moeten doen. Ja. Jammer, joh, gemiste kans.
2: Het is een grapje, hoor.
0: Nee, maar jij krijgt de wannabes.
1: De wannabes, ja, dat wordt gezellig met de mannen, absoluut.
0: Ze
1: ja.
0: zijn bekend van goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Dat is toch wel het liedje van ze.
1: Absoluut.
0: Alleen, nu hebben ze... Nou, ze komen eigenlijk voor een ander liedje, maar... Ze hebben pas geleden een liedje uitgebracht over Alzheimer. Ja. Dat vind ik een erg mooi liedje.
1: Bijzonder mooi liedje. Jij draaide dat maandag en wat je ook zei, als je heel goed naar de tekst luistert. En dat is vaak wel belangrijk bij liedjes, maar dat vertelt eigenlijk alles.
0: Ja, luister, dat is gewoon een tip van Flip. Luister eens een keer goed naar de teksten van de liedjes die hier voorbij uitkomen.
1: Nou, we gaan hem vandaag zeker draaien in het bijzijn van de Wannabes. Ook het verhaal erachter, hoe de samenwerking tot stand is gekomen. Met Peter Houtman natuurlijk van Feyenoord. Dus het gaat straks wel over dat liedje, zeker.
0: Ja, zeker. Er zijn wel meer liedjes daarover gemaakt. Lucas en Gea hebben er bijvoorbeeld eentje. Ja. Dat gaat ook daarover. En Snelle bijvoorbeeld heeft, begin dit jaar zoiets, een liedje gemaakt. Laat het licht aan.
1: Oh ja, ja.
0: Ook zo'n, ja, dat wordt gauw emotioneel, dat soort muziek natuurlijk. Ja. Maar wel een heel mooi liedje.
1: Maar ja, dit is met dat soort type liedjes. Ik bedoel, iedereen heeft er wel enigszins ergens mee te maken.
0: Ja.
1: Dus het is zo herkenbaar. En het is altijd maar tralala en holadie. Maar af en toe even op de rem trappen en nadenken van, oh ja, zo vanzelf. Spreken. Het is het allemaal niet. Klopt wel.
0: Nou ja, inderdaad. Met wat we zeggen, luister eens een keer goed naar de tekst, dan bedoelen we natuurlijk niet analyseren. Zolang ik geen volgorde fluiten, ga ik niet naar buiten.
1: Nee.
0: Maar luister eens een keer goed naar.
1: Absoluut. Dus dat gaan we straks zeker doen tussen 11 en 12.
0: Tot over mijn spreekbeurt.
1: Jij gaat zo meteen feest vieren of wordt er nog gewerkt vandaag?
0: Nee, ik ga niet te hard werken vandaag.
1: Nee.
0: Het met andere woorden, gewone woensdag. Nee, yes. nee, zeker niet. Gewoon, ik weet niet, ik vier niet echt mijn verjaardag altijd.
1: Ook aankomend weekend niet of zo, dat soort dingen?
0: Nou ja, ik heb wel familie eventjes op de koffie, zeg maar. Maar okay. Het is niet dat ik...
1: Koffie, gebak, inpakken en wegwezen.
0: Ja, nou ja, goed. De eindtijd is eindtijd.
1: Ja, dag mensen. Bedankt. Ja, hoi.
0: Toch wel een beetje. Wij zijn van de middagverjaardagen.
1: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik fantastisch.
1: Want maar wordt dat dan vanzelf niet avond?
0: Nee. Oh. Nee. Ja, bij een ander. Bij een ander kunnen we het echt heel goed laat maken. Maar wij, mijn vriendin heeft dat ook. Wij vieren dan in dit geval een tijdvak. Geef je gewoon aan. Bij mijn vriendin was dat van 1 tot 5. Ik zeg, kom gewoon rond een uur of 3 of zo. En dan drinken we even een bakje koffie in de
1: straat. Ja.
0: Maar daarna dan kun je gewoon even... Lekker met z'n tweeën eten. En dan heb je de hele avond al voor je. Dat is toch fantastisch?
1: Lekker hoor. Hey.
0: Dat is geweldig.
1: Dan pas echt feest vieren.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, jouw verjaardag vieren natuurlijk 3 dagen op rij. Dus... heb je nog tijd tekort?
1: Dat bedoel ik.
0: Kunnen we er nog eentje doen? Als ik even wat tijd...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Veen en Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in het wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
3: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
16: 9 minuten over 9. Hartelijk goedemorgen op deze woensdagochtend, halverwege de werkweek. Wij gaan kijken hoe de situatie op de Nederlandse wegen is. En de vrouw die daar alles van weet, alle ins en outs, die gaan wij nu spreken. En dat is Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
18: Hi, Teken, goedemorgen. Nou, laat ik maar beginnen met wat goed nieuws, want de files worden weer korter. Het was een vrij drukke woensdagochtendspits en dat is het nog steeds eigenlijk, want het is nog steeds drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan nog steeds lange files bij Europoort. Dat komt door de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Zuurhofbrug dicht, want het wegdek is hier in slechte toestand. Al het verkeer wordt omgeleid via de vluchtstrook en dat kost je ruim 30 minuten. Dit veroorzaakt ook files op omliggende wegen, zoals de N218 tussen Spijkenisse en Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N57 is het oponthoud in beide richtingen zo'n 30 minuten. Ook zijn er hier en daar wat ongelukken gebeurd die vertraging veroorzaken. Op de A9 bij Amsterdam-Bijlmermeer ging het vanmorgen mis... en dit veroorzaakt nu vooral file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voorbij naar de vesting is het oponthoud 25 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij Roelof Arendsveen al een tijdje de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 20 minuten. Ook meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles vanmorgen. Op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 107,9. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 86,8. En ook op de A13 wordt geflitst van Den Haag naar Rotterdam. Daar staan ze bij 6,7.
16: Dankjewel voor deze update, Mandy. En dan spreken we elkaar er straks na 10 nog een keertje.
18: Yes, doen we. Tot zo.
16: Tot zo.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: We hebben zometeen muziek voor je van Lara Mila. Had ik jou maar nooit gezond. En Rutger van Barneveld staat nu voor je klaar met Zwoele Zomernachten.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

Als je deze dame een beetje volgt op de social media, dan weet je dat ze druk is met optredens. Dat ze kleine feestjes doet, grote feestjes. En ze heeft in Assen bij ons op de zomertour laten zien wat ze allemaal in haar mars heeft. En vorige week spraken we haar kort even bij de Buma NL. En druk bezig achter de schermen met het bedenken van nieuwe liedjes. Dus hopelijk krijgt deze single een mooie opvolger. Had ik jou maar nooit gezond. Lara Mila hoorde je aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering op woensdagochtend. Wijngaard woensdag, visite woensdag, gezellige woensdag. Geef het een term en het klopt. Ja hoor, want we maken er een feestje van de komende

onstekelijk liedje Door Jouw Lach. Het is de nieuwe single van Evert van Huygenvoort samen met Laura Ros. Door Jouw Lach. Ik zei al, de woensdagochtend. Straks gaan wij de deuren weer openen van het hotel, waarbij het Radio NL Muziekhotel weer twee kamers vrij gaat maken. Twee liedjes die gedraaid zullen worden. Doen we straks tussen 9:30 en 10:00. En nu muziek van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht.

0: Regel18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
2: Oh, wat doe je elke keer met mij?
1: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalet en sta-caravans.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vitelocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
11: Nu 111 Vitenolie tankstations.
1: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
12: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
13: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk.
19: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
18: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
20: Waar ga jij hem hangen?
21: Op je werk, thuis
20: of misschien bij je in de auto?
21: Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027.
20: En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij.
21: Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender.
20: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: We zeggen het wel vaker, het feestje op je radio, maar met deze man is het altijd feest. En zeker met dit soort liedjes. Proud to be Fout, de Gebroeders Co. hier in werk en uitvoering. Aankomende zondag is het de Bokbierdag in Zutphen. Radio NL is daar trouw ieder jaar bij met een podium en natuurlijk de optredens tussendoor. En een van de optredens is daar van de Gebroeders Co. op zondagmiddag 11 oktober. De Bokbierdag in Zutphen. En deze zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Proud to be Fout.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Wij hebben het Muziekhotel voor je. We gaan zometeen weer twee kamers vrijspelen. Tenminste, wij krijgen zometeen in ons scherm de cijfertjes. Die corresponderen met de hotelkamer. En dan maken we die leeg. Gaan we het liedje draaien. En vervolgens is er ruimte. En die ruimte mag jij invullen. Ik zei het eerder deze week al, vorige week ook al. We gaan binnenkort verbouwen. Het hotel wordt te klein. We gaan het groter maken. En we gaan de hoogte in. Jawel, het wordt een hotel flat. Dus het gaat echt met grootste stappen vooruit. Binnenkort in de verbouw. En de uitvoering ervan, wanneer het klaar is, laat ik het je zeker weten. Laten we snel kijken met welke twee liedjes wij vandaag het hotel mogen doen. 10 kamers. En we gaan er 2 bevrijden uit die kamer. Welke 2 artiesten zijn het? Dat is in ieder geval kamer nummer 7. Die hebben we in ons scherm. En het tweede cijfer is... Even wachten. De 5. Kamer nummer 7 en kamer nummer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we die erbij zoeken. Laten we beginnen met kamer nummer 5. Dat is een inzending van Marianne uit Olgensplaat. Die kwam met de suggestie Grand Dame met herinneringen. Dat is een mooi liedje. Inderdaad, jaartje of 4, 5 geleden volgens mij dat hij hem heeft uitgebracht. Gaan we er nu bij zoeken. Gaan we ze meteen voor je draaien. En kamer nummer 7. Dat is de kamer van Marianne Weber, de Italiaan. En dat is de inzending van Dennis Aaldering uit Dodewaard. Dat zijn de beide liedjes die we nu voor je gaan draaien. De ruimte voor kamer nummer 5 en kamer nummer 7 mag ingevuld worden. En mocht je een suggestie hebben voor een artiest met een bijbehorend liedje, dan lees ik dat heel graag van je. En wie weet kunnen we jouw suggestie zometeen officieel in gaan checken.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: een van de grote hits van Marianne Weber. En dit was de Italiaan.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Twee kamers leeggemaakt. En dat waren de beide liedjes die we mochten draaien. Grat Dame met dat hele mooie liedje over de mooie herinneringen. Inderdaad, als je dit zo luistert, dan is het weer even een terugblik op je jeugd. Zo zul je natuurlijk zelf je eigen beeld ook hebben van waar je vroeger speelde. Daar zijn nu ook andere dingen gekomen. Of ja, het speelveldje is er niet meer. En dat is daadwerkelijk een groot huis geworden. Of een parkeergarage. Het kan tegenwoordig allemaal natuurlijk. Dus een erg mooi liedje. Grat Dame, gevolgd door Marianne Weber en de Italiaan. Kamer nummer 5 was leeg, is ingevuld door Ferdinand uit Helmond. Hij kwam met een suggestie van René Schuurmans bij ons in Brabant. Staat genoteerd bij deze Ferdinand en zal misschien één deze dagen gedraaid worden. En anders geduld, want er komt een dag, dan wordt het liedje gewoon gedraaid in het hotel. En kamer nummer 7 is inmiddels ook ingevuld. Daarvan kregen wij een reactie uit Ridderkerk. Esther stuurde het volgende. Zou je voor mij Clouseau met Anne in het hotel willen plaatsen? Dat willen wij met alle liefde doen en is bij deze dan ook gedaan. Clouseau, kamer nummer 7 met het liedje Anne. Dankzij Esther uit Ridderkerk. Dat is over het Muziekhotel voor deze woensdag. Gaan wij zo meteen op weg naar het nieuws van 10 uur. Straks natuurlijk de 3:30. We gaan nog een boeren- of een boerinnenkalender weggeven. En het leuke van deze woensdagochtend is dat we hem feestelijk af gaan sluiten. Want straks visite hier bij ons in de studio. En ik kijk er echt naar uit. Want het zijn vrolijke mannen die altijd een goed verhaal hebben. Straks bij ons tussen 11 en 12. De Wannabes hier op Radio NL. Dat straks. Eerst, ook niet vergeten, Wijngaard Woensdag. We doen er eentje voor Henk. Ik moet nog wat jaren mee.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker.
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel, moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
20: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
24: Zo, klus klaar?
25: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
24: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
25: Hoe dan?
24: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
25: Mag wat kosten zeker?
24: Maar €15 per maand.
25: Echt? Hoe heet het?
24: Ik app het je wel even.
25: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
24: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
27: Welke domeinen dan?
28: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
27: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
28: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
29: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
31: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
32: Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering voor deze woensdagochtend. Ik zei het al, we hebben nog een kalender weg te geven. We gaan straks op zoek naar 3 liedjes die gedraaid kunnen worden. En daar meteen al even het verzoekje aan jou. Verstuur even een suggestie in. Waarvan denk jij dat zou prima passen op deze woensdagochtend? De naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we hem vandaag een mooi plekje geven in de lijst van 3. De zogeheten 3 na half 11. Dat straks. Allereerst beginnen we met de meldingen van de ANWB. Waar rijdt het langzaam? Staat het stil? En waar worden de controles uitgevoerd? Op die vragen hopen we een antwoord te krijgen van Mandy van der Plas bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
33: Hi Teken, goedemorgen. Nou, goed nieuws, want de spits is nu echt bijna voorbij. Nog maar 3 files hier op mijn beeldscherm. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is het nog altijd druk bij de Zuurhofbrug. De linkerrijstrook is daar dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtauto. Dat gebeurde daar vannacht al. De vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam vielen bij knooppunt Zaandam. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En ook langzaam rijdend verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Geldermalsen is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden en de vertraging is hier bijna 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook een behoorlijke rit aan flitsers. Op de A1 bijvoorbeeld vanuit Duitsland naar Hengelo. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 166,6. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 4,3. Op de A7 van Den Oever naar Horen bij 34,2. En ook wordt er geflitst op de A32 van Leeuwarden naar Heerenveen bij 61,7.
32: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan straks ongetwijfeld om 11 uur nog even een laatste update over alles.
33: Gezellig weer, tot zo.
32: Gaan we voor, tot zo.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Ja, deze man die kan terugkijken op een heerlijke zomer met een goede single. Joey Nicolai, Tinto de Verano. Nog één keer, de zomer van 2026.
1: Muziek van Radio.

0: Het is en blijft een prachtig mooi liedje. Ga nooit meer van huis. 2007 werd het uitgebracht door vader Abraham. Maar zo is het natuurlijk ook. Kus altijd even je geliefde. Zeg altijd even gedag. Want ja, je weet nooit hoe het leven loopt. Mooi gedaan, vader Abraham. Aan het begin van uurtje nummer 2 van Werken Uit voor. Ja, leuke dingen die hier binnenkomen. Mensen die ons attenderen op verjaardagen. Mensen die een feestje vieren. Thomas bijvoorbeeld, die heeft ons wat fotootjes ingestuurd. Die was, goedemorgen Teken. Ik ben op vakantie in Limburg, in Valkenburg, met de vakantiereis. En die stuurde een fotootje van Anton van de Dikdakkers. Je krijgt de groeten. Nou, het leuke daarvan is, die heeft daar gisteravond een optreden verzorgd. Zover ik begrijp uit de berichtjes. En Anton is vandaag jarig, dus dat vraagt zometeen nog wel even een liedje van de Dikdakkers, dat gaan we zeker doen. Meer mensen die op vakantie zijn. Leo uit Apkoude, die schrijft morgen Teken. Hier op Gran Canaria ook maar weer lekker aan het luisteren. Voordat we het ontbijt aanvallen en straks plat op de bedjes gaan. Oh, dat is ook lekker. En ondertussen wel genietend van de muziek van Radio NL. Kijk, dat is ook een woensdagochtend doorkomen. Jaloers maken bijna. Ja, zo is het toch wel.
1: Ga aan de slag met Teken.
0: Ik zie mezelf daar al liggen hoor, op het strand.
1: Een goede sfeer en leuke mensen.
0: Niet voor iedereen het beste plaatje, maar ik zou het wel willen, ja.

Als je aan de bar zat en je had een gezellige avond gehad en je hoorde dit liedje, dan wist je van ja jongens, nu is het afgelopen. Voor het personeel wat al de hele avond druk bezig was, achter de bar, bij de garderobe, bij de muntverkoop, bij de muziek. Dan was het vaak zo van ja hoor, het is klaar, we kunnen straks een borreltje drinken met z'n allen. Mooie herinnering aan deze plaat, André Hazes en het laatste rondje hoorde je hier in Werk en Uitvoering op woensdagochtend. Deze man die is zich aan het voorbereiden, vele fans ook, want we lezen daar dagelijks berichten over hier in de app van Radio NL, maar ook op social media. Iedereen is aan het aftellen richting eind oktober, want daar staat hij weer 2 dagen lang in Ahoy, Rotterdam. Ik heb het over Jannes, je gaat hem nu horen, met Zwevend naar het geluk.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
12: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier.
11: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Zo, klus klaar?
19: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
18: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
19: Hoe dan?
18: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
19: Mag wat kosten zeker?
18: Maar €15 per maand.
19: Echt? Hoe heet het?
18: Ik app het je wel even.
19: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
18: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan.
6: De 3 na half.
20: half elf.
21: Er is er weer tijd voor. We mogen ze weer op verzoek gaan draaien. Dat doen we met heel veel liefde en plezier. We gaan, voordat wij de drie na half elf starten, even het berichtje erbij pakken van John Renkens uit Venray. Die schrijft: zouden jullie voor de drie na half elf de Wannabes willen draaien met dat liedje met Peter Houtman, voor ik het vergeet? Maar John, ze komen straks bij ons in de studio tussen 11 en 12 hier op Radio NL. Dus dat liedje dat krijgt straks zeker nog de aandacht. Zullen we uitgebreid over praten. En we gaan hem ook zeker draaien. Dus dat wordt een verlaten 3 na half 11 tussen 11 en 12. Hou het daarop. We gaan beginnen met de suggestie die binnenkwam van Jan uit Nunspeet. Voor de 3 na half 11 zou je Marloes Oosting en Frank van Etten kunnen draaien. Met dat hele mooie liedje Ik weet niet waarom. En dan speciaal voor Maria gaan we doen. Gaan we beginnen met de 3 na half 11.
22: Nummer 1.

0: Leuk om deze weer eens te mogen draaien. Het is een jaartje of zes geleden dat hij deze uitbracht. Deze uitvoering van Drink Rode Wijn. Je hoorde Donnie Ponsen. En dan reden we op verzoek van Brittany Mennings uit Spijk. Willen jullie Donnie Ponsen afspelen met Drink Rode Wijn? Bij deze gedaan.
1: De drie na 10:30.
0: Dat waren de eerste twee. En de laatste die gaan we draaien op verzoek van Petra uit Kuinderen. Hey Tirke, zou jij Yves Berendsen met lust willen draaien? Dat is een mooie afsluiter voor de 10:30 voor deze woensdagochtend. Gaan we met alle liefde voor je doen. Hier is hij, Yves Berendsen.
1: De drie

dit is wel het uur van de familie Wolters. Vlak voor 10:30 draaiden we al Jan is zwevend naar het geluk. En dit was zo'n Jan. Want hij heeft deze week de Hollandse nieuwe te pakken met Ik Wil Jou. En daarmee komen we bijna aan het einde van uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. Zometeen na 11:00 de finale van de woensdagochtend. En zometeen vlak voor 11:00 hoor je nog een klassiekertje van Henk voorbij komen. Wijngaard Woensdag. En straks bij ons tussen 11:00 en 12:00 de Wannabes op Radio NL.

0: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal. De bouwverslimmers.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre.

0: www.bedrijfsonline.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet nog wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Tot 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
21: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Kijk op skodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje!
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudal, de bouwverslimmers.
14: Bijna 6 minuutjes over 11, deel 3 van Werk en Uitvoering. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. En daar zit Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
15: Hey, hallo teken, goedemorgen. Goed nieuws, want we zijn filevrij.
14: Yes!
15: Ik heb helemaal niets te melden. Dus, ja, hier en daar heb je wat vertraging, maar dan is de vertraging echt maar 1 minuut of maximaal 3 minuten. Dat mogen we officieel geen file noemen. Dus op naar de flitsers dan, want die worden wel volop gemeld door Flitsmeister. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 213,1. De A27 Utrecht richting Almere bij 108,4. De A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8. En op de A6 van Emmeloord naar Joure bij 285,6.
14: En dat was hem dan al. Een korte, maar snelle ronde, Mandy.
15: Ook wel eens lekker, hè?
14: Ja, is ook fijn.
15: Kort, maar krachtig.
14: Voor de mensen op de weg natuurlijk ook. Lekker filevrij doorrijden. Heerlijk.
15: Ja, beter nieuws kun je niet krijgen. Als
14: daarom, ik ben blij dat je dat mooie nieuws mocht brengen. Dankjewel en heel graag tot de volgende ronde.
15: Tot de volgende weer.
14: Doei, doei.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Gisteren kreeg ik een heel blij appje van de man die we nu gaan horen. Want na 25 jaar komt hij aankomend weekend terug in de top 30.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Gisteren stond de Radio NL Top 30 al online voor aankomend weekend. En het was Frans Bauer opgevallen dat hij terug was in de lijst met hetzelfde liedje waarmee hij 25 jaar geleden ook al in de lijst stond. Hij zei, dit is er eentje om in te lijsten. En dat gaat hij ook zeker doen. De printer draait in Feyenoord en een lijstje. En dan komt hij geloof ik ergens in de keuken te hangen, zoals hij zei. Dat is alleen maar leuk natuurlijk. De Radio NL Top 30 aankomende zaterdag tussen 1 en 3. En zondagmiddag tussen 4 en 6. Met als nieuwkomer inderdaad heb je even voor mij met Billy Dans en de Afro Bros. We hebben tot nu toe wel eens één gast in de studio gehad in deze nieuwe studio. We hebben wel eens twee gasten gehad, maar nog steeds geen drie gasten. En daar komt vandaag verandering in, want de wannabes zijn bij ons. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zonneschijn.
0: Kijk, zo klinkt dat. Oh, jongens.
1: En je hebt nog plek over, joh.
0: Ja, we kunnen nog meer mensen uitnodigen.
1: Ik ken heel voetbalelftal in.
2: Dus ja. Johnny Valentino had mee kunnen komen.
1: Hij had mee kunnen komen, ja.
2: Maar hij was verhinderd.
0: Ja, ik las het in de mail. Want ja, de promotie rondom die single, die is volle bak gaande. Ja.
1: Zeker.
0: Peter had ook nog mee kunnen komen. Peter Houtman.
2: Ja, had ook gekund.
1: Beide hadden het gewild, maar ja, allebei vrienden. Dus je moet het met ons doen.
0: Daar zit ik ook niet over in. Ik vind het alleen maar leuk dat jullie er weer zijn. We stonden net een beetje te kijken naar de oude studio waar we tijdelijk in zaten. Maar dat was nooit gelukt, hè, met z'n vieren.
2: Nee.
1: Nou ja, we zijn makkie schapen, toch?
0: Ja, dat had je niet leuk gevonden, hoor.
1: Nee,
0: absoluut niet. Nee. Mannen, welkom. Het is een tijdje terug.
1: Ja, veel te lang geleden.
0: Dat vonden wij stiekem mezelf ook wel. Ja.
1: En we hebben ook veel te vertellen, dus dat komt goed uit.
0: Nee, daarom. Ik had ook een uur voor jullie gereserveerd. Dus ik denk, dan zit dat wel goed.
1: Oh, moeten we doorpraten.
0: Ja, want jullie zijn bezig erbij. Ik noemde net al even, nou ja, we hebben het over Johnny Valentino. We hebben het over Peter Houtman. Beide liedjes gaan we straks nog draaien.
1: Ja.
0: Maar ja, jullie kunnen in ieder geval terugkijken op een mooi jubileum, lijkt mij. Want zo lang is het al geleden dat we elkaar gesproken hebben.
2: Nou, inderdaad, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben was in Ridderkerk. Toen hebben we het gehad dat we allebei 20 jaar bestonden.
0: Ja.
2: En dat was een mooi jaar. Jullie hebben een mooi jaar gehad, wij hebben een mooi jaar gehad. En nu zijn we alweer bijna aan het einde van dit jaar, toch?
0: Ja, ja. Zo snel gaat het.
2: Dan zijn de oliebollen komen er bijna alweer bij, toch?
0: Die R is in de maand en dan weet je van nou, dan gaat het wel super snel, hoor.
1: Ja. Ik ga even bij een microfoon staan die het wel doet.
0: Oh nee, Arie, ik maak de fout.
1: Arie. Nee, ja, zet dan die maar weer aan. Ja, nee, ga maar lekker zitten. Ja, nee, dan haak je stappenteller aan. Ja, de grote studio weer helemaal door.
0: Ja, maar ik heb ook veel meer knopjes dan voorheen. Dus dit is een goede test. Kijk, we gaan even kijken. Arie, 1, 2, 3, test.
3: Ja hoor.
0: Ja!
2: Ik denk, waar gaat dit naartoe wandelen?
0: Ja, die loopt weg, die heeft er zin meer in. Excuus, Arie.
3: Nee, ik hoorde mezelf niet.
0: Nee, maar nu wel. Luid
3: de lampje die brandde niet.
0: Ja.
3: Die stond wel aan. Nou, dan loop ik naar die.
0: Ja, maar voor de mensen die meekijken, ze zijn er alle drie. En voor de mensen die dit op de radio horen, ze zijn er nu ook alle drie.
2: Ja, allemaal.
0: Dus dan klopt het. Ja. Goed, ja, maar wat dat betreft 20 jaar. Ja, jullie een jubileum, wij een jubileum. En, en dan is het alweer bijna eind 2026. Maar er gebeurt veel rondom de wannabes.
1: Ja. Ja, er gebeurt inderdaad heel veel. En we moeten af en toe zelf ook heel eventjes achter onze oren krabben om te beseffen wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar ja, we zijn echt lekker onderweg. Of het nou theater is, of dat we mooie projecten doen, of we naar het buitenland gaan. Het zijn allemaal hartstikke leuke, interessante dingen.
0: En mooi toch?
1: Jazeker.
0: Dat genieten, dat staat bij jullie echt hoog in het vaandel.
1: Absoluut.
3: Maar dat draait het toch ook een beetje om in het leven, toch?
0: Ik denk dat dit een hele goeie is wat je nu zegt, want dat vergeten heel veel mensen nog wel eens.
3: Ja, en als je dan toch die leuke dingen doet, geniet er dan inderdaad van me lekker van je.
0: Ja, het komt op je pad, dus op wacht. Wij gaan een viertal liedjes vandaag van jullie draaien, waarvan straks natuurlijk de plaat met Peter. We gaan de plaat met Johnny Valentino, want ik hoorde net al hele mooie berichten over afgelopen weekend. Daar wil ik zometeen heel graag meer over weten. Maar ja, het is 7 oktober en het zonnetje is er nog volle bak bij.
2: Lekker, hè?
0: Ja, zullen we hem doen?
2: De zomer?
0: Ja, zullen we. Ja.
2: Komt er dan.

0: Raymond Hermans en ons pakken ze niet. Afgelopen vrijdag was hij hier bij ons om live te zingen in de ochtendshow bij Lars. En hij kijkt natuurlijk reikhalzend uit naar die 1 november, want dan staat hij in de FNR in Eindhoven. Wij hebben bij ons visite. Ik zal alle microfoons openzetten, zodat iedereen ook daadwerkelijk hoorbaar is. Want 3 fantastische vrienden hier op visite. De Wannabes. En ja, natuurlijk, goedemorgen. Zonneschijn mochten wel draaien, wat jullie al zeiden. Ari, het kan gewoon ook tweede kerstdag, hè?
1: Tuurlijk.
0: Altijd.
1: Ja, whatever. Kijk maar, midden in de nacht ook.
0: Maakt ons niet zo gek veel uit. Jullie hebben een prachtig mooi liedje gemaakt, wat wij zo meteen gaan draaien. Lekker shaken. Even terug in de tijd, jongens.
2: Ja, fantastisch. Ja, we hadden afgelopen weekend een theatervoorstelling. We zijn zo gek dat we elk jaar een All the Way doen. Dat is, zo heet ons theatervoorstelling. Dat is een eenmalige show die we doen. En dan gaan we maanden repeteren om daar een toffe show van te maken. Dat laatste is gelukt. Het is een toffe show geweest. Overigens, dat voorbereiden is ook gelukt.
1: Die maanden, inderdaad.
2: En in zo'n programma hebben we altijd een gastartiest. En we hebben Johnny Valentino gevraagd om ons bij te staan die avond, want het was een rock'n'roll thema. Back to the 50s.
0: Wow.
2: Met dubbel Z. En ja, Johnny Valentino is natuurlijk een voormalig rock'n'roll zanger.
1: Ja, en hij heeft die 50s nog een soort van hele mee.
3: Hij luistert mee, hè?
2: En toen zei we, joh, vind je dat leuk? Hij zei, ja, ik vind het leuk om mee te doen, maar ik zou het dan wel tof vinden als we met z'n viertjes een lied zouden zingen.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hij had een titel waar hij mee aan de slag wil. Dat is zo'n 30 jaar oud, geloof ik.
3: Ja, oud liedje, Belgisch. Ja.
2: Een Belgische song, weliswaar Engelstalig, maar het is daar een grote hit geweest, meerdere landen. En daar hebben we een eigen tekst op gemaakt. En dat vonden we zo tof. Dat we zeiden, ja, het is eigenlijk een beetje zonde om dat alleen maar voor die ene avond te doen. Laat me op single uitbrengen. En ja, hij wordt goed ontvangen.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, grandioos.
0: Maar even terug naar het theater, want ik kan me dat voorstellen. Daar komen liefhebbers op af die helemaal gek zijn van rock and roll. Dan staan jullie daar op het podium. Op dat publiek, blijft dat keurig netjes op de stoelen zitten? Of is
3: Nee, natuurlijk niet. Als wij een theatershow doen, dan je mag blijven zitten, maar je mag ook gewoon dansen. Wij doen zelfs polonaises in het theater. Dat is echt wennen. Mensen snappen er helemaal niks van.
0: Nee, maar dat is mooi.
2: Fantastisch.
3: Ja, maar we hebben tegenwoordig wel uitgevonden de POP, de polonaise op de plaats. Dat is veiliger voor in theaters. Dat is ook mensen die niet van hun plek kunnen. Of door wat aan benen of weet ik wat. Dus
1: met al die vrouwen die een tasje laten slingeren, weet je wel. Breek in de klauwen.
2: Breek je klauwen, leg in de griegel.
3: Maar voorheen deden we dat wel, gewoon echte polonaise. En dan was het helemaal, zag je dat door heel
2: veel. Fantastisch,
3: ja, heel leuk, maar het was wel te veel chaos. Dus de POP hebben wij gemaakt. En dat is ook hilarisch om te zien.
2: Ja.
0: Maar hebben jullie dan ook op de flyer een dresscode staan? Of is het gewoon, kom maar zoals je bent?
3: Ja, sowieso. In dit geval hadden we het wel gezet. We zouden het leuk, het is nooit verplicht. Hè? Mensen die zich niet willen verkleden. Wij houden zelf ook niet zo van verkleden.
1: We hebben een hekel aan verklede mensen eigenlijk.
3: Tuurlijk. Maar er zijn er wel die dan leuk meegaan in dat thema. En ja, dat is fantastisch om te zien.
0: Ja. Echt, ja, wauw, maar dat was muziek.
2: Dames in petticoats en met ponies en paardenstaartjes en suikerspinnen en gozers in leren jassies en dat soort dingen. Fantastisch.
0: Maar als je dan vooraf even door in de coulissen staat en je kijkt even om het hoekje en je ziet dat al in de zaal binnenkomen, dan denk je van dit wordt toch een avond om nooit te vergeten.
2: Zeker, maar we gaan eigenlijk altijd op het geluid af.
3: Ja.
2: In plaats van kijken, luisteren wat voor energie uit de zaal komt, weet je wel. En dan merk je al gauw, dit wordt een toffe avond.
0: Ja, maar als jij in de coulissen staat en het is flink wat geroezemoes in de zaal en dat soort dingen, dat is een goed teken?
3: Jazeker. Ja.
1: En soms merk je het ook gewoon op de manier waarop ze naar binnen lopen. En in wat voor enthousiasme dat gebeurt.
3: Ja, of als ze zitten mee te klappen of mee te zingen op de inloopmuziek.
0: Oké. Okay.
3: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dat je denkt van, oké, het wordt zo'n avond.
0: Ja. Ja. Oh, maar dat is wel grappig, want nu hebben we een andere kijk inderdaad. Tuurlijk kennen wij theater ook van de andere kant. Maar als je in de zaal zit, dan denk je van, nou ja, laat het maar beginnen wat je zegt, meezingen of mensen komen enthousiast binnen. Maar jullie als muzikanten hebben dan meteen zoiets van, dit wordt
2: het. Je voelt aan de energie dat het een toffe avond kan gaan worden.
3: Of dat je denkt van, hier moeten we nog hard aan werken. En dan doen we dat ook en dan komt het goed.
2: Ja hoor.
1: Kijk, weet je wat het is? Het is daarin ook gewoon een kwestie van geven en nemen. Dus wij geven die energie, maar dan is het ook wel lekker als je een klein beetje energie terugkrijgt.
0: Ja.
1: Nou, zo werkt dat.
0: En dat is het. Hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, dat gaat niet altijd op, hoor.
3: Maar vaak wel.
1: Soms ben je ook aan zijn eind vanavond helemaal leeggezogen.
2: Ja, heb het nou over zijn privé ziet.
0: Ja, oké. Okay. Ik keek jou al aan van, moet ik vier op doorgaan? Maar die knipoog zijn voldoende. Dus,
3: en door.
0: Zullen we gaan shaken, mannen?

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat maispuffs.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautmeng Dagstein.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkunie Breaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Natuurlijk wel belangrijk om even te weten wat het weer ons de komende uren gaat brengen. Want ja, nu nog fantastisch mooi, prachtig mooi weer. Maar daar komt toch wel enige verandering in, hebben we gisteren al laten blijken. Vanmiddag dan eerst nog hoge temperaturen, 21 tot 24 graden. Vanuit het westen neemt wel de bewolking toe. En later gaat er dan in de avond regen vallen. In het zuidoosten is er in het begin vanavond zelfs nog een klap onweer mogelijk. Morgen, dan hebben we de donderdag in het vooruitzicht van 8 oktober. Dan wisselen wolken en zon elkaar af. Enkele buien trekken van noordwest naar zuidoost over het land. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. In het binnenland soms hard en soms hard aan de kust, dat is hem. En het wordt morgen beduidend koeler dan vandaag. Dan moeten we doen met 15 tot 16 graden. Zometeen meer vrolijkheid op Radio NL. De Wannabes zijn bij ons en we gaan nog 2 liedjes van ze draaien. Hoor je zometeen.

0: Het einde dat de plaat uitkwam halverwege de zomer. Toen zeiden de havenzangers al, we gokken erop dat we september ook nog mee kunnen pakken om een happy sappy en een barbecue te doen. Nou, inmiddels is het 7 oktober en dat kan nog steeds. Alleen na morgen, dan krijgen we toch meer dat beeld wat bij deze tijd van het jaar past. Wat meer regen, wat meer wind en lagere temperaturen. Dus dan doet de herfst toch echt zijn intrede. Sean Ball samen met de havenzangers en happy sappy barbecue. Bij ons de wannabes vandaag in de studio. En ja, jongens, eigenlijk draaien we veel te veel muziek. Want er wordt er weinig.
1: Zoveel te vertellen.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Mannen, een serieus onderwerp. Want afgelopen maandag toen draaide Lars het liedje al een keer. En wij krijgen daar best heel veel reacties op. Het is zo herkenbaar. Jullie hebben samen met Peter Houtman, voormalig Feyenoorder, hebben jullie een prachtig mooi liedje gemaakt. Wie mag ik het woord geven over dit hele mooie muzikale document?
2: Ja, we hebben er alle drie wel over het algemeen wat over te vertellen.
0: Zeker, ze zeggen, ga los.
2: Ja, steek van Waller ook.
3: Oh, nou ja, het is zo dat... Eigenlijk is het natuurlijk heel bijzonder dat dit thema bij de wannabes... Veel mensen denken, de wannabes, dat is alleen maar feestmuziek en zo. Mochten ze echt naar onze teksten luisteren, dan merken ze dat er eigenlijk bijna altijd wel een boodschap in zit. Maar in dit geval is het ook nog eens even een thema dat je denkt van zo.
0: Ja.
3: Maar dat komt een jaar of 4 lopen wij al met dit idee in ons hoofd. We moeten wat met Alzheimer. We hadden daar wat ideeën bij. De titel hadden we eigenlijk al bedacht voor ik het vergeet. En toen we 1,5 jaar geleden te horen kregen dat Peter Houtman Alzheimer hoe heet dat?
1: Diagnosticeerd.
3: Zo, mooi woord of niet?
0: Hey. Knibbel, dubbele woordwaarde.
3: Toen hij te horen kreeg dat hij het hebt. toen schrokken we daar natuurlijk enorm van. Dat greep ons erg aan. En ja, toen hij ook vervolgens nog eens al zijn werkzaamheden als stadionspeaker bij Feyenoord neerlegde. Toen hadden we zoiets, jeetje, misschien moeten we eens met Peter in gesprek gaan om te kijken wat we met dit idee kunnen. Dus we hebben Peter benaderd, zei, joh, wij hebben een liedje. Het heeft ons geïnspireerd om het liedje ook te zingen.
0: Hey, knibbel, dubbele woordwaarde.
3: Toen hij het horen kreeg dat hij het heb. toen schrokken we daar natuurlijk enorm van. Dat greep ons erg aan. En ja, toen hij ook vervolgens nog eens al zijn werkzaamheden als stadionspeaker bij Feyenoord neerlegde. Toen hadden we zoiets, jeetje, misschien moeten we eens met Peter in gesprek gaan om te kijken wat we met dit idee kunnen. Dus we hebben Peter benaderd, zei, joh, wij hebben een liedje. Het heeft ons geïnspireerd.

0: vervolgens hebben we een gesprek gevoerd met zijn vrouw en met zijn zonen. Omdat we het heel belangrijk vonden dat ook zij erachter stonden.
1: Ja.
0: Want ja, we realiseren ons ook, over een jaar of twee, ja, weet Peter het niet meer. Dat klinkt heel hard en heel lullig, maar zo zijn de feiten natuurlijk wel. En ook zij als gezin stonden achter het idee. En toen zijn we vorig jaar oktober zijn we met dat project aan de slag gegaan. En daar is dit liedje uit ontstaan. En dat, ja, wat we merken is dat het enorm veel teweeg brengt bij de mensen. Iedereen heeft wel iets met Alzheimer, hè?
2: Ja. Nee, maar de ziekte, het komt steeds meer voor. En nou ja, er wordt ook veel aandacht voor gevraagd in de media natuurlijk. Ja. Maar het is echt waar wat jullie zeggen. Iedereen kent wel iemand die daarmee te maken heeft.
3: Het wordt steeds meer, naar mijn gevoel.
0: Ja. Ook op jongere leeftijd zelfs.
4: Ja, ook dat, ja. En we hebben wel geprobeerd, wat Rocco ook zegt, het is een zwaar thema. Maar we hebben echt alles aan gedaan om er niet een treurig liedje van te maken. Nee. En het toch op een luchtige manier bespreekbaar te maken. Want dat is ook een boodschap van dit liedje. Praat erover. Dat is, bij de videoclip zie je dat ook, dat Peter dat ook zegt. Hè. Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover. Dat is ook echt een onderliggende boodschap en een reden geweest om dit te maken.
0: Ja, absoluut. Ja,
3: een van de belangrijkste boodschappen eigenlijk. Want Alzheimer is op het moment nog niet te genezen. Maar het is wel te remmen. Dus hoe eerder je daarbij bent en hoe eerder je aan die medicatie kan... hoe langer je de mensen bij elkaar houdt, toch?
2: Ja, want de afgelopen maandag ook, toen zaten we hier samen in de studio. Ja, heb je me gehoord? Ik zei echt inderdaad. Bij sommige liedjes, je luistert wel vaker naar de tekst. En het is niet altijd lalala en tralala. Maar deze die is wel even om te onthouden. Even tot je, want wat je zegt, overal bij jullie zit wel een hele slimme boodschap in. Soms met een knipoog.
4: Ja.
2: Maar deze die telt.
0: Ja, en we raden de mensen ook aan om echt eventjes goed naar de tekst te luisteren en het op je in te laten werken. We willen ook benadrukken dat de opbrengst van deze single gaat volledig naar Alzheimer Nederland.
4: Ja.
0: Voor onderzoek naar deze ellendige ziekte. Er is een fysieke single te koop. We hebben hem jouw cadeau gegeven. Ik vind
2: het super. Die foto die erop staat, die zegt eigenlijk...
0: Bijzonder, alles. Hè?
2: Ja, echt.
0: Absoluut.
2: Jullie staan aan de zijkant en Peter loopt daar zijn pad.
0: Juist.
3: Ja, goed. En hij kost een tientje. Maar het volledige tientje gaat dus ook naar de Alzheimer.
4: Ja, want alle productiekosten zijn door een aantal ondernemers betaald. Zodat er ook niet aan de strijkstok blijft hangen.
2: Dat is altijd heel goed om te vermelden.
4: Echt zeker.
2: Zeker weten. Het volledige tientje gaat naar de stichting.
4: Ja.
2: We gaan hem draaien, mannen. The Wannabes en Peter Houtman. Voor ik het vergeet.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was. Denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet.

0: Damien van Os met Diamanten Ring op Radio NL. Hij kwam, zag en overwon zijn jaar 2026. Ik denk dat hij straks op 31 december aan de oliebollen en de champagne zit. Dat hij denkt van nou, dit was me dat jaartje wel, op naar meer. En daarvoor draaiden we dat hele mooie liedje wat, de man hebben het al gezegd, voor een tientje te koop is. The Wannabes en Peter Houtman. En voor ik het vergeet, de volledige opbrengst van deze single gaat naar de Alzheimer Stichting. Prachtig mooi, jongens.
1: Dankjewel. Ja,
0: echt wauw, echt supermooi. En ook het verhaal erachter, dus... Even wat anders van de Wannabes.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: En stil van.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Maar dat hadden wij ook bij de eerste keer draaien van het liedje. En de reacties die daar binnenkwamen op de app. En Lars en ik maandagochtend ook van potverdorie. Ja, het is altijd maar holladier en tralala en weer door. Ja. Maar dit zijn de dingen in het leven die er zeker toe doen. Ja, en wat mooi dat het dan zo bezongen is. En met de betrokkenheid van de familie Houtman.
2: Ja, en mooi zeker. Dat ook daarvoor plaats is op Radio NL. Ja,
0: zeker weten.
2: Dat zo'n mooi liedje.
0: Dus wat dat betreft, dit studiobezoek heeft er moeten zijn, jongens. Die hebben er dan wel even op moeten wachten.
2: Ja, ja.
0: Dan krijg je ook wat.
3: Ja, maar het past eerst ook helemaal niet.
0: Nee,
3: we nooit in de studio.
0: Nee, daarom. We wachten even tot die grote studio klaar is. Dan kunnen we die drie mannen ook uitnodigen. Ja.
2: Maar we hebben ook nog niet eerder twee singles tegelijk in release gehad. Hè? Dat is
0: nee.
2: Ook,
0: nee, maar daarom, dat primeurtje wilden we dan ook. Ja, joh, we letten heel goed op. Mannen, ik volg jullie op social media natuurlijk ook.
2: We hebben hem gevonden, de volger.
0: Zeker, ja. Maar het Amazing Feest, dat is het Amazing Spektakel. Het gaat kriskras van noord naar zuid, van oost naar west.
1: Ja. Ja, zaterdag starten we onze eerste in de theatertour. Dan gaan we naar de Korenbeurs in Vraneker. Kijken we enorm naar uit.
3: Zeker. Het is wel weer pleuris en rijden voor ons vanuit Rotterdam natuurlijk. Ja. Dat dan weer wel. Maar ja, theaterspelen is voor ons echt een feest. Een spektakel.
1: En dat gaan we met de mensen daar beleven. En wat ik zeg, het is de eerste in de rij. En dat gaat door tot april volgend jaar.
2: Ja, klopt.
0: Maar april is een hele speciale, heb ik begrepen.
2: April gaan we het nieuwe Luxor doen in Rotterdam. Ja.
0: Het nieuwe Luxor.
2: Ja. We hebben twee jaar het oude Luxor mogen spelen. En die verkochten we uit. Toen zei ze, de directie van het nieuwe Luxor. Dan gaan we volgend jaar naar de nieuwe.
0: Wauw. Dus, maar dat is een compliment.
1: Ja maar ook best wel even een druk natuurlijk.
2: Ja, dat zijn toch 1500 stoelen te vullen.
0: Ja.
2: Dus wat? En nou, het mooie verhaal is dat we zijn er eind op weg. Er zijn er ruim 1100 van die 1500 zijn er weg.
0: Oh, dus, fantastisch.
2: Ja. Dus we vrezen dat we dat gaan uitverkopen.
0: Oh, heerlijk. 9 april volgend jaar, daar staan jullie daar. Dus nou, die laatste paar 100 kaarten, die zijn er. Ja, dat gaat goed komen.
2: Nou, vandaag zeker.
0: Dat denk ik wel. Ja. Maar dat is toch prachtig, want neem ons even mee. Zo'n avond, het Amazing Spektakel. In welke breedste zin van het woord moet ik dat zien?
1: Dat gaat van klein intiem naar rock'n'roll, naar polonaise, naar disco. Er is zo'n enorm aanbod aan toffe liedjes. Ja. En wat we gaan doen is, we hebben een heel, heel, heel groot scherm. Daar worden alle teksten op geprojecteerd. Je kan je leesbrilletje thuis laten, want het is een lettertype koei.
0: Goed zo.
1: En dan gaan we de hele avond zingen. Dus zitten er nou liedjes tussen dat je denkt van, ja, ik ken de melodie wel, maar de tekst niet. Geen probleem. Je kan alles meelezen.
0: Ja, schitterend deze.
1: En dat gaat werkelijk van de jaren 50 tot...
3: Van Malle Babbe tot Dancing Queen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Zo breed
0: is dat.
1: Ja, dus dat is te gek. En we merken dat de zaal daar lekker in meegaat. We hebben altijd een lokaal koor. Dus ook aanstaande zaterdag hebben we in Vraneker een lokaal koor. No Limits. En die gaan een avond met ons meezingen. En die werken feitelijk als spiegel voor de zaal, weet je wel. Ja. Het enthousiasme wat zij uitstralen komt weer terug vanuit de zaal en vice versa. Dus we gaan er gezamenlijk een mooi Amazing Feest van maken.
0: Zaterdag dus Vraneker. En ik zag ook al van der Rijn, Noordwijk, Schiedam, Oosterhout, Purmerend, Dordrecht, Venray, Bergen op Zoom, Rotterdam. Uiteraard de 9 april en ook nog een keertje Etten-Leur.
1: Fantastisch, hè?
0: Wauw, jongens. Ja. Echt.
2: Wat leuk om te vermelden. Vorig jaar hadden we bij deze tour in elke stad een gastartiest.
1: Ja.
2: En we hadden al jaren gezegd, als we nou in de buurt van Ter Aar komen, in de buurt van Marco de Hollander, dan moeten we hem een keer uitnodigen. En dan hebben we dit jaar geen gasten meer, maar in Alphen maken we een uitzondering. Daar komt toch Marco de Hollander lekker.
0: En hij luistert vanochtend mee, dat weet ik zeker.
2: Zeker wel.
0: Ja, dus dat
2: mag gezegd worden, dat we daar Marco als speciale gast hebben in het Castellum. Ja.
0: Mannen, gaan er een onwijs mooie periode van maken. Zaterdag dus de aftrap in Vraneker in de Korenbeurs. Kriskras door het hele land. En zullen we bij deze afspreken niet weer te lang te wachten met een studiobezoekje.
3: Ik spreek bij deze af.
0: Ja. Bij deze.
2: We hebben een afspraak.
0: Bij deze, jongens. Dank
1: goed,
0: jullie wel.
1: Man. Mooi, man.
0: The Wannabes. Zometeen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra. Maak er een hele mooie woensdag van. En dan sluiten wij hem af met deze. Mag wel, toch?
1: Hij is fijn.
0: Hij is lekker.

0: wel.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Goed nieuws. Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de winter.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje van.

0: dikkie anders doet.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
4: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar 1 dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: En, heb je de klus?
16: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
15: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
16: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
17: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido.
19: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
20: En als
0: als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
11: Oh, wat doe je elke keer met mij?
2: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
19: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
20: Zong ik dat nou?
19: Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
22: Oh. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
24: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudal, de bouwverslimmers.
25: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen hier. Ik neem het graag even met je door. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück staat 5 minuten vertraging. En dat komt daar door de grenscontroles, 3 kilometer. En op de A29, Rotterdam naar Bergen op Zoom, tussen Vaanplein en Barendrecht, daar is een defecte vrachtwagen. En daardoor 6 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A58, Breda-Tilburg, tussen Ulvenhout richting Bavel, daar staat 12 minuten, ook 3 kilometer file gemeld. Nou, en dan de flitsers. Die heb ik ook hier op de lijst op de A1. En bij Badmen staan ze bij 112,6. En ook op de A1 bij Holten, daar is het ook oppassen bij 120,7. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, daar bij hectometerpaal 139,6, daar staan ze dus ook. Op de A4 bij Badhoevedorp, daar vind je ze bij 4,3. En bij Witmarsum, de A7 Den Oever naar Bolsward, 107,9. Nog meer controles op de weg van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht. De A15 is dat, 76,7. En ook de weg van Gorkum naar Breda bij Oosterhout, A27, 14,0. Nou, zo staan er nog een heleboel in het lijstje. Ik noem er nog eentje op de A30, Barneveld-Ede, bij Lunteren. Daar vind je ook een controle, snelheid dus, bij 16,2. En tot zover.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ja, die gaat gelijk beginnen met een grote knijter van Numidia en John West. Habibi. Goedemiddag.
26: Dit is de muziek van Radio.

Draaiden we niet zomaar trouwens. Dat deden we voor iemand speciaal. Voor onze glazenwasser Dave. Uit Geldermalsen. Vraag maar. Dankjewel Dave.

Ja, en om dat te kunnen bewerkstelligen is de kortste klap even te fietsen naar onze, hoe heet dat, app, onze Radio NL app, die is geweldig. Kun je gratis even iets downloaden. En dan gewoon even aangeven wat je zou willen horen en waarom. En dan ga ik dat voor elkaar organiseren. Trouwens, net de mannen nog even gezien, hè? De mannen van de Wannabes. Ja, dat zijn toch superkerels. Ze hebben ook al zo'n mooie jingle voor mij gemaakt. Die zal ik je even laten horen.

wel, hè? Maar dit was Roy Donders. En ik wil jou... Hoe zou het ondertussen zijn met Roy Donders? Je wilt er niks meer van? Wil die niet meer in de media of zo? Wat is dat? Wat vreet hij uit tegenwoordig? De spoor even bijsten. Hebben gekeken of er ook dingen gebeurd zijn in het verleden op deze dag. Ja, en dat levert altijd wat op, want in 1919 werd de KLM opgericht. 7 oktober 1919. En daarmee bestaat de KLM vandaag 107 jaartjes. Dat is best wel lang. En ja, daar kun je best wel een mooie vraag over stellen aan jullie. Hè. Wat is het verste dat je ooit van huis bent geweest? Want het is nu gewoon heel simpel om in zo'n ding te stappen en de hele wereld rond te reizen. Hè, dat is best wel grappig, toch? Vandaag ook de dag dat Willem I tegen Willem II zei van jij mag. Op 7 oktober 1840 deed koning Willem I afstand van de troon. En werd Willem II koning. Ja, heb jij dat wel eens gedaan? Bekijk hem maar, ik stop ermee. Dat is ook weer een luisteraarsvraag. Dus laten we even weten, dan kan ik er misschien iets mee. Verder had ik hier wat berichten binnengekregen van Bianca uit Hedel. Die wil heel graag haar zoon even op de radio. Stefanos, ik zal kijken wat ik kan doen. En Patty die wil de Wannabies nog even bedanken. Vooral de aandacht voor de Alzheimer wordt erg veel gewaardeerd. Ja, wordt echt gewaardeerd. En mooi eerbetoon schrijft ze, dat is mooi. En Yannick Bloem uit Didam die zegt even een liedje van de Sunstreams. Al lang niks meer van gehoord. Ook een goed idee, alleen de vraag is even, welke zullen we dan draaien? En in het kader van de KLM, ja, daar is maar één liedje voor, hè. Ooit geschreven en bedacht door Peter Koelewijn. Met zijn pakje Caballero. En met die sigaretten naast hem op die stoel, op de bijrijdersstoel. Als ik God was, heet het liedje.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
21: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Robert Pater, zijn nieuwste. Blijf toch bij mij. Oh, ik denk, er komt nog een klap achteraan, maar viel tegen. Dan moet ik even oppassen wat ik zeg, want ja, dat is echt niet normaal. Ze plaatsen alles op die website. Ik zie hier allemaal oude fragmenten. Snackbar Cassandra wil mannen aan de muur. Hessel over de vulgaire workkalender. Toen liepen de klanten weg. Het staat allemaal op uitzending gemist. Dus ik moet op onze website, radionl.fm, dat is nieuw. Dus ik moet er even op passen wat ik allemaal ga zeggen en roepen. Wacht even, ik doe even de microfoon dicht. We hebben nog geen kuchknop, dus ik moest even de dingen dichtschuiven. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou, eigenlijk van alles. Want ja, we hadden hier net de vraag gesteld over de Sunstreams. Er komen wat leuke reacties op eigenlijk. Even kijken hoe het ook alweer zat hier. De Duitse Heuvelen, of achter aan de grens van de Duivelenheuvel. Dat is echt een topper al dus. René Monster uit Krukius. Nee, zegt Yannick Bloem. Doe mij maar rozen voor jou of zomerwind. Ja, en Hans uit Eckerwiel, die wil altijd ingewikkeld. Die heeft het over verjaagd en verdreven. Prachtig nummer. Oké. Okay. Nou, ik zoek er even een mooie bij. Komt goed. En dan, ja, komt het helemaal goed. Oh ja, ik had nog meer te melden, want er is een evenement dit weekend.
1: En waar staan we binnenkort met Radio NL, Hessel?
0: Nou, dat zou ik je vertellen. Wij staan aanstaande zondag. Dan staan wij op het... ja, op het plein in het centrum van Zutphen. De Bokbierdag komt eraan en daar zullen we bij zijn op het Schravenhofplein. En daar zullen leuke artiesten bij zijn. Ik zelf zijn de gek natuurlijk. Ik mag daar de drive-in show de muziek verzorgen. Erik van Klinken, de Havenzangers, Tinus Hoekstra, Martijn Stam, ook leuk. De Gebroeders Co en Frans Duits. En ook Femke. Ja, die staan er allemaal. Femke Hengeveld. Maar dat staat ook allemaal op onze site. Als je geïnteresseerd bent, kijk maar even op radionl.fm. Kom je die visueel wat tegen. En dan kun je eens even kijken hoe dat eruit ziet. Het begint om 1 uur hè, op het Schravenhof. Genieten daar. Gratis toegankelijk. Ja, biertje kun je natuurlijk krijgen daar. Van allerlei soorten. En het gaat om de bokbier. Want het is de Nationale Bokbierdag. En daarvoor verwijs ik je ook even naar bokbierdag.nl. Goed, dat gezegd hebbende... Ja, Martijn Stam is erbij. Dat is, je zult je misschien gaan, wie is dat ook alweer? Nou, dat is die man met die trommels. Hè? Die staat te zingen met, met 5 trommels voor zijn buik. En daar rammelt hij dan ook op los. En daar maakt hij een feest mee. Beetje à la Jeffrey Parmentier, maar dan anders, zeg maar. Nu met trommels. Dus, en Martijn zit in de vrachtwagen, had ik begrepen. Betrouwbare bron, dus ik wil hem even draaien. Heb je even een idee hoe hij ook alweer klinkt? En hij is er dus zondag lekker bij in Zutphen tijdens de boek. Bierdag. Ja. Dit is een oude van Martijn uit 2024. Die heet Eén Groot Feest.
2: Mijn

Stefanos. Ik zat altijd een beetje met die naam te knoeien, maar uiteindelijk komt het goed. Als blikken konden doden. Ja, de Sunstreams. Mooi verhaal deze keer, want voordat zij landelijk doorbraken. Dat is misschien wel even een tip voor alle andere artiesten ook. Die Sunstreams zijn landelijk doorgebroken doordat zij in Lisa Bar in Nijmegen. Daar begonnen ze elke dag, moet je je voorstellen, om 10 uur 's avonds te spelen. En gingen door tot 4 uur 's nachts, 6 dagen per week. En daardoor werden ze zo bekend dat ze op een gegeven moment, naar eigen zeggen, zo'n 28 kermissen per jaar deden. En toen was het succes geboren, toch? Ja, mooi is dat. Mooie verhalen zijn dat. En het liedje wat ik gekozen heb van de Sunstreams is een mooie. Die heet Zomerwind. En die komt uit 1888.

ook weer bijzonder, dit. De samenwerking. Het was Milo van de Bankzitters die Robert van Hemert leren kennen tijdens de Verraders. En toen stond het idee om samen iets muzikaals te gaan doen. Dit werd nog even bekrachtigd bij de Zwarte Cross tijdens de optredens daar tussen de mannen. En zie daar, daar is het nieuwe product Rapido. En toch wel wat woorden erin waarvan je zegt, oké, onze straattaal verbastert de Nederlandse taal. Maar goed, dat hoort er allemaal bij tegenwoordig. Hè? Wat er ook bij hoort is een mooi truckersliedje in dit programma vooral natuurlijk. En deze komt van Annemiek, onze vriendin daar bij de pakketjes in Veenendaal. Ik wil heel graag even terug naar Johnny Bolk en Marianne Veenstra met Keep On Rolling. Nou, dat is een mooi nummer. Dus ik zeg gelijk ja, ik pak er even bij. En met die prachtige truckerskadans. Vooral die mannen en vrouwen die voor dag en nacht opstaan om alle spulletjes bezorgd te krijgen. Dat geldt ook voor de kleine lagertjes, hè.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering.
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?
12: Maak er een potje.

0: doet.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man uit Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen is daar wat vanaf gegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd en dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
13: Oh, het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
20: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A29, daar wordt gemeld, Berg op Zoom naar Rotterdam. Tussen Sabina en Volkerakbrug. Ik weet niet, die Sabina staat daar altijd. 10 minuten, 2 kilometer. En op de A67 Turnhout-Venlo. Leenderheide naar Zomer, daar liggen voorwerpen op de weg. Even slalommen daar. 5 kilometer lang, 15 minuten is de file die daar staat. Dus tussen Turnhout en Venlo langs de A67. Sorry. Nou, dan nog even wat flitsers. Die heb ik er ook binnengekregen. Op de A1 staan ze bij Holten vanmiddag. 120.7. Kun je mooi even zwaaien naar Edwin van Hoevelaak. Die zit daar ook ergens in het weiland. En op de A1 Duitse grens Hengelo bij Deurningen 166.8. En op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij Best 139.6. Op de A4 word je in de... even rustiger. Op de A4 word je in de gaten gehouden bij Leiden. Dat is daar het Badhoevedorp, hectometerpaal 4.3. En we hebben er nog eentje bij Den Haag. En mijn muis, die vuile rotmuis, die blijft heel verleiden met een verre stukje. Witmarsum op de... Ik ben helemaal af. Tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL. En dan, dan het volgende.
21: Flitser aan of af.

0: NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Een berichtje van Luc ten Nijenhuis. Nijenhuis uit Denenkamp. Kom er eens in, Luc.
3: Goedemiddag, Hessel, top DJ van Nederland, 2026. Even een verzoekje vanaf deze kant, rijden te Amstelveen en onderweg naar Oldenzaal, de andere kant van het Nederland, oftewel het oosten. Ja. Doe maar een leuk nummer van Martijn Douma. Ik kan de hele wereld aan.
2: Wie?
3: Dank u, groeten.
2: Martijn Douma. Kom even voor, man, wie is dat? Echt nog nooit van gehoord.

0: Nederlandse nieuwe deze week. Jan, van harte gefeliciteerd met je behaalde titel. En dat iedereen het liedje maar mee mag zingen. Straks nog nieuws over Jannes, want ik zie dat zijn grootste fan is jarig vandaag. Ik kan misschien nog wel even iets mee doen. Ja, doen we wel even. En leuke berichten komen hier ook binnen, zoals van Jeffrey. Hè, dat is mijn jongste fan, blijkt. Moet je horen.
1: Hessel, ik luister nu naar Radio ML en nu hoor ik jou op Radio ML. Ik ben je grootste fan.
0: Nou, dat is, hè, dat gaat je toch... Ja, dat gaat je toch aan je hart, zo'n bericht. Mooi, dankjewel Jeffrey. Ik ga zo meteen een kleine jongen draaien, oké? Okay? Kom goed. Maar eerst moet ik even... ik weet niet of je... Ik moet even de erotiek in, want we hebben hem hier liggen. De boerinnenkalender. Ah, ik was te vroeg. Ook een boerenkalender. En die kalenders, ja, die zijn natuurlijk prachtig gemaakt. Dat is echt heel professioneel. Het is geen vulgair gedoe of zo, weet je wel. Het is gewoon mooi. En zo'n kalender kan natuurlijk overal hangen. En zo'n kalender is superleuk om weg te geven aan iemand. Hè, dat geldt voor ons, maar dat geldt misschien ook voor jou. Want ja, met die, naar die donkere dagen toe is kalenders krijgen het leukste wat er is. En denk eens aan een kerstpakket, Nico Silvius. Zou er ook mooi in kunnen. Of, je snapt het wel. Maar zo'n boerenkalender of boerinnenkalender, wij geven ze weg. En de vraag is eigenlijk even, wat wil jij hebben? Een boerenkalender of een boerinnenkalender? En je begrijpt wel dat de boerinnen, die staan er half naakt op en de boeren ook. Dus we kunnen ze beide weggeven. En nou is de vraag, wie wil wat? Geef het even aan in de box, hè, in de app van Radio NL. Kalender en dan boeren of boerinnen. En dan ga ik zo meteen iemand blij maken met zo'n ding. Oh. Ja. Dan kun je hem boven de wc-pot hangen of boven je slaapkamerraam, weet ik het. Of, bedenk maar, die dingen kunnen echt overal prijken en reacties uitlokken. Zo komt hij ook te hangen in de snackbar in Dronten. Mooi verhaal, hè, gisteren. Cassandra was dat. En klanten gaan daar vast op reageren. Dat kan niet missen. Nou, Jeffrey, voor jou, jongen. Kleine jongen.

Calimera. Mykonos heeft een bijnaam, Islands of the Winds. En dit werd bezongen door Frank en Mirella. Hey, en je krijgt gelijk zin in de Setaki. En denk eens aan spierwitte huisjes, blauwe deuren, smalle straatjes, felblauwe zee. Beachclubs en uitbundig nachtleven heb je daar ook in rustige stranden. Dat lees ik hier. En traditionele plekjes, kleine tavernes. En natuurlijk souvlaki en dat soort zaken. Hè, Mykonos. Goed. Ja, ik moet even opschieten hoor ik. Even soepla.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Dit is Radio NL.
4: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
5: Radio NL, altijd aan.
0: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Carglo! Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
12: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
11: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
15: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
18: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Waar ga jij hem hangen? Op je werk? Thuis? Of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Ja, voor het weerbericht gaan we natuurlijk even de afsluitdijk over naar Purmerend. Daar woont Jan Visser.
2: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
4: Jan, goedemiddag.
24: Hessel, goedemiddag.
4: Het is een prachtige dag, hè, zei je net.
24: Ja, absoluut. De barometer is aan het zakken. Ten westen van ons zit een band met veel bewolking en regen boven Engeland. Regen van betekenis ook, ook op de Noordzee. Over Frankrijk komt de storing dichterbij. Maar wij genieten vanmiddag nog even van het uitgelezen nazomerweer. Ja, dat kunnen we toch wel stellen. De zon schijnt vrijwel overal volop. En de temperatuur is nagenoeg in het grootste deel van het land boven 20 graden. Maar zojuist bijvoorbeeld Leeuwarden bijna 21 graden. De Bilt ook op dat niveau. Eindhoven 22. Enschede 22 en 23 graden op de luchthaven van Maastricht. En er komt overal nog wat bij. Dus aangenaam weer, weinig wind, zwakke wind tot matige wind, hooguit uit het oosten. Dat die wind uit het oosten komt, heeft ook te maken met die storing boven Frankrijk, die waarschijnlijk laat vanavond boven het oosten van ons land aankomt en verder in activiteit toeneemt. Maar goed, een mooie middag dus, nog even genieten, want vanavond gaat het veranderen. Oh. Aan het eind van de middag dan kan er in Zeeland al regen vallen. En vanavond en deels ook de komende nacht, ook in de rest van het land, periode met regen. Kan plaatselijk wat intensief zijn. En vooral in het zuidoosten is ook onweer mogelijk. En dan achter het front dat met de regen komt opzetten, dan draait de wind naar het noorden, noordwesten. En wordt aan de kust krachtig tot hard, laat op de avond en de komende nacht. Windkracht 6 tot 7. Dus ja, dan slaat het dus echt duidelijk om. En dan morgen, Hessel, een weerbeeld met een sterke noordwestenwind. Boven land matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Die wind zal later op de middag en in de avond wat gaan afnemen, overigens. Verder enkele buien, maar ook vooral in de middag geregeld zon. Maar ja, temperatuur een stuk lager, 15 tot 16 graden. En in buien wel een paar graden lager. Dat is het beeld voor morgen. Nou, vrijdag zijn de perioden met regen. 15 tot 16 graden, veel wind uit het zuidwesten. En in het weekeinde geregeld zon, maar toch ook nog wel enkele buien. En qua temperatuur verandert er niet veel.
4: Oké, okay, kun je ook een beetje kijken naar zondag in de contraien van Zutphen?
24: Ja, ik denk zondag toch wel wat buien nog, hoor. Dus, maar waar ze precies gaan vallen, ja, dat is op dit moment nog niet aan te geven.
4: Dan moet je nog uittekenen.
24: Ja, nou, dat is dat. In detail zijn ze zo ver vooruit, is dat gewoon niet aan te geven.
4: Nee, oké. Nou, dan wachten we dat even af. Gelukkig hebben we een nauw lijntje met je, Jan.
24: Ja.
4: Toch?
24: Ja, hoor.
4: Ja. Dan de spreuk.
24: Is de hemel al te blauw, spoedig wordt hij weder grauw.
4: Ja, dat is dat is
24: er zit wel een kern van waarheid in. Ja. Want vaak is het zo als die, niet onder alle omstandigheden, maar als de hemel soms heel blauw is, dan is het een teken ook van kou op hoogte in de atmosfeer.
4: Ja.
24: En dan ontstaan er, als de temperatuur stijgt, ontstaan er stapelwolken. En ja, dan betrekt het. En dan krijg je dus ander weer.
4: Dan wordt het een grijze boel.
24: Ja.
4: Oké, dan Jan, dankjewel voor je expertise. Ik spreek je morgen weer.
24: Tot morgen.

0: de zon schijnt. Zo is het. Ik heb even contact met een prins volgens mij, Prins Carnaval. Als ik het goed heb, ik weet niet zeker, maar Barry Bennebroek heet hij. Barry, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hessel, goedemiddag.
0: Jullie houden van lawaai, hè? Dus ik denk, gooi er even hard onder dit.
1: Ja, jongen, herrie is altijd goed, hè?
0: Ja. Hallo. Hey Barry, je hebt een mooi verhaal. Jij schrijft hier het volgende. Ik probeer het nog even een keer. De boerenkalender voor de vrouwelijke bouwers van onze carnavalswagen. Leg eens uit.
1: Ja, wij beginnen nu momenteel weer met bouwen van een grote carnavalswagen, praalwagen. Ja. Voor de komende carnaval.
0: Ja.
1: En ja, het begin is gemaakt. De heren die gaan nu aan het werk met laswerk. En daarna is het aan de dames om het te mooi te plakken en een kleurtje te geven.
0: Ja.
1: En nou wil ik om die dames een beetje te motiveren en wat peper in de reet te duwen, wil ik ze een boerenkalender geven, dat ze een beetje opgewonden raken en harder aan het werk gaan.
0: Hey, dat zijn harde woorden. Maar wat zouden ze van vinden als je dit zo voorstelt?
1: Oh, die kennen me wel inmiddels.
0: Ja, die kennen we. Oké. En hoe heet die vereniging voor jullie?
1: Wij zijn van carnavalsvereniging De Plak in Zomereind.
0: Oh, toepasselijke naam. De Plak.
1: De Plak.
0: Nou, dan ga ik jullie die boerenkalender regelen.
1: En ja, dat vind ik fantastisch, jongen.
0: Maar dan wil ik wel even met jou spreken, dat ik nog even te horen krijg hoe de reacties zijn en zo, weet je wel?
1: Dat ga ik zeker doen en ik ga jou een foto sturen, maat.
0: Kijk, dat komt goed. Helemaal goed.
1: En zeker weten.
0: Succes met de voorbereiding, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag, Barry.
1: Yo, houdoe.
0: Barry Bennebroek was dat uit Zomeren. En dit zijn, moet ik zeggen, Margreta van der Laar en Roland Verstappen. En die zijn helaas nog...

Wij vergeten de verhalen, want dit is een heel mooi liedje. Echt een prachtig mooi liedje over een relatiebreuk. En het ging over de relatie tussen Koen Wouters en Babette van Veen. Ja, die was zo stuk gelopen. En deze woorden beschreven eigenlijk alles. En zo kwamen we terecht in het verhaal Babette en Koen. Passie. Mooi. Ja, dat is echt mooi. En wat ook mooi is, is dat ik zo meteen visite heb hier. Ik heb hier Kelvin Bouwmeester op visite. Volgens mij heeft hij de snackwagen mee, of niet? Ja, staat die snackwagen er ook? Nee? Is dat nou? Hij schudt heftig. Nee, want ik zit in de kantine, heb ik nu contact met hem, oogcontact. Tussen allemaal kozijnen en ramen door. Maar goed, zo meteen dus in dit theater het verhaal over het liedje van hem. Wat doe je? Dat is zijn nieuwe single, gaat hij straks over praten. Nou, en nog kaarten weg te geven voor, ik heb maar druk hier, voor het concert in Hartje Amsterdam, Tuschinski Theater. Ben je er wel eens geweest? Zo niet, moet je dat een keer proberen. En dit is je kans, want ik geef 4 vrije kaarten weg voor Dario. Dario zit 40 jaar in het vak en staat daar met Imca Marina en met Travassi en met Burgert Lewis. 19 oktober is de datum. 4 kaartjes mag ik je geven. En hij promoot zijn liedje Oh Wat een Nacht. Dus die gaat hij daar waarschijnlijk ook zingen. En je krijgt dan speciale kaarten voor een of andere sfeerring daar in het gebouw. Hoe dat verder zit, weet ik ook niet precies. Maar je moet het gewoon meemaken. Dus als je daar trek in hebt en je wilt naar Amsterdam, dan is de tip om je auto te parkeren ergens in Noord-Amsterdam. En dan met de boot en de metro en de trein en het vliegtuig naar Tuschinski te gaan. Dus, je mag ook midden in Amsterdam parkeren natuurlijk, maar dan ben je weer 50 euro kwijt voor je auto of nog meer. Maar het kan. Of je gaat met de trein vanaf huis, kan ook. Maar wij geven alleen de kaarten, laat ik het zo zeggen. Als je er trek in hebt, dan doe even Dario insturen. Dario, en dan maak je al kans op die prijs. Leuk. Hartstikke leuk. Radio NL, altijd prijs hier. En dit is Dario.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
1: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Megapiratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: 90. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. En volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En het staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de grote prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht. 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de wolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
4: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deur.
3: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
5: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven, nu met 25% korting. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Vaarwel, salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama...
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel...
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
9: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
13: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Wij hebben het hier weer bijgekregen van Flitsmeister, maar ook van de ANWB. Dan gaan we weer op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Er staat tussen Leimaakwaduct en Zoeterwoude een defecte vrachtwagen. En die veroorzaakt daar 13 minuten oponthoud, zo'n 3 kilometer file. Dan de A15 Ridderkerk naar Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht. Een ongeval gebeurt, 32 minuten, 7 kilometer. En ook de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Ongeval gebeurt, 49 minuten en daar staat toch wel even 10 kilometer bij. Dus dat is wel een dingetje. Nou, en dan nog even wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 bij Terschuur, Amersfoort richting Barneveld, 52.2. En op de A1 nog steeds bij Holten, Deventer richting Hengelo bij 120.7. En op de A4 bij Bad Hoeverdorp staan ze ook te controleren, hectometerpaal 4.3. En bij Windmarsum in het Friese op de A7, Den Hoever-Bolsward, 107.9. Dan nog bij Amsterdam, de A10 naar Diemen vanaf de Zeeburgtunnel, 9.2. En ook bij Den Haag ben je aan de beurt als je te snel gaat op de A13, 6.9. Dat is bij tussen Rijswijk en Rotterdam. En dan de allerlaatste van de A27, Almere richting Hilversum, 112.2. Daar ook even op letten. En tot zover dus de verkeersinformatie hier op Radio NL.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, hij zit er helemaal klaar voor. Kelvin Bouwmeester in de studio met zijn nieuwe single Wat Doe Je. Zometeen meer. Goedemiddag.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Sineke. Ja. Altijd gezellig. Doet. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb hem hier bij me zitten. Naast me, Kelvin Bouwmeester. Ik heb al veel over hem gesproken afgelopen week. Met zijn snakkar en zo. Kelvin, goedemiddag man.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe voelt dat om in deze grote Radio NL studio te zitten?
1: Ja, super toch?
0: Ja toch?
1: Ja, zeker. Dat is ook waar je ervoor doet, hè?
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Want jij bent, jij bent al eigenlijk al heel lang bezig met de muziek. Hoe oud ben je en hoe lang ben je al bezig?
1: Ja, ik ben 28 jaar en een goed 3 jaartjes bezig nu.
0: Ja, je komt uit Tiendeveen.
1: Tiendeveen, ja.
0: Je leeft je leukste leven.
1: Zeker.
0: Gaat niet altijd zonder slag of stoot, want ik zag je net zitten. En je hebt een hele regiment met apparaten op je arm geplakt. En toen zei ik tegen je, wat is dat? En toen zei je, dat is suikerziekte type 1.
1: Klopt, ja. Ik ben net een halve robot, hè, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar vind je het erg dat we het er even over hebben? Want ik ben wel even nieuwsgierig hoe dat is.
1: Nou, ik had, op een gegeven moment begon ik zoveel te drinken en te doen. En ik was 's ochtends om 9 uur opgestaan. En om 12 uur had ik al 3 flessen drinken op, dus 4,5 liter. En toen zei mijn vader ook van, dat is niet best.
0: En toen was je 9 jaar?
1: Toen was ik 9, ja. Ja. En toen, zo zijn we erachter gekomen, zeg maar, dat we diabetes hadden.
0: Ja. Maar heel veel mensen hebben diabetes type 2, maar type 1 is even een slag erger.
1: Ja.
0: Dus je hebt een kastje op je arm met insuline die gewoon zelf reguleert. Hoe jij je voelt.
1: Ja, die geeft constant insuline af en sensor erbij. Dus die houdt de waardes een beetje in de gaten.
0: Bizar dat het allemaal kan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar je hebt er geen last van in je dagelijkse leven? Of,
1: Ja, je hebt wel eens een dagje erbij dat je wat minder voelt natuurlijk. Maar we gaan gewoon kop erboven en gewoon doordoen, hè?
0: Je bent een bezig bijtje, want jonge Venders, ja, je bent glazenwasser of snackkarhouder, springkussenverhuurder. Wat doe je allemaal niet?
1: Ja, wat niet? Ja, nee, ik heb 6,5 jaar raamwassen gedaan voor mezelf. En op een gegeven moment, ja, suiker, ook, hè, zon schijnt, dan sta je op de ladder, veel te warm. Nou, in de winter veel te koud. Dus toen zei ik van, nou, ik ben wel toe naar een nieuwe uitdaging. Dus ja. Toen een nieuwe snackkar gekocht en daar staan we nu mee.
0: En klopt het dat jij maar voor €12 per kop dan al komt?
1: Ja, klopt.
0: En hoeveel mensen minimaal dan?
1: Ja, het mooiste is, ik heb de laatste tijd aan mijn verjaardag 40 mannen plus. Dus dat is wel het leukste natuurlijk.
0: 40 plus. Maar stel, de buurman belt vanavond 20, 25 man.
1: Ja, nou, dan doe ik hem gewoon op de dam open. En dan hoef ik ook niet in te rijden.
0: Dat is toch wel te gek, man. Dus je bent de pizzabakker bij of krokettenbakker bij.
1: Ja.
0: En dan doe je de klep weer dicht en dan ga je zingen.
1: Zeker. Dat doen we in combinatie de laatste tijd wel vaker, ja.
0: Leuk, man. Zeker. Mooi concept.
1: Ja, ja, je moet toch wat doen. En dan kwam er toevallig iemand een keertje van, nou Kelvin, kun je niet een combinatie doen, zegt hij. Ik zei, nou, dat kan ook wel.
0: Ja.
1: En van mond-to-mond reclame komt het steeds vaker voor, zeg maar.
0: Welke artiest komt er nou met een snackwagen voorrijden? Kelvin Bouwmeester, dames en heren, jongens en meisjes. Hey Kelvin, je bent druk het land aan het veroveren. Lukt dat een beetje? Heb je wat optredens in je agenda?
1: Ja, zeker. We hebben meestal wel 1 of 2 staan. Soms een weekendje niks, maar dat kun je ook altijd met gezin doen. Dat is ook wel fijn.
0: Ja, want dat heb je ook, gezinnetje.
1: Ja.
0: Je dochter is ook heel belangrijk, lees ik hier.
1: Zeker.
0: Hoe heet ze?
1: Jelina.
0: Oh, en luistert ze mee?
1: Ja, ik denk het misschien wel bij oma, want ze heeft een studiedag vandaag. Dus ze is bij oma, dus ik weet niet of ze meeluistert.
0: Hoe oud is ze dan eigenlijk?
1: 5 jaar.
0: Oh. Hey, en je liedje, ja, want daar kom je eigenlijk voor. Wat doe je? Nou, de vraag is dan ook aan jou, wat doe je? Met dat liedje.
1: Ja, wat doe je? Ja, de mensen. Gewoon een mooi liedje maken wat de mensen graag willen horen, natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is dit wel aardig goed geluk voor.
0: En dan op de tafel staan, klopt dat?
1: Ook, zeker.
0: Staat hier. Stoelen en tafels gaat hij op staan.
1: In het begin niet, maar je moet figuren maken. Dus dat gaat de goede kant op. En dan word je steeds wat losser.
0: Ik zou dat ook wel willen, maar ga ik dwars door die tafel heen. Dan kom je goed. Dit is de nieuwe single van Kelvin. Geef even je reactie, ik zou die leuk vinden. En als je persoonlijk kent, doe hem even persoonlijk berichtje. Dat is superleuk voor een artiest.

0: liedje van Wesley Bronkhorst. Nou, er komen leuke berichten voor je binnen, Kelvin. Oh, wacht even, moet je even openzetten, dat is handig.
1: Jazeker, goede berichten.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, want ja, ik ben met de microfoon dicht ook even druk in gesprek. Wat krijg je zoal binnen? Even leuk om...
1: Ja, Richard Winter die staat op de hoogwerker. Ook goed ontvangst hier op de hoogte, zegt hij.
0: Ja.
1: En nog een mens uit het dorp zeggen een mooi liedje. Klinkt goed op de radio en groetjes aan Hessel. Ja. En mijn vriendin die luistert ook mee. Die filmpje gestuurd. Dus die luistert ook mee daar zo, terwijl ze aan het werk is.
0: Jouw vriendin, ja, die speelt... dit is de vriendin, toch? Of,
1: ja.
0: Die speelt een grote rol in je leven. Want je vertelde mij net achter de schermen... dat je vroeger veel gepest werd en dat je eigenlijk niks durfde, toch?
1: Klopt, ja. Ja,
0: nou zit je hier gewoon op een landelijk radiostation de interview af te geven, man.
1: Ja, zeker. Soms moet je gewoon, gewoon doen wat je leuk vindt en meters maken. En dan word je zelf wel wat makkelijker, wat vrijer.
0: Maar het lijkt me wel lastig om artiest te willen worden en je durft dat niet. Hoe heb je dat overwonnen dan? Waarom heb je die drang om dat überhaupt te willen doen?
1: Ja, nou daarom zeg ik ook, toen ik op school zat en ik had een spreekbord voor 12, 13 mensen. Ja, klapte ik dicht, begon te stotteren, wist de tekst niet meer. Ja, dan denk ik van ja, ik was dagelijks met muziek bezig. Ik wou graag wel met de muziek bezig gaan, zeg maar. Maar ik durfde niet. En door mijn vriendin, ze zegt van weet je wat je moet doen? Je moet gewoon eens een keer naar een studio toe gaan.
0: Ja.
1: Gewoon een liedje opnemen, kijken hoe het gaat. Nou, en door een dorpsgenoot heb ik de eerste optreden bij de voetbal gekregen. En dat was allemaal positief. En ging goed. Dus zodoende zijn we verder gegaan.
0: Smaakt er naar meer?
1: Ja, toch wel een beetje... terughoudend geweest, zeg maar. Dus ja. Nou ja, nu heb ik onderhand dan... dit is nou de zesde liedje wat ik heb uitgebracht.
0: Zesde al?
1: Zesde,
0: zo.
1: Ja, okay. Zeker. En nou wordt het steeds makkelijker. Nou sta ik hier op de tafel en op de stoel te dansen... en je wordt vrijer.
0: En je hebt ook al wat studio's gehad, las ik. Want waar ben je allemaal al geweest met opnemen?
1: Ja, ik ben begonnen bij Roy Otters. En toen ben ik later naar Martin Sterker gegaan.
0: Ja.
1: En toen zijn we naar Hans Alwers gegaan met Arjan Veneman.
0: Zo.
1: Ja, en toen zijn we nu bij Frank Verkooyen.
0: Jij proeft ze allemaal even.
1: Allemaal, ja.
0: Ja, goed man. En zitten verschillen in?
1: Zeker.
0: Oh. En mag je daarover praten of denk je van dat het niet handig is om dat te vertellen?
1: Dat weet ik niet, of het soms het verstandigste is.
0: Ik heb hier laat ze maar gaan, laat ze maar praten. Ook een beetje gedoeld op jouw eerdere pesters, zeg maar, vroeger.
1: Ja, en wat er ook wel gaande is vaak in deze tijd ook.
0: Ja. Ja. Was het gewoon in deze tijd?
1: Ja, deze tijd, maar ook van eerder natuurlijk. Het is een combinatie van wat je hebt meegemaakt, zeg maar.
0: Ja, we gaan hem draaien. Kelvin Bouwmeester?
1: Laat ze maar gaan.
0: Laat ze maar gaan, laat ze maar praten. En gooi die snack

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Heb je

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Kelvin, jij luistert ook altijd naar ons, hè?
1: Zeker.
0: Wie draai ik nu dan?
1: Vraag je maar wat. Ik was even druk bezig met andere dingetjes.
0: Andere dingetjes? Ja. Ja, we moeten even uitleggen, want ik zoek even wat haakjes bij je. Maar we hebben een haakje gevonden, hè?
1: Een hele mooie.
0: Ja, wat is het verhaal?
1: Nou, voordat ik hier naar de studio toe kwam, toen zei mijn collega van... Je gaat toch naar Radio NL? Ik zei, jazeker. Nou, toen zegt hij van, die geeft ook kalenders weg. Ik zei, ja, boerin kalenders en boerenkalender.
0: Ja.
1: Ja, zegt hij, ja, mijn vriendin die staat op december. Ik zei, nou, dan hangt hij voor jou de hele tijd op december. Ik zei, die kom je ook niet verder.
0: Dus ik heb de kalender er even bijgepakt en wij zijn haar nu even aan het bekijken. Moet eens even zien.
1: Ja, mooi toch?
0: Dat is niet normaal. Hoe heet ze? Majori?
1: Ja, ik weet niet meer. Hij heeft het wel gezegd net. Maar...
0: Ja, Majori. Roetering, zei jij.
1: Roetering, ja.
0: Zoiets. Nou, dat kan ermee door, hoor. Mooie vriendin. Hoe heet die vriend van jou?
1: Laurens.
0: Nou, leuk verhaal, toch?
1: Zeker.
0: Hey, ja, dan even over jou. Want je hebt doelen in je leven. Je hebt het best wel zwaar door ook je ziekte eigenlijk. Hè? Dat je gewoon waar je goed mee omgaat.
1: Ja.
0: En je dromen naleeft. En de mensen die het gemist hebben. Je hebt diabetes type 1. Best wel een dingetje. Maar jij red je daar mooi mee. Jij bent snackbarhouder. Of tenminste, mobiele snackbarhouder.
1: Ja, niet te veel frikandellen eten. Want
0: zanger,
1: dat komt ook niet goed.
0: Glazenwasser. En dan hoor ik net dat je ook nog autopoetsen bent.
1: Autopoetsen, ja.
0: Doe je ook nog?
1: Ook een paar uurtjes in de week.
0: En je zet al die radio's op Radio NL.
1: Jazeker. We hebben wel eens klachten gehad van de voorverdeler. Van dat hij niet de hele tijd op Nederlandstalige muziek moet staan. Dus als we nou daar komen, moeten we even op een andere zender zetten.
0: Ja. Hey, nee, natuurlijk niet.
1: Ik vergeet het wel eens.
0: Secondenlijn mee. En die knop is vast lassen.
1: Zeker.
0: Nou joh, iedereen mag weten wat hij luistert. Hey, dan een maat van je, Hans Bakker. Die woont vlak in de buurt van je. Hoe zit dat?
1: Klopt, ja. Hans, ik ben opgegroeid in Hoogveen. Vlak een paar straten verderop dan Hans Bakker. En die zingt ook natuurlijk Ameland. Ja.
0: En jullie praten vaak over de muziek.
1: Ja.
0: Wat is je volgende doelstelling?
1: Ja, volgende doelstelling. Daarom zeg ik, je moet het doel hebben, zeg maar, om naar uit te kijken. Kijk, ik ben begonnen met... goedkoop productie, zeg maar. Je gaat steeds verder en wat dan ook. En je doel is om op Radio NL te komen natuurlijk. En daar ben je nu. Dus ja, de volgende doel is toch wel een beetje om tussen die grote artiesten op een groot podium te staan. En dat je toch ziet dat de mensen meeklappen, meezingen met je liedjes. Dat is toch wel de volgende doel, zeg maar.
0: Misschien is het wel dichterbij dan ooit, Kelvin.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee. Hey, bedankt voor de komst naar de studio.
1: Ja.
0: En je openhartigheid.
1: Ja, zeker. Jullie ook bedankt.
0: Heel veel succes met je carrière, man.
1: Dankjewel.
0: Ga je buurman nog even draaien, oké?
1: Is helemaal goed.
0: Je weet wel welke dit is, toch?
1: Zeker. Hans Bakker, Ameland.
0: En die vorige was van Ria Schuitmaker, de moeder van Marco.
2: Ik was nog jong, liep

waren Jaman en Els Bakker. De sleutel van mijn hart. Daarvoor nog een mooi duet van Frank van Etten en Marloes. Ja. Ik kreeg hier al eerder een bericht van Alex Boers. Dat is ook iemand die al jaren naar ons luistert. Ontzettend fan van Jannes ook. En zelfs opperhoofd volgens mij van de Jannes Veenclub. Maar dat weet ik niet zeker. Hij schrijft hier het volgende. Hij zegt... ik wil graag een liedje aanvragen voor Tineke. Tineke Kleine, die is namelijk jaren vandaag. Zij viert haar 60ste verjaardag. En als het kan, natuurlijk even haar grote held Jannes met Laat Me Vrij. Nou, bij deze, ik ga hem even draaien. Van harte gefeliciteerd, Tineke. En superleuk. En ik denk dat jullie er ook allemaal wel bij zijn. Eind oktober, 30 en 31 oktober in Ahoy, Rotterdam. Want daar gaan alle Jannes-fans met bussen naartoe natuurlijk. En ook Jan-fans inmiddels, hè. Maar binnenkort dus in dat theater en dan zullen ze daar wel weer zien. Want wij mogen daar ook weer staan, Teken en ik. Hè? Ik de ene avond, Teken de andere avond bij het indraaien. Dat is superleuk. Heel groot Ahoy met het kleine meubeltje. En dan gewoon al die mensen zien binnenkomen voor het grote feest van Jannes. Er zijn nog een paar kaarten en binnenkort gaan wij de laatste kaarten weggeven. Daar hoor je nog meer over, dus. En zo is het altijd prijs bij Radio NL, hè? Ik zei het al eerder. Zometeen veel plezier met collega Stefan Leuven.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
2: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt, maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage en de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
17: Nu 111 fietenolie tankstations.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
23: Het is ruimschoots 3 uur geweest en dit zijn de problemen op de weg. Een lange file op de A58 tussen Moergestel en Best. Een ongeluk gebeurt, het is een uur vertraging en 13 kilometer. En dan ook nog geen snelheidscontrole op de A1 Deventer richting Hengelo. Rolten, daar staan ze. Even opletten bij 101.0.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Stefan Leer!
23: Nou, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met de dromendans. En de rest, het volgt zich vanzelf.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Niet alleen maar zijn spreekstem, maar ook zijn zangstem. Herken je uit duizenden. Oh, jaloersmakend, hè? Frans Bauer was het met een klassieker. Mooi. Stijgerrammer, wat dat betreft. Als je ergens zit te luisteren, denk ik, ja, dit is precies wat je wil horen, toch? Liedjes die je kan meefluiten en meezingen. Mooi, mooi, gezellig. De eindstreep is 6:30 vanavond. Dat ga je halen, dat wordt een makkie, muzikaal gezien. Je moet nog even door dat gelul van mij heen zien te komen. Nou, dat valt ook wel mee de laatste tijd. Zeg, hoor jij vanmiddag van mij ook de oproep voorbij komen? Wat betreft de kalender, dan kun je gaan appen. Er zijn al heel veel mensen die staan nu op de zwarte lijst. Ik zit hier 12 minuten. Er zijn al 36 appjes binnengekomen met kalender. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het moment dat ik ga roepen van jongens, dit is het moment. Hè, dan wordt het ook een beetje overzichtelijk. Dan pas kun je het kalender appen. En dan kun jij, als je erdoor komt, tenminste met je appje kom je er sowieso door. Maar word je dan teruggebeld door mij, dan mag jij zelf op de radio gaan kiezen. Of je een boerenkalender wil of een boerinnenkalender. Nou, dat zometeen. Het zal iets na 4 uur zijn. Dat durf ik alvast te verklappen. Nou, voor de rest doe ik even mee met de muziek. Hè. Bemoei je even met de muziek vanmiddag. Kan ik iets voor je draaien? Moet ik nog iets voor je draaien? Misschien de allernieuwste van Kelvin, die was vanmiddag even in de studio. Misschien moet die nog een keer draaien. Of even een vies liedje. Of een liedje van vroeger. Of een liedje met een hoog gehalte. Nico uit Goor, stuur nog een appje. Kalender. Jongen, gast, wachten. Nog niet. De plaatjes met zon en zomer, die kunnen bijna de kast in. Dus we moeten nog even eentje wegtrekken, dacht ik zo. Mooi. Jolie en Terry West. De beginjaren van Radio NL. Hebben we dit plat gedraaid? Nou ja, ik werk ergens anders, maar toch.
1: Het is

0: Het is half opera, half Marco Kanters, allemachtig joh. De troubadour en ja, het is een remix, jongen, dat hoort erbij. Het lekker weer vandaag. Michel en Draad, die zegt, draai maar even een Lenny Koer met Kazi Kazoo. Oeh, dat is ook een fijne. Wil je Rob Zorn even draaien met meisjes? Dat is ook geen probleem. Jan Dol zegt hard uit Ermelo. Dan is het Helena Netten uit Den Bosch. Die is mooi, die ligt in het... Wacht even hoor, even op klikken. Oh, die zit op vakantie. Jeetje, met Radio NL aan blauw, heel groot zwembad, blauw en... Oh, mooi Helena. Nou, dan gaan we even wat voor je draaien zo. Komt allemaal goed. Wat staat erbij?
1: Maar we naar die gek.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: We gaan op zoek naar pallets.
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
6: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
9: Tijd om te bouwen.
10: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
4: Oh, wat doe je elke keer?
3: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Oké.
1: Okay. Ja, ik wil ook niet flauw doen. Ik wil ook niet flauw gaan doen. Ik ga ook niet wachten de hele tijd tot het 4 uur is. Dit is het moment. Laten we meteen maar even doen. Maar we gaan het wel iets later weggeven. Dit is het moment dat jij even het woordje kalender kan appen in onze Radio NL app. Dan krijg je een... Je krijgt naakte meiden thuis of naakte jongens thuis. Dat is eigenlijk wat het is. Maar dan half naakt en allemaal net niet. Maar spreekt tot de verbeelding. De boeren en boeren in de kalender 2027. Die gaan we naar je opsturen. Sturen. En natuurlijk ook de trots op de boer stickers erbij. De XXL editie. Dus dat ga je van ons krijgen. Nou, app gewoon in alle rust die je hebt. Bewaar de rust even. Want iets voor 5 ga ik wel even bellen. Want we hebben ook nog een gast vanmiddag. Als het goed is, is onderweg. Schijnt. Heel Nederland zit achter die gast aan. En we hebben hem zometeen even in de studio. Leuk. Nu even dus het woordje kalender appen in de Radio NL app. Wie weet word je eruit gekozen en dan krijg je zo'n mooie kalender. Op is op. We hebben er ook maar 20 gekregen, dus dat is het ook. We krijgen zelfs ook niet eentje mee naar huis. Flauw, hè? Nou, zo hoort het ook. Ze zijn voor jou. Laat even iets van je horen. Wat moet ik voor je draaien? Kan ik nog iets voor je draaien? Moet ik even wat voor je roepen op de radio? Ik zit er toch? Laat het maar even weten in onze app.

0: Ik zing hem mee zelfs. Word voor word. Allemachtig, Jos. Johnny West. En ik kwam hem laatst tegen.
1: En hij zei...
0: Hij zei leur. Leef.
1: Leef.

het geen idee. Die heeft waarschijnlijk geen idee dat deze plaat nog zo goed doet. Ik draai best wel veel in het weekend en ik draai dan af en toe zijn minuutversie en dan de hele tent op de kop. En iedereen zingt het word voor word ook mee, maar ze zijn ook aan het luchtaccordeon spelen altijd met dit. Geleden, nou, 12 minuten geleden heb ik het startschot gegeven voor de kalender. Je kan nu weer gaan appen in onze RadioNL-app. Het woordje kalender op boeren of boerinnen of leugen met die kalender. Het maakt niet uit, maar als het woordje kalender er maar in voorkomt. Of in ieder geval als ik begrijp dat jij graag zo'n kalender wil hebben. Laat het even weten in de app en dan iets voor vijf gaan we rondbellen. En dan nu, hey, deze die verraste ons allemaal. Wat een plaat. Wat een geweld. Meezingbaar gehalte 10+. En we hebben een nieuw genre erbij in Nederland. Nederrock.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van Weer Online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulte-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
25: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
24: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
26: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
27: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
28: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
29: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
30: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
31: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
32: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
33: Tot snel op 247wood.nl.
34: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
35: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
36: Het is 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. 2 files te melden. De A16 Breda richting Rotterdam. Dan daar staat een half uurtje. En de A58 Tilburg richting Eindhoven 70 minuten. En dat gaat nog oplopen, staat hier. Er staat nu 14 kilometer. Nou, stijgt er. En dan de snelheidscontroles. De A2 Beverwijk richting Velsen-Zuid bij 11.1. En dan de A28 Hogeveen ter hoogte van Bijlen 156.7. Dan de A59 Breda richting Waalwijk 114.4. En Maastricht richting Heerlen. Natuurlijk op de A79. Daar staan ze bij 8.3.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
38: Stefan Leeuw!
36: Ja, goedemiddag. Alvast maar even radionl.tv aanzetten, want we hebben een gast zometeen. Niet de minste, zeg ik.
37: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het is de Hollandse Nieuwe deze week. Het is de zoon van Jannes. Hij heet Jan Wolters. Nou, kijk eens aan. Allemachtig. We hebben een gast bij Radio NL en hij staat links van mij. Ben je zenuwachtig of niet?
1: Nee, zenuwachtig niet.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook. Ik ben niet echt een fanboy, maar ik ken al jouw filmpjes. Ik zal zo even zeggen. Maar je bent heel druk. Maar je komt echt heel rustig binnen ook.
1: Ja, vind je?
0: Ja, echt heel. Ik denk, allemaal.
1: Een hele rustige energie.
0: Ik denk allemaal entourage, allemaal mee.
1: Ik liep heel toevallig wel net langs een speeltuintje. Toen ben ik wel alsof een kwartier achtervolgd door allemaal kinderen. Dat wel.
0: Echt waar?
1: Maar normaal moet ik altijd als ik naar de radio ga, dan moet ik altijd naar Hilversum. En nu kon ik heerlijk lekker zo langs de weilanden, bij wijze van spreken, kwam ik hier binnen. Dus dat was heel relaxed. Ja.
0: Maar je hebt dus altijd wel mensen die jou herkennen. Altijd wel. Dus overal is het wel zo?
1: Overal. Okay. Nee. Maar vooral als er voor kinderen zijn, dan wel.
0: Ja, precies. Ja. Nou, voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ik begon allemaal in mijn beleving een hele tijd geleden met dit gekke filmpje. Wat Dumpert 10.000 keer heeft geherpost volgens mij. Luister.
2: Hey Marco, hi, prima.
0: Op een gegeven moment, heel Nederland riep dat. Hey Marco, prima, het sloeg nergens op. Jij kwam op je fietsje aan fietsen en dit ben jij dus, hè?
1: Ja, dit ben ik. Ja. Dit is een viral geweest.
0: Ja, precies. Ja. Vandaag bij ons te gast. Hij heeft een single uitgebracht, daar gaan we heel veel dingen over horen. Sam Kroon is hier vandaag. Dus,
1: leuk dat ik er mag zijn. Ja. Dat ten eerste.
0: Ja, jij bent echt een... jij bent online. Hoe lang ben je al actief online? Want je bent echt een halve zool online. Want jij doet echt alles. Ja. Alle machten. Wat kraam jij dingen uit?
1: Hoe lang doe ik het al? Ik denk... Het is een beetje... Maar ik doe het nu actief. Dus dat ik het echt zo... Als mijn werk doe... Ja. Is het denk ik iets langer dan een jaar. Maar ik maak al filmpjes denk ik 4,5-5 jaar, zoiets.
0: Ja, precies. Die zijn hilarisch, die zijn gek. Ja. Is dat bewust of ben je ook gewoon zo? Met gekke kleren en gekke uitspraken. Ik kan het niet eens allemaal benoemen wat je allemaal online zet. We kunnen even... Wacht even hoor, misschien is dat handig.
1: Jij hebt wat dingetjes
0: gedaan. Nou, dat niet, maar we kunnen even door jouw TikTok heen scrollen. Wacht maar, doen we even live.
3: Het is toch godsiedorie, niet normaal. Ze liggen er alweer, de kruipnoot.
4: Goodbye. Adios. Palam.
5: Hi, ik ben denk ik nu de nieuwe volkszanger van het moment.
4: Je bent niemand.
5: Hey, goeie broek zeg. Ja. Lekker. Optreden in een lege winkel. Is ook leuk. Sam, hey. Jongens, hier rijden tweede binnen.
6: Ja. Wow, dit werkt fucking goed.
7: Oké, jongens, wij willen heel graag de zon-eclipse. Zonverduistering zien. Dus ik heb één bril, twee bril.
0: Ja, maar dit is een ander. Dit is wat jij doet online, hè? Ja. Ik weet niet.
5: Mama, oké.
4: Amerika, Amerika.
1: Maar nu krijg je hele random filmpjes.
0: Ik zal hem afzetten. Maar dit is een beetje wat jij doet. Dan lig je weer in bed, dan loop je op straat en dan ben je aan het zingen. En
1: ja. Nee, ja, TikTok is wat chaotischer dan mijn Instagram. Want daar plaats ik inderdaad ook, wat je dan net hoorde, gewoon dat ik op straat loop met mijn huisgenoot. En dat ik gewoon even mezelf voor lul zet.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan ook leuk om te posten. Maar eigenlijk, ik denk waar de meeste mensen mij van kunnen kennen, zijn de herkenbare sketches en video's waarin ik herkenbare situaties nadoe.
0: Ja. Want hoe is dat zo gekomen? Want je bent gewoon een normale guy en opeens denk je van, ik ga wat op TikTok zetten en dat soort.
1: Ja, wat je ook net vroeg van deed dit dan ook al voordat je begon met video's maken? Maar wat ik altijd wel had, is met mijn vrienden ik deed altijd die typetjes gewoon na. Dat was gewoon onze manier van grappen maken als vrienden onderling. En ik ben daar ooit gewoon mee begonnen met dat op camera te doen. En dat is zo heel langzamerhand is dat gaan werken. En is dat een soort structuur geworden, ben ik dat vaker gaan doen.
0: Maar hoe kan het dan dat scoort? Want er zijn natuurlijk 10.000 van die halve solo online. Waarom gaat dat voor jou dan zo vliegen? Wat is dan de kracht van jou?
1: Dat zou ik je dus niet uit kunnen leggen. Maar ik denk... wat ik altijd wel merk bij mijn vrienden ook die ditzelfde werk doen, of die ook op social media zitten, is dat ze echt hunzelf zijn. Dus ze doen niet. Ze zijn nooit aan het denken, oké, wat moet ik posten? Maar zij posten gewoon wie ze zijn en wat ze grappig vinden. En dat werkt gewoon. En Als je niche, als dat jij als persoon is, dan is dat natuurlijk veel waardevoller dan als je een genre op zich bent.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, ik kijk zelf ook, maar dit, gewoon het onverwachte. Je klikt het filmpje aan, je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Wat je net ook zegt, je hebt ook het gevoel als je kijkt van dat jij ook niet weet wat er gaat gebeuren. Het is net als Joost Klein filmpjes online zet, vind ik ook fantastisch.
1: Ja,
0: die trekt zo zijn broek naar beneden.
1: Ik vind dat bij Joost Klein gaat het inderdaad echt nergens over. Ja. Maar dat blijft dan toch leuk om te zien.
0: Ja,
1: dat is wel geinig.
0: Hey, we gaan zometeen even verder babbelen. Je hebt één liedje gemaakt en daarvoor kom je ook vandaag. Die gaan we meteen maar even draaien. Dan gaan we daarna even kletsen en horen.
1: Ja, geweldig.
0: Want ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal tot stand komt. Want opeens heeft Nederland er een volkszanger bij. Die het net even een beetje anders doet dan de rest.

0: Sam.
1: Ja, dat was hem, hè?
0: Schaam je nou niet voor je eigen plaat? Wat doe je allemaal op het eind, gast?
1: Dat was het. Want dat vertelde ik jou net al toen dit nummer net even aan het afspelen was. Ja. Maar die sessie die we hebben gehad, dat is best wel bijzonder gegaan. Want ik heb ooit een keer een volkszangervideo al gemaakt.
0: Ja.
1: En dat werd heel positief ontvangen. En toen werd ik ook benaderd door Robert van Hemert en Maradoni voor de tune Moet Dat Nou. Dus een hele grote plaat, zeg, door dak gegaan. En toen hebben we daar een promo voor opgenomen. En die ging ook helemaal goed. En mensen vonden dat zo grappig. Ja. En toen ben ik dus benaderd door Busy. En als in de artiest Busy. En die belde mij en die zei van, ik moet hier zo om lachen. Eigenlijk moeten we voor de grap een liedje eromheen gaan maken. En dan kijken we wel waar het heen gaat. En toen kwam ik dus in de studio terecht met allemaal mensen die ik niet kende. En dat bleken dus achteraf echt serieuze schrijvers te zijn. En zo is dat ontstaan. We hadden zoveel lol in die studio dat we op een gegeven moment ook dachten van ja, die tune die mag ook echt wel een randje hebben. En dat is wat je op het einde ook hoort. Ja. Dat is echt weet je wel,
0: Maar is dat allemaal spontaan? Bijvoorbeeld de band loopt, jij staat dan met de koptelefoon op en dan dat kraam je allemaal.
1: Ja, je begint natuurlijk een beetje met ja, we hebben, nou ja, Jeroen, dat is een van de producers die begon met spelen.
0: Ja.
1: En dan verzin je wat melodieën en zij zijn ook heel goed met teksten. Dus dat liep al heel gauw. En op een gegeven moment moet je het dan gaan inzingen. Ja, en dan is het gewoon een beetje improviseren van hoe ga je het dan brengen en hoe ga je het dan zingen.
0: Want eigenlijk onder de motorka ben jij geen zanger natuurlijk.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Geen zangles.
1: Geen zangles. Ik maak heel toevallig, dat weet eigenlijk niemand, maar ik maak al wel 6 jaar lang zelf muziek. Ook voor artiesten. Voor opkomende artiesten vooral. Dus ik zing wel heel vaak demo's in. Oh. Maar ik ben geen zanger.
0: Nee, want, nee. Want eigenlijk hadden wij allemaal het idee dat jij volkszangers eigenlijk een beetje de gek aanstak.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En ook door te zeggen van ik wil ook een volkszanger worden. Ik ben een volkszanger inmiddels. Dat lukt je ook nog, maar heb je ook een liefde voor? Vind je volkszangers, vind je dat rare mensen dan?
1: Ik vind het helemaal geen rare mensen, maar een volkszanger vind ik heeft natuurlijk ook iets. Het heeft ook een randje, vind ik. Heeft ook iets, al heel gauw iets fouts. Weet je, altijd dat strakke broekje, dat overhemdje wat net te ver open staat.
0: Ja.
1: En ze staan ook altijd, zeker als je net begint, op die net van die ordinaire feesten. Nooit in de Randstad, bij wijze van spreken.
0: En allemaal op het podium staan, net als koning Willem-Alexander zijn. Dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk.
1: Exact. En ze zijn ook allemaal net wat te lam, weet je wel. Dus dat, en dat is natuurlijk heel grappig om dat op deze manier dan uit te vergroten.
0: Dus eigenlijk. Je zet ze niet voor lul, maar eigenlijk vind je het wel grappig. En je laat ook even zien dat gewoon een simpele guy die online wat dingen doet, dat hij het ook kan.
1: Dan blijkbaar kun je is heel makkelijk volkszanger worden.
0: Ik vind het wel gaaf dat je dan door Bissie en zo, die zoeken je dus op. Die ga je dus benaderen. En die willen direct iets met jou samen doen. Want dat is echt
1: dat is heel leuk. Ik vond het ook leuk dat hij me benaderde. En op dat moment klopt het ook heel erg. Want ik heb al heel lang, ook omdat ik zelf muziek maak, zoiets gehad van ik wil heel graag nog een keer een liedje maken waar ik ook mee kan entertainen, weet je, dus dat het wel leuk klinkt, maar dat het ook grappig is. En toen kwam net dat belletje van Busy en dat kwam perfect uit.
0: En nu heb je de grootste val natuurlijk, want dit is een enorme hit. Hè? En er moet een tweede singeltje komen en een derde singeltje. En ja, als je dat bloed serieus gaat aanpakken, dan is de game dat werkt ook niet. Dus jij hebt de flauwekul aan je reet hangen, dus jij zal uiteindelijk weer een plaatje moeten maken met idiote dingen. Daar ben je van bewust. Of ga je het echt serieus doen? Zweven naar geluk en gewoon een
1: weet je wat het is? Zo zijn we ook begonnen. Het is gewoon puur omdat we het zelf heel grappig vinden en leuk vinden om te doen.
0: Ja.
1: En altijd met humor vooraan. En dat vinden we heel belangrijk. En ik denk dat als je een tweede tune of een derde tune gaat maken en je houdt dat humor gewoon lekker centraal, dan moet dat echt heel erg, dan komt dat echt wel goed, denk ik.
0: Ja.
1: We hebben nu gewoon hele goede mensen als team om me heen om dat te doen.
0: Ja.
1: Dus ik denk echt wel dat het goed gaat komen. En als het niet werkt, weet je, dat maakt mij ook niet uit. Ik sta er echt niet zo in van ik wil nu muziekcarrière. Zo, dat is ook helemaal niet. We vinden dit gewoon nu heel erg leuk. En andere mensen vinden het volgens mij ook heel erg grappig.
0: Dus. Ja, volgens mij wel. Jeetje wat. Ik vind je echt wel rustig. Ik zit te wachten op flauwekul eigenlijk.
1: Maar jij stelt hele serieuze vragen.
0: Ja, weet je wat het is? Ik schrik ook van mezelf. Want de collega's doen altijd hele serieuze vragen.
1: Ja.
0: Maar ik ben oprecht ook benieuwd hoe het allemaal met jou is en zo. Oprecht ben ik gewoon.
1: Het gaat nu. Nu goed. Ik ben wel druk en veel heen en weer aan het reizen. Maar het gaat goed. En Ja, ja, dus zo.
0: Ja, precies. Nou, we gaan zo even verder babbelen, joh. Het is al 4:30. Dan gaan we nog even een babbeltje doen. En dan
1: oh joh, we zijn ook echt lang bezig.
0: Ja.
1: Echt lang saai aan het lullen eigenlijk. Ja, wat pit in.
0: Ja, we moeten even wat geks doen.
1: Ja,
0: ik kan je wel wat laten doen, maar dan kom je nooit weer, denk ik.
1: Oh, nou ben ik benieuwd.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nou, vandaag bij ons Sam Kroon met zijn nummer Een Droom. En we gaan zo meteen zeker nog even met verder babbelen. En is er nog een volkszanger waarvan jij denkt van, hey, dat vind ik wel cool. Dat is wel
1: ja, ik heb het altijd heel erg. Ik heb het heel erg goed met Robert van Hemert. En dat is ook hoe we begonnen zijn. Want hij had toen die tune Moet dat nou.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo'n ijzersterke tune. Ja. Meteen, dat begint achteraf echt heel goed. Dus dat is ook de reden waarom ik. Want ik heb veel aanvragen gekregen van andere volkszangers om dat samen te doen.
0: Volkszangers. Je bent er ook een, hè? Dat weet je.
1: Ja.
0: Wel grappig, want het liedje wat van Robert van Hemert die we nu gaan draaien. Dat is niet de hit geweest wat het zou moeten zijn. Het had een grotere hit moeten worden.
1: Ja, dat vond ik ook. Absoluut.
0: Die had gewoon regelrecht op de nummer 1 in de top 40 moeten staan.
1: Ja, hij heeft wel op nummer 1 gestaan even, maar...
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja,
1: wel leuk dat je hebt verdiend.
0: Ik werk bij een Holland Station gelukkig, dus ik hou de top 40 ook niet in de gaten.
1: Nee, ik hou
0: onze top 30 in de gaten.
1: Ja,
0: daar heeft hij wel op 1 gestaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Prima. Doe me eens even. Prima Marco.
1: Prima, de Prima Marco.
0: Ja, doe eens. Ja,
1: dus de Prima Marco.
0: Nee!
1: Marco Prima.
0: Ja. Nee! Nu ben je rustig. Hey Marco, prima.
1: Ja, nee, maar dat... Dat heb ik al... Dat is al zo lang geleden. Ja, dan moet ik echt ook een fiets hebben. Had je even een fiets mee kunnen nemen? Daar was ik hier zo de studio in gefietst. Had ik het geroepen, had je ook nog een leuke snippet gehad. Ja,
0: laten we niet doen, oké. Zometeen babbel even verder met Sam Kroon. Vandaag in de studio. Meekijken kan op ons televisiekanaal radionl.tv.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
8: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
12: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de

0: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
0: Huh?
3: Maak er een potje van,

0: het een tikje anders doet.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Nou, een paar minuten over 4:30 geworden. De komende tijd wordt het wisselvallig weer. Vanavond zelfs een beetje onweer in het zuiden van het land. En nou ja, vandaag was het 21 tot 22 graden. En morgen dan zakt het gewoon. 14 graden wordt het. Dan meteen maar even kijken op de wegen wat daar aan de hand is. De files landen gezien. Er staan twee hele lange. De A16 Breda richting Rotterdam, 40 minuten. En de A58 tussen de Baars en Best. Daar is een ongevalsonderzoek bezig momenteel. En er staat 80 minuten. En dan nog één snelheidscontrole te melden op de A59 Breda richting Den Bosch bij het mooie Waalwijk 114.4.

0: Dit is Sam, dit is jaloers maken, toch? Hoe deze gast zingt.
1: Ja, dit is, ja jij zegt het heel zuiver.
0: Nog om laten we samen zijn. Doe jij eens.
1: Ja, dat doe eens. Moet je er even bij mij zo'n echotje opzetten?
0: Ja, doe even. Kom, laten we samen zijn.
2: Kom, laten we samen zijn.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: ik heb alleen echo, sorry. Nee, maar het klinkt wel.
1: Wordt al voor de bus gegooid.
0: Ja, joh.

0: kijken op radionl.tv. Dan zie je een hele blije manier op de televisie. Want ik ben even in beeld, maar Sam Kroon is hier vandaag.
1: Jij hebt het over jezelf, volgens mij.
0: Ja, de nieuwe volkszanger van Nederland. Ik moet het even hebben over het liedje van je natuurlijk. Want dat hebben we net al even gedraaid. Gaan we nog een keer doen. Ik vind het zo gaaf. Ik heb het al een paar keer op de zender verteld. Ik heb ook toen het liedje uitkwam, heb ik het 3 keer gedraaid in de show.
1: Ja, dat vind ik zo leuk eraan. Want normaal, en dit is ook voor de mensen die nu thuis luisteren of misschien in de auto. Van, normaal dan, als je nieuwe muziek hebt, dan gaat er een plugger. Die gaat langs de radiostations.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: En die gaat dan vertellen van nou, dit is leuk. En die laat wat cijfers zien. Je moet hem draaien. Ja. En ik vind het zo leuk dat jullie dit organisch allemaal...
0: Nou, wij moeten niks natuurlijk. Kijk, die pluggers die komen langs en die droppen je wat neer. Die leg je wat neer. Maar wij, uiteindelijk wordt alles beluisterd. En wij bepalen zelf wel even wat we draaien.
1: Nee, natuurlijk. Maar dat bedoel ik. En daar gaat er een heel proces overheen. En ik vind het zo leuk dat hier organisch is gegaan. Wij hebben namelijk helemaal niet aan jullie gevraagd of jullie dit willen draaien. Dus ik vind het zo leuk dat ik hier ben ook.
0: Nou ja, kijk, zeker. Wij houden alles in de gaten. En wij hebben de vrijheid als iets gaat leven online. En wij hebben een goed gevoel erover. En we kunnen het verantwoorden. Dan mogen we dat gewoon draaien.
1: Ja, ja. Het is toch ook gewoon een ongelooflijk succes. Ja.
0: Maar weet je waar deze tip vandaan kwam?
1: Om mij te draaien?
0: Ja.
1: Nee, moet je mij nou vertellen?
0: Van onze directeur.
1: Echt waar? Ja,
0: die was gisteravond nog op shownieuws. Die vertelde dat de artiesten allemaal zo aan het graaien zijn.
1: Ja.
0: Dus die
1: appte. Oh, die heeft mij getipt.
0: Die appte van, heb je maar gehoord? Ja, ik zie het altijd online. Ja, gewoon draaien een keer.
1: Ja, als je dit ziet, meneer de directeur.
0: Zo werkt dat.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, zo werkt dat. Hey, is er een volkszanger dat je denkt, afgezien van Robert van Hemert en Bishy natuurlijk, maar is er echt een volkszanger die jij die je gewoon goed vindt? Bijvoorbeeld een Django wat we net draaiden, of dat je echt denkt van, wauw.
1: Ja, ik luister dus, en dat is misschien ook het ironische eraan, ik luister dus niet heel veel naar volksmuziek.
0: What the fuck?
1: En Robert van Hemert, die luister ik dan toevallig, omdat dat ook echt een beetje poppy wordt en top 50 muziek is. Ja. En dat zit ook gewoon goed in elkaar. Maar nee, eigenlijk niet. En ik heb toen ik nog studeerde, zat ik op bouwkunde altijd. En toen had ik altijd wat vrienden die wel heel erg naar de volksmuziek luisteren. Ja. Maar nee, eigenlijk, ik heb geen idee om. Noem eens een paar grote namen. Wie zijn echt grote volkszangers dan?
0: Nou ja, je hebt Frans Duijs, je hebt Wolter Kroes, je hebt...
1: Frans Duijs kennen we. Daar stond ik nog laatst mee op de padelbaan te vallen.
0: Of de padelbaan.
1: Ja, op de padelbaan. Nou, maar kan ik je vertellen, hij kon het niet.
0: Maar ben je een kakker dan?
1: Nee, ik ben geen kakker.
0: Maar jij hebt wel inmiddels een heel netwerk met allemaal kakkers om je heen, denk ik. Of allemaal mensen die wat van je willen en mee willen liften op je succes.
1: Ja, dat valt ook wel weer mee. Maar ik merk altijd wel dat ik fix altijd wel makkelijker dingen als mensen weten wie je bent. Ja. En als ze weten, weet je, dus dat is wel zo, ja.
0: Ja. Ja. Komt er veel op je af de laatste tijd? Wordt er echt aan je getrokken? Zo ook qua dames en dingetjes? Gaat het raar?
1: Nee, dat is niet. Maar weet je wat het natuurlijk ook is? Dat ik zet mezelf natuurlijk ook eigenlijk onwijs voor lul. Weet je, ik heb zo'n super strakke broek aan. En iedereen denkt van, doe die broek uit. Ja. Dat is natuurlijk ook het grappige eraan. Maar ja, je trekt daarmee niet de vrouwtjes, nee. Nee, die denken er allemaal van, wat is deze mogol aan het doen?
0: Maar je bent nog vrijgezel of je hebt een vriendin of zo? Wat...
1: Nee. Ik ben homoseksueel.
0: Ja.
1: Dus, geen vrouwen. Maar ik trek...
0: Je gaat er vanuit natuurlijk. Hè,
1: nee, maar ook geen mannen, hoor. Ik kan me voorstellen als ze mij zien dat ze ook, dat ze ook denken van, nou, die vent is niet... Die is niet helemaal 100.
0: Nee. Dat denk ik sowieso altijd.
1: Ik zet mezelf natuurlijk ook eigenlijk onwijs voor lul. Weet je, ik heb zo'n super strakke broek aan. En iedereen denkt van, doe die broek uit. Ja. Dat is natuurlijk ook het grappige eraan. Maar ja, je trekt daarmee niet de vrouwtjes, nee. Nee, die denken natuurlijk allemaal van, wat is deze mogol aan het doen?
0: Maar je bent nog vrijgezel of je hebt een vriendin of zo?
1: Ik ben homoseksueel.
0: Ja.

0: gekker natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ik zit ook wel te denken, oh, hij zou eigenlijk dat even een keer moeten doen.
2: Ik vind van alles wat te zien op social media, vind ik ben niet in de extreme, toch? Of vind je van wel?
0: Ja, ik vind het behoorlijk... het gaat niet ver. Het gaat niet bij het onfatsoenlijk of zo. Maar ik vind het... Jij doet wel... Jij bent alle schaamte voorbij. Dan maak je geen kou wel uit.
2: Nee, dat klopt. Ik ben wel eens... Nee, ik schaam me niet meer zo gauw.
0: Als jij met je cameraatje ergens loopt en iemand zegt van... Hey, Sam, laat je tepel zien. Dat doe je het waarschijnlijk.
2: Nee, ik laat niet mijn tepel zien. Nee, ik heb wel...
0: Waarom niet?
2: Nee, dat weet ik niet. Ik heb er wel een leuk verhaal over trouwens. Want over tepels laten zien en of je dat zo even wil doen. Wij hebben ooit een film opgenomen met Romy Indy. En voor de mensen die niet weten wie Romy Indy is... Zij is een pornoster. Wij waren dus... We waren
0: vooral op... krijg je een rare wending.
2: Ja, ik kreeg een hele rare wending. Maar dit schiet mij ineens te binnen. Ja. En we waren op de strip in Gerso, waren we aan het lopen. En er waren allemaal gasten die kennen haar van de porno. Dus die riepen van, Romy, laat je tieten zien.
0: Oh.
2: Dus ik denk, nou, dat gaat ze natuurlijk niet doen. Weet je, dat ben je gek als je dat doet. Dat is... En Romy, die trekt zo de top omhoog. En die laat zo de tieten zien aan de mensen. Dus ja, er zijn wel echt mensen die dat doen, ja.
0: Ja, ik denk dat jij, bedoel, jij hebt nu zo'n naam en status. Ik denk ook als iemand roept van, laat je linker tepel zien. Dat kan niet zo zijn dat je dan nee zegt. Want eigenlijk is het niks natuurlijk. Een mannen tepel, kom op, wat hebben we het over.
2: Maar hoe kom jij hier ook bij mij? Laat je tepels. Wil jij heel graag mijn tepels zien?
0: Nee, maar zo, jij bent eigenlijk de halve school van internet. Jij maakt filmpjes waar anderen jaloers op zijn. Ja. Artiesten vinden jou, je hebt het net zelf verteld. Dus blijkbaar doe je iets is goeds. Alleen wat ik nog wel even... Ik heb nog wel een tipje voor je. Ik kwam wel iets tegen op jouw socials.
2: Dan ben ik benieuwd.
0: Volgens mij heb je het ook zelf gepost, dus dat maakt jou ook niet zoveel uit. Hoeveel optredens heb je gehad, Sam?
2: Nog eentje eigenlijk, maar nog niet één echte. Okay, die komt nog.
0: Daar kunnen we even een stukje van laten horen.
2: Oh, dat is heel erg, ja. Dat je gaat laten horen.
0: Het zit een beetje ook... Ik vind het niet vals, want ik kan het niet beoordelen.
2: Jawel. Laat me horen, dat is heel erg. Dat is het vals? Leuk. Ja.
0: Zit je ook naast de band te zingen en zo?
2: Ja, laat me horen.
0: Zullen we een klein stukje laten horen?

0: Het is nog een beetje meezingen met de band.
1: Ja, maar dit is... Weet je, kijk, nu, kijk, we hebben natuurlijk gelukkig... Als ik straks echt optredens ga doen, hebben we een geluidsman... in een kastje, weet je, en in-ears.
2: Oh, dit was gewoon met een cd'tje of zo?
1: Nee, ja, dit was dus niet een echt optreden. Want dit is bij de Palace, in een club in Groningen. Oh. Dus ik ken de baas daar, Geeske, die ken ik goed. En die zei gewoon, ja, wil je niet hier een keer optreden? Dus,
2: oh, dat
1: dus
2: is geinig.
1: Die band stond aan en ik kreeg de microfoon van de DJ. Dus ik heb daar 2 minuten gestaan. Maar dat was heel vals. Maar dat vond ik dus ook wel weer eigenlijk heel grappig.
2: Ja, maar je gaat er goed mee om. Want als je het filmpje erbij ziet, jij lacht om jezelf. En je zingt zingt tegen je over jezelf heen. En ja, geinig. Ja, maar dat mooi. Daar moet je ook nog bang van zijn.
1: Ja. Dus dat is ook wel heel lachen. Dat ik daar sta alsof ik Tino Martin ben. Maar dan ook heel vals zingen.
2: Ja, met een zonnebladje op en die glimmende kleren.
1: Ja, precies.
2: Hey, we moeten nog even heel kort hebben over het liedje. Want ik vind het liedje zo geinig. In het begin zing jij over de uitlaatklep. Ja. En als jij klep zegt... Klep, dan spuug je eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: En als je dan in de studio zit en er zit een producer achter zo'n mengtafel, die gaat dan zeggen: nee, je moet je even inhouden, want of die mixen ze eruit.
1: Ja.
2: Maar in het liedje, daar zit die. Zit er zo duidelijk in. Is dat bewust ingelaten? Wil ik weten.
1: Nee, nou kijk, dat was de grap. Kijk, we zaten wel echt met en dat wist ik achteraf ook pas, met echt serieuze mensen in de studio. Robert en Jeroen.
2: Ja, maar die kent niemand. Nee, niemand kent ze, die naar ons luistert. Maar jij zat met een paar guys in de studio. Ja,
1: die kent niemand. Nee, dat zijn, voor de mensen die het niet weten, dat zijn schrijvers van Yves Beers en Marcus Scheidmaak. Maar we hadden zoveel lol. Maar het was ook zo goed dat we dachten, ja, eigenlijk, het moet ook niet te serieus worden en te goed worden. Dus we hebben eigenlijk dat randje en dat stomme eraan hebben we er wel ingelaten.
2: Ja, want jij vertelde even buiten de uitzending om van op een gegeven moment waren we met een stukje bezig, had je ingezongen, maar jij zei van, nou, het is te serieus, dan moet eigenlijk iets doms achteraan.
1: Ja.
2: Daar werd gewoon ter plekke werd dat bedacht en geschreven,
1: nou ja,
2: gelachen.
1: Nou ja, een van die schrijvers die begon dus met Mama Mia, daar begon hij mee. En ik denk je kunt er nou wat serieus achter plakken, maar ja. ik spaar al jarenlang voor een Kia. Daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar het heeft toch ook wel weer iets herkenbaars of zo. Ja. Mensen die toch niet sparen voor een BMW, maar voor net iets, weet je wel. Dus
2: Het liedje zit zo onlogisch in elkaar ook. Ja, hè? Want op een gegeven moment gaat het van Fantastica, Mamma Mia, Papa, Mama. Op een gegeven moment, het gaat maar door. Je zou dat een minuut op het podium, zou je dat een minuut kunnen doen?
1: Dat is de grap. Op een gegeven moment zing ik ook. Wat zing ik nou? Ik denk aan je oom. Nee, tuurlijk niet, schat. Ja, dan denk je, waar gaat dat nou over?
2: Daar gaat nergens over.
1: Nee, maar we hadden wel dat, en dat is denk ik ook een beetje de kracht van het lied.

0: hadden wel heel veel lol tijdens het schrijven, omdat het nergens over ging.
1: Ja, ja. Ja, dat straalt het liedje ook wel uit. Echt, gewoon geinig. En ook een woordje papa en mama in het liedje ook. Dat komt ook weinig voor.
0: Ja, nou, we dachten, kijk, zo'n Tino Martin, die gebruikt ook heel vaak zo in zijn liedje. Bijvoorbeeld Pata, Jaka, weet je wel. Ja. Echt van die straattaalliedjes. Dat je denkt, ja, mijn vriend, jij bent een volkszanger, weet je. Dat moet je helemaal niet gebruiken. En daar is het mee begonnen. En dan ga je van Pata, Jaka, Tata, Watcha. Ja. En dan papa, mama. Ja, dat denk ik, ja.
1: We moeten daar nog een keer een versie. Als je ooit nog een keer weer langskomt, moeten we daar een versie even live van maken. Of in een studiootje verderop, dat maar doorgaat.
0: Ja.
1: Met nog meer woorden.
0: Ik vind het wel een vreselijk stuk en dan nog langer.
1: Ja, hey, jongen, ik kan jullie met je lullen, maar de tijd is op.
2: Jammer.
1: Wat ik nog wel even tegen je wil zeggen. Ik bedoel, ik bepaal het niet. Maar ik zou het wel heel gaaf vinden als jij bijvoorbeeld bij een Radio NL Mega Piratenverzijn een keer zou staan.
0: Ja, je zei het al. Ik zou daar heel graag tussen willen staan.
1: Zou je dat willen? Zou jij zeg maar geprogrammeerd willen worden op een goed tijdstip dat jij gewoon even jou als een droom zingt?
0: Ja,
1: en dan ook met je glitterkleren, je
0: ja, uiteraard.
1: En dat je ook even gaat lullen voor tijd en na tijd ook nog even zo.
0: Ja, en dan bel ik Jeroen van der Boom en dan vraag ik of ik zijn glitterjasje aan mag. Nou, dan.
1: Dat is altijd wat leuk, want Jeroen van der Boom is er ook altijd. Die staat met zijn piano.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die is er ook. Ja.
1: Maar hoe gaaf zou het dan zijn als jij opeens opkomt?
0: Ja, misschien moet je een goed woordje voor me doen.
1: Het is ons feestje. Als wij dit niet kunnen regelen, dan gaat er iets structureel fout.
0: Als dat kan, dan staat er 100%.
1: Jongen. De virale man van Nederland, niet tussen de artiesten, tussen de volkszangers waar je thuis hoort, dat zal wel heel raar zijn.
0: Ja. Nee, gelijk heb je. Ja.
1: We gaan het proberen te regelen. Hey. Sam, dankjewel voor de komst naar de studio, man. Ik zit nog vol vragen en dingen, maar het, ja.
0: Ik kom gewoon gauw weer een keer langs. Dat is hartstikke gezellig.
1: Nou, daar hebben we niet zoveel lang bij. Het was meer even een zo'n verhaaltje van. Ik zeg het gewoon en dan tot ziens nog weer.
0: Oh, wat erg van jij. Eén nek. Nou, verschrikkelijk.
1: Nee. Kom een keer langs. En dan misschien even, als je geoefend hebt, even een live setje zingen. Is ook altijd wel grappig even.
0: Ja, uiteraard. Ja,
1: nee, altijd, gaan we doen. Je bent welkom, jongen. Het is allemaal een flauwekul. ik kijk tegen je op.
0: Thanks, vriend.
1: Qua liedjes wat je maakt. Want ik hou echt van flauwekul muziek. En dit liedje wat je hebt uitgebracht, alle rijmschema's, alles is overboord gegooid. Dit is gewoon een uniek liedje. En iedereen vindt het leuk. Dus,
0: dankjewel.
1: Sam, bedankt voor de komst naar de studio, man.
0: Jij ook bedankt. Thanks dat ik mocht komen.
1: En ik wil je zelf even aankondigen. En niet zeggen, hier is Sam Kroon. Maar hier ben ik. Met een droom. Maak even een mooi verhaal.
0: Alsof ik een radio DJ ben.
1: Doe eens even. Mooi dat je luistert.
0: Goed, lieve mensen, hier komt Sam Kroon aan met een droom. Heel veel luisterplezier en een hele prettige dag gewenst.
1: Nou, ik vind het een beetje kort verhaal eigenlijk. Je moet
0: ik hem langer maken?
1: Ja, een beetje tijdmelding en die andere stations is allemaal niks. Niemand luistert naar Bruine Sterren NL en Radio NL is stoppen.
0: Jij luistert naar Radio NL en het is 7:05 en hier komt Sam Kroon met een droom. Maar eerst nog eventjes een heerlijk verhaal over Radio NL. Heb je nog even een leuke verhaal waar je... Wat heb je vandaag meegemaakt? Vertel eens even, wat heb je vandaag meegemaakt?
1: Ik heb vandaag patat gebakken. Om 7:00 ochtends. Ja.
0: Ja, jongen, dat is toch geen leuk verhaal.
1: Oh, dat is geen leuk verhaal.
0: Je moet met een leuk spannend verhaal komen. Dan kunnen we daar heel hard om lachen.
1: Nou, ik heb vandaag per ongeluk iemand zijn tiet aangeraakt. Dus.
0: Gaat me kwaad tegen.
1: Dit is Sam Kroon en...
0: een droom.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: Nou, €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Behalen zeg. Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden.
0: Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis en daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarige jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.
0: Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
14: Het is een paar minuten over 5 geworden en ik ben gewoon vergeten om een fotootje te maken met Sam. Sam was hier net, mocht je het allemaal gemist hebben, Sam Kroon. Geen foto gemaakt. Dat is ook super gênant. Voor mij, hij zal ook nog gedacht hebben, ik ga bij iedereen op de foto. Ik ben het al glad vergeten. Nou ja, volgende keer. Er gebeurt ook wat geks in onze Radio NL app. Busy, die zit erin. Of het is nep iemand, die wil ook langskomen. Busy wil ook, natuurlijk. Ik bedoel, iedereen is welkom in dit programma. Maar Busy, dat is wel een keer geinig. Ik heb sowieso nog een keer een rapper nodig voor de Armandse liedje. Op de tender naar Marokko. Dan moet nog even een check it out rapper tussendoor. En Busy, dat is een serieuze rapper. Leuk. Nou, prima. Wat ben ik alweer aan het doen hier? Oh ja, de verkeersinformatie, daar komen ze. 152 files staan er en dit zijn de knelpunten. De A2 tussen Ouderijn en Everdingen. Het staat 48 minuten. De A7 Groningen richting Heerenveen. Meer dan een uur vertraging. Dat komt door een zwaar ongeval. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar staat 77 minuten. Dat is exact tussen De Baars en Best. Nog één snelheidscontrole. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Ter hoogte van Hedel 105,8.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Stefan Leer!
14: Zou het echt Busy zijn? Ik ga ze even bellen achter de schermen. Dat zou wel heel tof zijn natuurlijk, hè? Nederlands grootste rapper. Mooi.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Het is geen. Het is geen hogere wiskunde. Ik herhaal, het is geen hogere wiskunde. Want wil jij een boeren of een boer in de kalender? Dat kan. Dan gaan we dat doen. Gaan we dat regelen. Binnen nu. Binnen echt letterlijk en figuurlijk. Nu en twee liedjes, dan gaan we rondbellen. Dus paniek, laat alles vallen waar je mee bezig bent. Pak je mobieltje erbij, download de Radio NL app of heb je hem op de telefoon staan. Open dat kreng. Open het nu. Zet daarin het woordje kalender en je maakt kans op een boerinnenkalender. Want over twee liedjes, dan ga ik alvast even rondbellen. Hang ik aan je telefoon, dan mag jij een kalender kiezen. Voor de mannen of voor de vrouwen. Dus blote borsten die uitsteken of blote borsten die plat zijn. Dat is eigenlijk de strekking van vrouw. Ja. Dus appen nu. Het woordje kalender in de Radio NL app. En wie weet, bel ik jou.

0: Radio met accordeon. Prima. Zeg, hoogste tijd dat wij gaan bellen. Boerinnen of een boerenkalender, dat ligt voor je klaar. Heb jij het woordje kalender geappt, dan bestaat de kans dat ik je nu ga bellen. Ik zet hem nu even op pauze. Onze app kan op pauze namelijk. Dan komen vanaf dit moment, kunnen er geen berichten meer binnenkomen. Ga dus even bellen. Even kijken, we moeten live eruit vissen. Dat vind ik altijd wel leuk natuurlijk. Het worden geen lange gesprekken natuurlijk. Je moet even kiezen of je blote meiden wil zien of blote mannen wil zien. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. En heeft een van de disjockeys al de kalender laten zien? Op camera, even doorheen gebladerd. Moet ik dat zo even doen? Even alles even laten zien. Want, ja, eerst maar eens even bellen. Daar gaan we. De hele week geven we kalenders weg. En we willen dat nog een keer gaan doen met BN'ers. Met artiesten die we draaien. Zijn er wat connecties hier en daar gelegd? Zijn heel veel mensen die willen het. Alleen Senna wil nog niet.
1: Ik ben Max.
0: Max, hey, wie spreekt met de professionele radio? Goedemiddag, hallo.
1: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Hallo, Max, wat ben je aan het doen?
1: Ik kom net thuis van mijn werk.
0: Oh jee, wat voor werk heb je gedaan? Klote werk of heb je leuk werk?
1: Ik heb fantastisch werk.
0: Oh, wat voor werk doe jij, Max?
1: Ik ben verzekeringsadviseur.
0: Oh, dat is inderdaad heel spannend ook.
1: Dus ik kom op heel veel plekken bij heel veel bedrijven, ja.
0: Oh, ja natuurlijk. Ja, je ziet heel veel mensen. Ik denk, ja, papiertje, koffertje mee en dan papiertje tekenen. Maar het is meer dan dat natuurlijk. Je moet ook, ja.
1: Ja. Dat beeld inderdaad dat een beetje, ja.
0: Oh, wat gaaf, Max. Hé, hey, maar dan, heb je dan een... Heb je dan een kantoor?
1: Of, zeker. En een partner op kantoor die mij altijd helpt en ondersteunt. Hè?
0: Maar jij doet mee voor een naaktkalender. Die moet dan op dat kantoor hangen. Kan niet anders.
1: Ja, en bij hem kan die zeker hangen.
0: Okay. Hey, we gaan het naar je opsturen, man. Gefeliciteerd. Jij krijgt een kalender.
1: Stefan, ik hoorde vanmorgen dat jij ze ook signeert.
0: Ja, ik kan hem signeren. Op welk gedeelte moet ik signeren? Op de buik van iemand? Wil je een mannenkalender of een vrouwenkalender?
1: Een vrouwenkalender.
0: Oh, mag ik dan signeren over de borst heen? Is dat het ook?
1: Jazeker.
0: Gewoon even, er staat namelijk zo'n dame op met zo'n kooibaar... Yeehaw! Zo'n kooibaarhoed met een blauw BH'tje. Dat zet ik wel even een handtekening op.
1: Nou, dat lijkt me precies passend.
0: Kan ook echt niet in deze tijd wat ik zeg op de radio, maar... Ja, hey, hallo, het is een stift en het is een foto. Ik ga het regelen voor je, Max. Gefeliciteerd, man.
1: Ja, super. Okay. Dankjewel.
0: Hoi. Nou, vanavond ook bij Ivo Pas weer. Heel simpel. Kalender appen. Je wordt teruggebeld. Even

0: Zullen we even een soortje boerenrockliedjes draaien?
1: Ja.
2: Ze was net 17.
3: Ga je mee, Brommers kieken?
2: En ze vol met me.
3: Volle rijdekken team.
2: In buiten Brommers kieken.
3: Die Brommer die doet heng, heng, heng, heng, heng. Heng, heng, heng, heng, heng. Die Brommer die doet heng, heng, heng, heng, heng. Die Brommer die doet ma. Die Brommer die doet heng.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
1: dan. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
0: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
0: Je kent ons natuurlijk

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
3: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Radio NL.
19: Weerbericht. 3:30 geworden. We hebben het de afgelopen weken vaker geroepen. Maar vandaag is dan het officieel zover. De laatste zonnige dag van dit jaar. Maar ja, het blijft niet te voorspellen natuurlijk. De komende dagen is er een beetje zon. Het gaat uiteenlopen qua temperaturen. Wisselvallig weer. Heel veel wind, regen, onweer vanavond in het zuiden zelfs. Morgen wordt het 15 graden. Dan gaan we even kijken op de wegen. Er zijn een aantal files die er bovenuit steken. De A7 tussen Martini Ziekenhuis en Leek. Tussen Groningen en Heerenveen, 50 minuten vertraging, dat is 7 kilometer. De A15 tussen IJsselmonde en Benelux, 47. En een uurtje vertraging op de A58 tussen De Baas en de Oorschot. Mooi, mooie omgeving daar. Hele mooie omgeving. Ja. De A27, heel veel jaloersmakend als je daar woont ook. Limburg-Brabant, zo mooi altijd. Maar ja, Amsterdam heeft ook wel wat. Maar vergeet soms dat ik op de radio zit. De A27, daar staat een snelheidscontrole tussen Almere en Hilversum, 112.2. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn, 213.0. En de A79, Maastricht richting Valkenburg, hekte.

0: Ik moet het even gokken, maar het was ver voor corona. Ik denk 2016, 2017 kwam dit uit. Het staat helaas niet bij het liedje in onze computer. Deze man had een vooruitziende blik. Of de artiesten hebben allemaal zijn trucje gekopieerd. Van Theodor met het liedje wat we net draaiden. Dat begint zo natuurlijk, kijk. En dit kennen we allemaal al te goed. Dat taaltje, hè? Alle vrouwen die ik leerde kennen. Dus dit trucje van Theodor. 2017, lees ik net. Dit, kijk.
1: Van alle vrouwen die ik leerde kennen.
0: Hoeveel liedjes zijn de afgelopen jaar wel niet uitgebracht die zo beginnen? Dus ze hebben het allemaal genakt van Theodor, in mijn beleving. En niet appen dat het anders is. Het is zo. Het is mijn waarheid. Ik denk dat het zo is. Theodor was een trendsetter. Ja. Ik zit even te denken. Stel je voor dat dit een uurtje lekker los was geweest. We komen allemaal van die flauwekul liedjes binnen. Dan hadden we waarschijnlijk op dit tijdstip iets doms gedraaid. Iets geks. Einde van de werkdag. Dat je denkt, oh man, wat tof dat dit op de radio is. En dit had eentje kunnen zijn. Ik mag dit helaas niet helemaal draaien, maar ik ben zo toe aan dit. Jij dan? Waar ben je aan het luisteren? In de auto? Zit je met een bord macaroni op schoot thuis? Waar in hoe zo'n toestand zit je? Waar ben jij aan toe, muzikaal gezien? Is dat dat de dishjockey even iets anders moet draaien? Engels? Meatloaf, Paradise by Desperate? Nee, dat dan niet. Maar voor mij gevoelt het. Voor mij voelt het nu. Want wat jij thuis hoort, hoor ik ook. Ik kom eigenlijk weinig van mijn stoel af. Ik heb altijd de koptelefoon op. Ik hoor wat jij ook hoort. Dus ik zit ook in die sfeer. En ik zou persoonlijk heel graag dit een keer willen draaien.
2: Tell me more when I go home. The boys won't leave the girls alone. They pull my hair.
0: Dit moet toch fantastisch zijn, aan de andere kant van de radio. De goede kant. Hè? Oh, nu weet ik toevallig dat Ancora met zoiets uitkomt, dus vandaag.

0: Dit zouden ze vaker moeten doen. Kafke en Frans Bauer.
1: De zon achter de wolken en niemand is je vriend. Je vraagt jezelf af, waar heb ik dit

Je bent toch die je bent. Je zet je eigen koers uit. Dat ben je zo gewend. En alles komt zoals men zegt. Altijd op zijn plek.

0: het af van de appjes die binnenkomen. Want ik heb wel hulp nodig natuurlijk. Ja, een beetje flauw. Wat heb ik? Heb ik nog wat paraat? Even kijken of... Ik vind nog wat café. Ja, bij deze voorkeur. Zo mooi om een keer te draaien. Ik kan gewoon dit, hè. Ik wil gewoon draaien. Ik wil gewoon aanvragen. Draai maar gewoon. Kijk. Ja, mooi. Hoor je nooit meer. Meestal als iemand dat zegt, hoor je nooit meer. Dan betekent dat dat het niet zo'n handig liedje is. Of deze bijvoorbeeld.
1: Kijk. Mijn naam.
0: Kan allemaal prima. Ja. De rapversie van de Muppets.

300% kroeglied. Ja hoor. Vormers. Dan is het Robert Nissan. Die komt uit het mooie Den Helder. Die zegt, hey Leurman, meer flauwekulmuziek op de radio. Ach man, man, man. Als het maar kon. Als het maar mocht. Ja, het gekke is, het kan en het mag allemaal natuurlijk maar. Binnenkort denk ik weer terug in het theater. Een uurtje lekker los. En dan zullen we inderdaad wel weer wat maffe muziek gaan draaien. Maar dat hangt altijd.

Mooi dit, hè? Piep, piep, piep. Of speciaal een liedje voor een discjockey. Hoe verder geen namen? Die soms wat, als hij op dreef is, wat te lang lult op de radio. Zo wordt een liedje over gemaakt door de press. I wanna shoot the DJ. Ja, of deze. Oh,

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
4: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Wie doet er mee?
14: Oké, even een shout-out naar

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruisen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: training nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
13: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudal, de bouwverslimmers.
14: 6:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog 61 files. De langste kom je tegen op de A15 tussen IJsselmonde en Benelux. Een uur vertraging 11 kilometer door een ongeluk. En nog één snelheidscontrole. Eentje. De A4 Leiden richting Bad Oeverdorp 3.8.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: 105.
1: Senna op Radio Del. En die hoeft niet altijd 6 te gooien. Echt bizar. Vandaag was echt gek. Ik had namelijk Max in de uitzending. Die won de boerinnenkalender. En die zei, je moet er even een handtekening op zetten. Heb ik net even gedaan. Voor het geval ik het... Want morgen ben ik alles weer kwijt. Hè? Ik roep heel veel dingen op de radio. Je denkt, oh, dat weet die gast allemaal nog wel. Morgen ben ik alles kwijt. Dus ik denk, ik moet even signeren. En ik heb exact gedaan wat ik ook in de uitzending heb beloofd. Op de boerinnenkalender. Die dame met die blauwe BH daar bovenop hebben gewoon mijn handtekening gezet. En die zat even. Terwijl ik het aan het doen was in de kantine, dacht ik ook, dit is mijn eerste officiële handtekening ooit. Die ik als radio DJ dan zeg maar zet ook. Dat is bizar. Heel gek. Echt, dat voelt heel gek. Dat is heel raar om dit te horen op de radio. Ik denk, gast, draai een liedje. Maar ja, echt een dingetje. Niet dat ik het leuk vind, maar ik denk, ja, gewoon het besef. Ik heb een handtekening gezet. Dat is ook raar. Maar ja.

overbodig om te vertellen, maar dit komt natuurlijk gewoon uit Nederland. En ja, wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar de Cats is, ja, die hebben LP's volgezongen, man. Altijd goede teksten, altijd goede platen. Altijd aan de langzame kant. Maar als je het opzet of je draait het op de radio, dan is het altijd weer genieten geblazen. En ik zat even te kijken of er nog meer bandjes waren uit Nederland die eigenlijk niet zo heel bekend zijn. En die zijn er. Gewoon echt goede bandjes die echt, nou ja, dit bandje in ieder geval, die hebben 56 liedjes gemaakt ooit. En dat heet Carousel. En er zijn over de wereld zijn heel veel bandjes. En dat is ook heel moeilijk te vinden online. Omdat heel veel bandjes heten Carousel. Carousel. Maar deze komen gewoon naar Nederland. Dan moet je eens horen. In het kader van de Cats, wat we net draaien. Moet je eens horen hoe goed dit is. Ook gewoon een goede plaat. I'm gonna leave you tomorrow. Even kluisteren.

0: kwaliteit, hè?
1: Mooi dit.
0: Gitaartje erin. Alles heeft het, hè? Alles heeft het. Smeet de pan uit. Goeie zanger ook erop. Mooi stukje Engels.
2: Rain is falling down all day now. It tried so hard to hide the tears I cried.
0: Het klinkt ook echt als de Cats. Is het?

0: Nou, ik ga plaatsmaken voor niemand minder dan Ivo Pasveer, mensen, vanavond. En hij gaat ook weer een kalender verdelen hoe hij het gaat doen. Ik denk dat hij zelf er niet eens weet, maar ja, gewoon luisteren. Een boer in een kalender kun je scoren. Of een met boeren erop. Dames,
1: naakte mannen, half naakt.
0: Tot

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Heb je

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
5: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Ja, aan al het moois komt een eind. En dus ook vanavond aan het mooie weer van de afgelopen dagen. Vanuit het westen trekt een grootschalig regengebied over het land. Het gaat overal langdurig regenen. En de komende dagen is het vervolgens tamelijk wisselvallig en vooral duidelijk koeler. De temperatuur stijgt dagelijks naar waarde nipt onder de 15 graden. Het is 1 over half 7 ANWB verkeersinformatie. De drukte neemt af. Door ongeluk heb je nu de meeste vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 12 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad en de Ketelbrug 25 minuten. En de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Suurhofbrug momenteel 42 minuten. En de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Apeldoorn 52.2. A4 Den Haag Amsterdam bij 3.8. A30 Barneveld-Ede 16. En de A73 Maasbracht Nijmegen bij 24.5. Goeie reis.

tegenwoordig niet alleen maar mee zingen, maar vooral ook heel veel poepluiers verscholen. Hij is kerstverse papa geworden, deze Raymond Hermans, maar hem pakken ze niet. Je hoort hem zojuist bij Radio NL. Het is woensdagavond. Welkom bij Dag in Dag Uit, de avondshow met John de Bever zometeen. We gaan even naar De Haag met de Regens. En je bent het voor mij. En eerst Frank Boeien, die ongetwijfeld ook weer liedjes maakt over zijn stad Nijmegen. Dit is Zwart-Wit bij Radio NL. Hij liep daar.

Sky en de geur van je huid bij Radio RL. Weet je waar ik echt enorm van kan balen? Waar ik echt, daar word ik gewoon bijna chagrijnig van. Dat is namelijk dat je voor de wekker wakker wordt. Heb je dat ook wel eens, dat je een wekker zet die waarschijnlijk veel te vroeg staat? Stel je voor 6:30 in de ochtend. Dan bereid je erop voor dat je ook strak tot 6:30 slaapt en geen seconde eerder wakker wordt. Nou, niks van dat alles. Je wordt altijd voor die wekker wakker. En er is nu onderzocht hoe dat kan. En misschien ook wel hoe je het kunt voorkomen. Dat je, net als ik, een soort van slaapvampier wordt. Dat je echt iedere seconde slaap kunt pakken. En hoe, dat hoor je zometeen hier bij Radio RL.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
3: Goed nieuws, Deventer Metaal Recycling en Bolt Papier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
10: Oh, wat doe je elke keer met mij?
9: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
17: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
18: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
17: Tot snel op 247wood.nl.
19: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
20: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
21: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. De A4 Den Haag Rotterdam tussen het Ketelplein en Bedelux, 10 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad en de Ketelbrug, 25 minuten. A15 Rotterdam Europort tussen Rotterdam IJsselmonde en de Hoogvliet, een kwartier. En de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug, 3 kwartier. Linkerrijstrook is daar dicht door veiligheidsmaatregelen. Flitsers op de A1 Amsterdam Apeldoorn, 52.2. A27 Utrecht Almere bij 108.4. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 213.0. Goeie reis.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Ivo Pasveer!
21: Ja, en niet meer voor de wekker wakker worden. Blijf er even luisteren, want zometeen de ultieme tip.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

Show Radio NL, Ferry de Lits en in elk stadje. Goedenavond, 12:07, woensdagavond is het. En ja, misschien is je wekker vanochtend al wel heel vroeg afgegaan. Bij mij staat hij iedere ochtend om 8:30. En ik weet dat dat een voorrecht is, hè, dat ik pas om 8:30 mag opstaan. Maar goed, hè, ik zit natuurlijk momenteel nog in de studio, terwijl jij waarschijnlijk lekker s'avonds aan een warme dis zit. Dus zo is het dan ook weer. Maar goed, ja, 8:30 opstaan, dat is het vaak niet bij mij. Ik word meestal om 8:15 wakker. En dat is logisch, volgens onderzoekers. Dat je namelijk net iets voor je wekken wakker wordt. Er is namelijk onderzoek naar gedaan. Wat blijkt? Het is een teken dat je biologische klok hartstikke goed werkt van binnen. Heeft allemaal met stofjes te maken die dan je biologische klok regelen. En als jij erop geënt bent dat je iedere dag om 8:30 opstaat en de wekker dus ook om 9:30 zet, zegt je lichaam eigenlijk om 7:45, 8:20. Joh, het is tijd om op te staan. En daarom is het eigenlijk hartstikke gezond en goed voor je dat je iets voor de wekker wakker wordt. Met andere woorden, geen zorgen over maken en je misschien er maar gewoon aan overgeven. Dat is het allerbeste wat je kunt doen. Breng me wel even bij het Radio NL onderzoek van deze woensdagavond. Ja, ik vind dit een pijnlijk onderwerp, maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Heb jij je wel eens gruwelijk verslapen? Ik heb het zelf één keer gehad, jaren geleden. Het is echt lang geleden. Toen was er hier bij Radio NL de mega-run te horen. En ja, ik zat hier in de studio van Radio NL om dat technisch allemaal in orde te maken. Mijn wekker die ging om 6:30 of zo. Ik werd om 6:05 wakker. Dus snel wat kleren aangetrokken. Heel snel naar de studio gesprint. En 6:10 was ik hier ongeveer. 10 minuutjes te laat. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar goed, ja, dan voel je je toch lullig. Hè? Dat is het allerergste wat je als radiomaker kan overkomen. Echt waar. Nou goed, misschien heeft het jou ook wel eens in de problemen gebracht. Ik ben benieuwd. Heb jij je wel eens gruwelijk verslapen? En wat was het resultaat daarvan? Kom maar door in de gratis Radio NL app. Spreek of typ het even in. En doe mee aan het Radio NL onderzoek van deze woensdagavond. Heb jij je wel eens gruwelijk verslapen?

Frank van Etten en het huisje op Wieden. Het is woensdagavond en nieuw onderzoek over voor de wekker wakker worden. Eerlijk is eerlijk, er is niks vervelender als voor de wekker wakker worden. Zeker als je geënt bent om op een bepaalde tijd wakker te worden. Dat je dan denkt van, oh, ik kan nog een paar minuutjes extra. Ja, dan wil het niet lukken natuurlijk. Daarom vanavond in het Radio NL onderzoek, heb jij je wel eens gruwelijk verslapen? En heeft dat je misschien ook wel in de problemen gebracht? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur het even door via een appje in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Anne uit Dordrecht. Ik heb me vorig jaar gruwelijk verslapen toen ik op vakantie ging naar Mallorca. Vlucht gemist en dag vakantie. Uiteindelijk een dag later alsnog gegaan, gelukkig. Hey, eind goed, al goed, maar toch een dagje minder vakantie, Anne. Jasper uit Doetinchem. Ik heb me verslapen voor mijn eerste werkdag. Oeh, lullig. Brom uit Hoge Zand. Nee, ik heb 5 wekkers, dus ik heb me nog nooit verslapen. Hans Mulder uit Lisse. Verslapen, gewoon niet slapen. Slapen is voor losers. Ja, ja, uiteindelijk moet je toch een keertje een beetje energie tanken, toch? Aart uit Ochten. Zeker verslapen. Ik was er al om 2:30. Moest beginnen om 7:30. Maar ja, het was echt een puntje-puntje, chef. Kon de puntje-puntje krijgen, die paal. Ik voel hier nog wat opgekropte woede, Aart. Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Heb jij je wel eens gruwelijk verslapen? Deel het eventjes via een appje in de gratis Radio NL-app. Hé, hey, dit is leuk. De vrouw die de arena binnen een luttele seconde had uitverkocht. Roxy Dekker en Bare Minimum bij Radio NL.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Heb je trek?

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Behalen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onder tools. Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarig jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?
12: Maak er een pot.

0: whisky anders doet.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

Zo'n mooi verhaal, hè. Ze zijn niet alleen een zangduo, maar ook al meer dan 60 jaar elkaars geliefdes. Saskia en Serge en Bulsje in de zon bij Radio NL. En eerlijk is eerlijk, nou, ik weet niet hoe jij dat beleeft, maar een Bulsje in de zon is toch lekkerder dan een koude kerstdag of zo. Nee, doet mij maar dan gewoon een lekkere bier in de zon. Radio NL.

je weet vast wel wat de Hollandse nieuwe is van deze week. Dat is de zoon van Jannes. Die heet Jan en ja, dezelfde achternaam als zijn vader, Jan Wolters. Ga je zo meteen ook nog horen, de Hollandse nieuwe. Maar dit is ook de zoon van een bekende zanger. Dit is namelijk de zoon van Henk Damen. Zijn zoon heet Louietje. En hij heeft een single uitgebracht. De zon in mijn leven hoor je zojuist bij Radio NL. Ja, en dit is een mooie samenstelling van Dickhout, Akda en de Munnik en Snelle. En ze hebben een liedje uitgebracht dat heet Op jou heb ik gewacht.

0: eerlijke stem heeft deze gozer, Jeroen van Zelst. En ik ga niet van Roosje naar Roosje bij Radio NL. Het is woensdagavond. Ja, dat kan een klusavond zijn voor jou. Hè? Misschien ben je druk bezig in je schuur, in je huis. Doe je iets heel anders op deze woensdagavond? Ja, het kan ook zo zijn dat je gewoon nog druk aan het werk bent. Of ben je iets heel anders aan het uitspoken op deze woensdagavond? Wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via de Radio NL app. Typ of spreek het in. En dan doe je automatisch mee aan het Rondje Nederland. Zometeen na 8 uur. Waar anders dan bij Radio NL. Dus wat ben je aan het doen? Stuur het door in de Radio NL app.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Goed nieuws. Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op 1 nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Zo, klus klaar?
16: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
15: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
16: Hoe dan?
15: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
16: Mag wat kosten zeker?
15: Maar €15 per maand.
16: Echt? Hoe heet het?
15: Ik heb het je wel even.
16: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Behalen zeg. Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker!
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 14:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De Verkleinstraler is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de Tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
8: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één korte file op de A15 Rotterdam Europort tussen Rotterdam Zuidplein en Hoogvliet. 10 minuten en het komt door opruimwerkzaamheden. Van de flitsers gemeld door Flitsmeister. A1 Amsterdam Apeldoorn bij 52.2. A9 Amstelveen Alkmaar 33.1. En ook op de A58 wordt je geflitst. Vlissingen Bergen op Zoom bij 161.5. Goeie reis.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
9: Dit is de muziek van

0: nieuwe René Schuurmans bij Radio NL heet Perfecto. Woensdagavond is het 8 uur geweest. Rondje Nederland, wat doe jij op dit moment? Je kunt er nog even doorsturen in de Radio NL app. Gewoon een berichtje of een spraakberichtje is voldoende om even in de uitzending te komen, uiteraard. Leuk om even wat van je te horen. Zo stuurt Christian uit Zutphen klussen in ons nieuwe huis. En hopen dat ik tussendoor ook nog zo'n mooie boerinnenkleider kan winnen voor in de nieuwe schuur. Zometeen uiteraard weer een kans. Binnen nu en een kwartiertje kan ik verklappen. Daan uit Casina Veen, goedenavond.
1: Hey, goedje.
0: Hey Daan.
1: Hele goede avond, Michiel. En jawel, het is weer op tijd voor het rondje Nederland. En ik zit weer lekker met de been omhoog. Lekker naar jou te luisteren natuurlijk, hè.
0: Lekker man, nou ik zou zeggen geniet ervan. Michel uit Haarlem aan het dorten met mevrouwtje Jolanda. Pascal uit Noordbroek, ik ben met mijn natuurfoto's bezig nakijken. Hey, dat is ook een mooie hobby, Pascal. Succes daar. Lena uit Veenendaal zijn nog druk bezig bij de pakketshop in Veenendaal. Maar we gaan het volhouden met de muziek van Radio NL. JP uit Hoofddorp, ik ben aan het koken in de vrachtwagen. Alvast eet smakelijk, JP. Jesper die is druk bezig met Farming Simulator vanavond. En een gefeliciteerd voor Filip en Ingrid uit Raamsdonksveer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want ja, jullie glunderen van trots. Ik voel het door de telefoon heen. Jullie zijn net voor de eerste keer opa en oma geworden.
2: Ja, inderdaad.
0: Wauw, wauw, wauw. Het is echt vers van de pers. Gloedje nieuw. En jullie zijn, as we speak, onderweg naar het ziekenhuis, Filip en Ingrid.
2: Ja, dat klopt.
3: Naar Gelderop.
2: Naar Gelderop.
0: Dan is toch even de belangrijkste vraag. Alles kerngezond, mag ik hopen?
3: Jongetje, en hij heet Toby.
0: Toby. En helemaal gezond. Ach, wat een prachtig nieuws. Nou, ik zou zeggen, geniet van de prachtige roze wolk waar jullie zo meteen op komen te zitten.
2: Ja, dankjewel.
0: En een hele fijne avond toegewenst met ouders en Toby.
2: Ja, dankjewel en een fijne uitzending.
0: Ja, jullie ook. Fijne avond, Filip. Doei, doei.
2: Dankjewel voor het
0: bellen. Zo mooi hè, dat je dat dan direct deelt in de Radio NL app. Jullie zijn echt de allertofste luisteraars van de wereld, absoluut. Radio NL, dit is Guus Meeuwis.

Fons Veurik en Avond voor in de Boeken bij jouw Radio NL, waar je deze week kans maakt op de Boeren of de Boerinnenkalender 2027. Zorg ervoor dat die bij jou in de schuur, op kantoor, misschien wel in de auto, of ja, als je het helemaal gewaagd wil doen, in de woonkamer komt te hangen. En we doen er uiteraard 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Wil je kans maken? App het woord kalender in de Radio NL app. Bel ik je zo meteen terug, dan ga jij er vandoor met de Boeren

0: Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
5: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
4: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
5: Dat is Dia van Jumbo.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
6: soms heb je even Douwe Egberts nodig. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Nederlands nieuwe Jan Wolters. En ik wil jou. Ik moest het ontzettend lachen hier in de studio. Tijdens de reclame kwam er namelijk een berichtje binnen van Hervin uit Hardenberg. Ik draaide net Nick en Simon met Hervinnen. En hij stuurt leuk voor alle Hervinnen om ons volkslied weer eens te horen. Ja, dat vind ik dan wel weer heel hilarisch. Hervinnen. Het volkslied voor alle mensen die Hervin heten. En dat zijn er een hoop, weet ik. Dank voor je berichtje, Hervin. Het is woensdagavond. Ik heb hier nog een boeren- of een boerinnenkel in de weg te geven. Hendrie uit Westeraar, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: 53 jaar oud, Hendrie. En jij bent schilder van beroep.
1: Klopt.
0: Dat is, helemaal. Dat is iedere dag anders, kan ik me zo voorstellen.
1: Dat is 100% zeker, ja.
0: Ja, sterker nog, volgens mij zijn het een beetje hoogtijdagen voor jullie schilders, toch?
1: Ja, we gaan er mindere tijd in voor buitenwerk. En we gaan naar binnen. Met het slechte weer.
0: Van buiten naar binnen. Dus eigenlijk is dat comfortabeler voor jou?
1: Ja, wel met koude weer ben je niet buiten staan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Maar goed, hè, binnen is er ook voldoende te doen volgens mij.
1: Precies.
0: Hey, Henry, ik heb hier een boeren- of boerinnenkalender voor jou liggen. Welke van de twee gaat het worden?
1: Dat mag de boerinnen wel worden.
0: De boerinnenkalender. Nou, die gaan we naar je opsturen samen met Team Trots op de boerstickers. En, ja, dan is het nog de grote vraag. Waar ga je hem hangen? Ga je onder het motto sharing is caring hem op kantoor hangen? Of hou je hem lekker voor jezelf?
1: Ik denk voor mezelf.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Onder de veranda.
0: Ja, precies. Onder de veranda. En dan maar hopen dat je huisgenoten niet boos worden. Hey, veel plezier ermee, Hendrie. Fijne avond.
1: Dankjewel, Ivo. Fijne avond.
0: Dit is de Hermes House Band. Ik ben van...

0: liedje dit, Hermes Houseband en Taj Mahal.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Woensdagavond is het de allerleukste avond van de hele week in het laatste rondje. Het is waanzin woensdag en je weet het. Iedere woensdag starten we de zoektocht naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Ja, en het zou zomaar kunnen dat ze vanavond weer een keer op de radio gedraaid gaan worden. We zijn dus op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die iedereen kent. Zodra je de eerste tonen hoort, denk je van, oh ja, die hadden we ook nog. Maar die al tijden niet meer op Radio NL te horen zijn geweest. Heb je een suggestie voor zo'n vergeten liedje? Help ons herinneren via de Radio NL app. En bepaal zometeen misschien wel het laatste rondje op deze waanzinnige woensdag. Ja, en deze man die geniet nu lekker van zijn vakantie. Dat mag ook wel na zo'n drukke zomer. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten bij Radio NL.

0: Sera en Kleine Vogel bij jouw Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Morgen, het is alweer bijna 9 uur, maar dan begint eigenlijk pas het allerleukste moment van deze hele week. Het laatste rondje op woensdag, oftewel Waanzin Woensdag. Iedere woensdag zijn we op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. En ja, eigenlijk zorgen we ervoor dat we op deze woensdagavond herinneringen ophalen. En dat doen we dankzij jou. Heb je een suggestie voor Waanzin Woensdag? App het woensdagavond even door via de Radio NL app. En wie weet bepaal jij volgende week het laatste rondje. Er zijn een hoop leuke liedjes binnengekomen vanavond, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo stuurt Antoinette uit Rotterdam Twarres met het prachtige Verbisto. Pieter uit Slootdorp, De Dijk met Als ze er niet is. Ik zie Wio binnenkomen, de Silvera's met de Postkoets. Wacht even, is dat geen kerstliedje, Wio? De Postkoets. Volgens mij zitten daar van die tringelingelingbelletjes in, weet je wel. Ik zie nog een appje binnenkomen van Pascal uit Noordbroek. Vrienden van Duo Karst. Ook prachtig, inderdaad. Gerrit uit Wolvenga. De Dijk met Mag het licht uit. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Kim uit Bemmel. Die heeft inderdaad een liedje uitgekozen dat al heel lang niet meer op de radio is geweest. Dat is misschien ook wel omdat het een klein beetje een gek liedje is. Hè? Het gaat echt van hot naar her. Van heel zacht naar heel hard. Maar tegelijkertijd wel een meezinger. En deze moet weer een keer gedraaid worden. Kim uit Bemmel, dank voor het aanvragen. Het liedje Rood van Marco Borsato. Lang niet meer gehoord.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

veel van bloed en oorlog om ons heen.

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
1: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf 960 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
8: Ze heeft een Maserati. Huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
7: Wij zijn altijd aan.
9: Radio NL.
10: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
10: Oh.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Ho!

0: €97. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisarts zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsma heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die een overrasseld de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Krista Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde twee dodelijke injecties. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
10: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
13: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Je luistert naar
3: Radio NL. En bij ons hoor je...
4: Zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: jouw NL? Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
11: Shape the future with confidence. EY.

0: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
1: Oh.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
12: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
4: Dit is Radio NL.

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
2: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee en mis niets van Radio NL.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Door mijn namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht toen niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "Wie support Hamas?". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP News op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een Kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Behalen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Altijd aan. Radio NL.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.